0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. De brandweer heeft de auto weer naar buiten gesleept die vanochtend in Wateringen een supermarkt is binnengereden. De klap heeft een ravage veroorzaakt. De glazen pui en een deel van de gevel van het gebouw werden vernield. Een fiets die buiten stond werd verpletterd en ook in de winkel zijn spullen beschadigd. Daardoor blijft de winkel in elk geval vandaag gesloten. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het gebeurde vanochtend, net na openingstijd. De wagen kwam tot stilstand met een neus in de winkel en de muur tot halverwege de portieren. Het lijkt erop dat er geen gewonden zijn gevallen. Een medewerker van het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft op grote schaal zware pijnstillers gestolen. Mogelijk zijn die medicijnen ook doorverkocht via social media apps als Telegram en WhatsApp. Zo meldt het BNN-VARA-programma Zembla. Volgens het ziekenhuis heeft de diefstal meer dan een jaar geduurd. Het gaat om zware medicijnen als oxycodon, die gelden als zeer verslavend. Soms is het andersom, maar ondernemers van bedrijventerrein ZKD in Den Haag zijn blij nu betaald parkeren daar is ingevoerd. De parkeerplaatsen van het bedrijventerrein aan de zuidkant van Den Haag stonden al jaren vol met auto's die niet van die ondernemers waren. Sommige waren ook niet meer dan wrakken. Die worden de komende tijd weggehaald. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 4 uur.
1: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. De brandweer heeft de auto weer naar buiten gesleept die vanochtend in Wateringen een supermarkt is binnengereden. De klap heeft een ravage veroorzaakt. De glazen pui en een deel van de gevel van het gebouw werden vernield. Een fiets die buiten stond werd verpletterd en ook in de winkel zijn spullen beschadigd. Daardoor blijft de winkel in elk geval vandaag gesloten. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het gebeurde vanochtend, net na openingstijd. De wagen kwam tot stilstand met een neus in de winkel en de muur tot halverwege de portieren. Het lijkt erop dat er geen gewonden zijn gevallen. Een medewerker van het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft op grote schaal zware pijnstillers gestolen. Mogelijk zijn die medicijnen ook doorverkocht via social media apps als Telegram en WhatsApp. Zo meldt het BNN-VARA-programma Zembla. Volgens het ziekenhuis heeft de diefstal meer dan een jaar geduurd. Het gaat om zware medicijnen als oxycodon, die gelden als zeer verslavend. Soms is het andersom, maar ondernemers van bedrijventerrein ZKD in Den Haag zijn blij nu betaald parkeren daar is ingevoerd. De parkeerplaatsen van het bedrijventerrein aan de zuidkant van Den Haag stonden al jaren vol met auto's die niet van die ondernemers waren. Sommige waren ook niet meer dan wrakken. Die worden de komende tijd weggehaald. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 5 uur.
1: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. De brandweer heeft de auto weer naar buiten gesleept die vanochtend in Wateringen een supermarkt is binnengereden. De klap heeft een ravage veroorzaakt. De glazen pui en een deel van de gevel van het gebouw werden vernield. Een fiets die buiten stond werd verpletterd en ook in de winkel zijn spullen beschadigd. Daardoor blijft de winkel in elk geval vandaag gesloten. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het gebeurde vanochtend, net na openingstijd. De wagen kwam tot stilstand met een neus in de winkel en de muur tot halverwege de portieren. Het lijkt erop dat er geen gewonden zijn gevallen. Een medewerker van het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft op grote schaal zware pijnstillers gestolen. Mogelijk zijn die medicijnen ook doorverkocht via social media apps als Telegram en WhatsApp. Zo meldt het BNN-VARA-programma Zembla. Volgens het ziekenhuis heeft de diefstal meer dan een jaar geduurd. Het gaat om zware medicijnen als oxycodon, die gelden als zeer verslavend. Soms is het andersom, maar ondernemers van bedrijventerrein ZKD in Den Haag zijn blij nu betaald parkeren daar is ingevoerd. De parkeerplaatsen van het bedrijventerrein aan de zuidkant van Den Haag stonden al jaren vol met auto's die niet van die ondernemers waren. Sommige waren ook niet meer dan wrakken. Die worden de komende tijd weggehaald. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

Altijd up-to-date. Dit is Den Haag FM. Jouw stadsradio.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. De brandweer heeft de auto weer naar buiten gesleept die vanochtend in Wateringen een supermarkt is binnengereden. De klap heeft een ravage veroorzaakt. De glazen pui en een deel van de gevel van het gebouw werden vernield. Een fiets die buiten stond werd verpletterd en ook in de winkel zijn spullen beschadigd. Daardoor blijft de winkel in elk geval vandaag gesloten. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het gebeurde vanochtend, net na openingstijd. De wagen kwam tot stilstand met de neus in de winkel en de muur tot halverwege de portieren. Het lijkt erop dat er geen gewonden zijn gevallen. Een medewerker van het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft op grote schaal zware pijnstillers gestolen. Mogelijk zijn die medicijnen ook doorverkocht via social media apps als Telegram en WhatsApp. Zo meldt het BNN-VARA-programma Zembla. Volgens het ziekenhuis heeft de diefstal meer dan een jaar geduurd. Het gaat om zware medicijnen als oxycodon, die gelden als zeer verslavend. Soms is het andersom, maar ondernemers van bedrijventerrein ZKD in Den Haag zijn blij nu betaald parkeren daar is ingevoerd. De parkeerplaatsen van het bedrijventerrein aan de zuidkant van Den Haag stonden al jaren vol met auto's die niet van die ondernemers waren. Sommige waren ook niet meer dan wrakken. Die worden de komende tijd weggehaald. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
2: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
3: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
4: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
5: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Een medewerker van het Haga ziekenhuis heeft op grote schaal zware pijnstillers gestolen. Volgens het Haagse ziekenhuis hebben de diefstallen meer dan een jaar geduurd. Het ziekenhuis heeft aangifte gedaan. Ook zouden de gestolen medicijnen uit het Haagse ziekenhuis mogelijk zijn doorverkocht via sociale media-apps als Telegram en WhatsApp. De mannen die in mei 1940, tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog, sneuvelden tijdens de Slag om Den Haag, liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Haagse Kerkhoflaan. Voorzitter Jurriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten. Volgens hem krijgen de omgekomen militairen nog altijd niet de eer die ze verdienen. Het weer nog, in de ochtend wat zon. Later neemt de bewolking toe en komen er buien. Met vrij stevige noordwestenwind wordt het een graad of 12. Morgen droger en meer zon. Zondag bewolkter en af en toe een bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen. Je luistert naar de ochtendshow met Sanji. En het is vrijdag 7:10. Nou, velen hebben vandaag nog een dagje vrij, heb ik me zo laten vertellen. Omdat gisteren was het natuurlijk hemelsvaartdag en waren ja best wel wat mensen vrij. Niet iedereen, je hebt natuurlijk werkpaarden en sierpaarden. Maar de mensen die gisteren vrij waren, dat is dus ook een grote groep die vandaag ook nog even lekker vrij neemt. En eerlijk is eerlijk, ik ben zelf wel aan het werk, maar ik geef jou wel gelijk. Want als ik gisteren vrij was, dan had ik ook vandaag vrij gewild. Want dan heb je lekker zo, hupsakee, 4 dagen achter elkaar. Ja, en dat voelt al even als een lekkere break. Nou, het weer zit niet helemaal mee, maar ja, dan kan je gewoon wel al je taken in huis alvast doen. Want het schijnt zo dat het in het weekend wat beter wordt. Ja, ik ben natuurlijk geen top weervrouw en ik weet het niet allemaal hartstikke goed. Ik kan natuurlijk niet zo mooi de lucht lezen en alles hoe dat dan gaat. Maar ik heb me dat wel afgelopen maandag laten vertellen. Dus nou, ik hoop natuurlijk dat dat dan een beetje aanhoudt. Maar ja, zeker weten in Nederland met het weer, ja jongens, dat doe je nooit. Eerlijk is eerlijk.

Dat doe jij van Mike Pietersen. En oh, wat een lekker nummer zo in de ochtend. Het brengt mij gelijk helemaal in een beetje een kroegvibe. En dat is maar goed ook, want we gaan natuurlijk het weekend in. En iedere vrijdag gooi ik de lijnen open en ben ik op zoek naar wat jij dit weekend gaat doen. Nou, heb jij leuke plannen staan of neem jij rust? Dat kan natuurlijk allemaal, maar jij moet het mij eventjes laten weten. Want dat vind ik hartstikke leuk. Je kan namelijk een appje sturen naar 070-307-8899. Dus stuur gerustig een WhatsApp-berichtje. En dan kan ik hier zo gaan vertellen van, nou, wat ga jij dan dit weekend allemaal doen? Ik zit zelf even na te denken. Heb ik al plannen? Nou, ik had eigenlijk een plan, maar die is gewoon geannuleerd. Gewoon geannuleerd. Ik zou namelijk in eerste instantie met twee vriendinnen ergens even een drankje gaan doen. Nou, dat gaat in ieder geval niet door. Misschien zouden we het verplaatsen naar vanavond, maar ja, ik moet nog even puzzelen en draaien en kijken. Nou, je weet hoe dat gaat. En verder eigenlijk, ja, het klinkt heel saai, maar net als vorig weekend heb ik gewoon nog geen planning. Dat vind ik bizar. Ja, het is bij mij echt, jongens, het een of het ander. Of het is echt dat elk minuutje is gevuld, er helemaal geen moment stilte is, geen moment rust. Of het is echt dat je bij jezelf denkt, ja meid, ga jij nog eens wat doen? Nou, uiteindelijk heb ik altijd genoeg te doen, hè. Want wat ik vooral in het weekend altijd doe, is even mijn huis aanpakken. Zondag is standaard bed verschonen. Stofzuigen. Je kent het wel. Heel die klerenzooi. Hupsakee. Moet weer netjes en schoon, want ja, door de week ben ik altijd hartstikke druk. Maar ik wil het ook van jou weten, dus stuur me even een appie. Ik heb inspiratie nodig.

0: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.
1: I've been up

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 7:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. In Den Haag zijn vorig jaar meer dan 6.000 dakloze mensen geteld. Dat blijkt uit een zogeheten ethosstelling. Volgens Straatconsulaat bereikt de huidige aanpak nog altijd een groot deel van deze groep niet. Ze spreken van veel beleid, maar weinig zichtbaar resultaat in de praktijk. De gemeente zegt juist dat dakloosheid vooral een woonprobleem is en zet in op meer betaalbare woningen en het voorkomen van huisuitzettingen. De politie is op zoek naar getuigen van een gewelddadige straatroof aan de Malakkastraat. Het slachtoffer werd woensdagavond rond 10:15 mishandeld door meerdere personen en vervolgens beroofd. De daders zijn nog altijd voortvluchtig. Ook wordt er gezocht naar getuigen van een explosie in een portiek aan de Bakkersstraat in de wijk Kortenbos. Woensdag op donderdagnacht was daar rond 3:30 s'nachts een harde knal te horen. Niemand raakte gewond, maar ook hier is nog geen verdachte aangehouden. De politie roept mensen met informatie of camerabeelden op zich te melden. En dan het weer van vandaag. Het begint misschien nog met een beetje zon, maar al snel neemt de bewolking toe en trekken er buien over de regio. Het wordt fris met zo'n 12 tot max 13 graden en er staat een stevige noordwestenwind.

Begin je ochtend vrolijk en energiek. Met de ochtendshow op Den Haag FM. Met Senshi. Met Senshi.

0: De Haagse Spotlight.
1: Deze week staat bij mij JM in de Haagse Spotlight. En in de Haagse Spotlight word je een week lang hier zo in de uitzending gedraaid. En JM is niet zomaar iemand. Hij is zelf super getalenteerd. Hij is artiest, producer. Je kan bij hem in de studio komen. Hij geeft workshops. Ik vergeet sowieso een hele hoop wat hij allemaal doet en kan. Goedemorgen, JM.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, juist. Ja, hoe is het?
2: Ja, het gaat goed. Je mag niet klagen.
1: Je mag niet klagen. Jij bent altijd op muzikaal vlak zo actief bezig. Hoe gaat het momenteel? Want je hebt ook weer een nieuwe track uitgebracht.
2: Ja, klopt. Ik ben eigenlijk altijd met muziek bezig, inderdaad. Ik heb zelf wel een stilte gehad van 7 maanden... omdat ik eigenlijk gewoon veel te druk was en een keertje heb toegegeven aan die drukte. Normaal gesproken drop ik elke maand natuurlijk nieuwe muziek. En dat gaat vanaf nu dus ook gebeuren. Ik heb afgelopen vrijdag een nieuwe nummer gedropt, genaamd Solterra. En nu kan je eigenlijk weer maandelijks wat van me verwachten. De volgende staat al op me te wachten op 22 mei. Dan komt 12 juni, dan komt 26 juni. Dus alles staat al een beetje klaar.
1: Ja, perfect. Goed zo. Ja, en je zegt het net al, Solterra. Ik spreek het waarschijnlijk minder mooi uit dan dat het hoort. Dat is Spaans. Je maakt dus ook Spaanse muziek.
2: Ja, klopt. En ergens ben ik nog met mezelf aan het sparren om dit jaar zeg maar weer een beetje de Nederlandse kant ook op te pakken.
1: Toch wel?
2: Ja, zoals ik voorheen deed, dus wel een beetje blenden. Dus niet volledig Nederlands, maar wel gewoon Nederlands met wat Spaanse doorheen ook. Want ik heb een paar nummers die het op die manier wel goed hebben gedaan. En ik woon toch in Nederland, weet je. Dus ja, aangezien ik toch meer muziek wil droppen, is dat een reden om meer te doen. Dan kan

0: Kan ik beide landen een beetje serven.
1: Ja, dat is waar. Ja, want je bent zelf al heel lang bezig. En vroeger maakte je inderdaad eerst Nederlandse muziek. En toen deed je een paar keer die Spaanse woorden erdoor. En toen weet ik nog, toen zei ik tegen jou, ja, JM, hou eens even op. Jij moet de Spaanse muziek gaan maken, jongen.
0: Inderdaad.
1: Ja.
0: Maar ja, bij mij was dat destijds. Eigenlijk ben ik zelfs erin gerold, omdat het mij een beetje gevraagd werd vanuit DJ's toen Letten een beetje opkoming was. Van ja, je spreekt toch Spaans, kan je een Spaans nummer maken? Oké, heb ik gedaan. En volgens mij, ja, eigenlijk het eerste nummer wat online kwam was gelijk een beetje gebloot. Kwam onder allemaal reclames van radiozenders, kwam op onder X on the Beach, MTV, weet ik veel wat allemaal. Dus ik moest een beetje blijven hangen daar. Of tenminste, ja. Er werd meer gevraagd daarvan, dus ja. Toen heb ik het ook natuurlijk gedaan. En het is me niet slecht afgegaan.
1: Nee, toch? Nee, super. Ja. Ja, want jij maakt zelf dus muziek, maar je doet ook voor andere mensen, werk je als producer. Dat zijn best wel veel verschillende rollen die je dan aanneemt.
0: Klopt.
1: Hoe lukt het jou om dat te combineren?
0: Ik zet eigenlijk gewoon het ene petje af en het andere petje op. Dus zodra ik als engineer zit, dus als opnamepersoon, dan ben ik daar meer om je op te nemen, misschien te begeleiden waar nodig is. En dan laat ik eigenlijk het petje artiest zijn helemaal vallen. In plaats van dat ik dan ga zeggen, nee, je moet dit doen, ik zal dat doen. Laat ik dat gewoon los. Laat ik die creativiteit van die artiest lekker vloeien. En dan probeer ik alleen een beetje met puntjes aan te stippen waar misschien iets beter kan of zo. Maar ik probeer niet, zeg maar, het project over te nemen.
1: Ja, ja, lukt dat af en toe? Denk ik misschien dat je wel vanaf je andere pet denkt, nee. Yes.
0: Ja, maar daar ben ik overheen gegroeid. Op het, ja. Denk echt de eerste. De eerste twee, misschien zelfs drie maanden had ik er wel een beetje moeite mee. Dacht ik van, ja, maar waarom zou ik die persoon niet helpen? Maar ja, kijk, niet iedereen is op een bepaalde level als dat jij bent, zeg maar. Misschien kan iemand het nog niet aan. Misschien is het iets wat iemand helemaal niet zou willen doen. Ja, dan ga ik niet mezelf opdringen van, doe dit. Want je moet gewoon jezelf natuurlijk kunnen blijven. Vooral als je artistiek bezig bent. En daar heb ik een beetje terughoudend moeten zijn. Maar vanaf daarna is het eigenlijk makkelijker voor mij geworden om in te zien van, oké, hier heb jij misschien een beetje hulp nodig of niet. En daar kan ik dan bij helpen. En zo niet, dan hou ik mijn mond. En ik geef ook altijd aan van, weet je, als je ergens vastloopt, laat het weten. Want als ik het niet merk, dan kan ik alsnog inspringen.
1: Ja, precies. Nou, jij gaat zo meteen ook dus hier een Spaans nummer lekker live doen voor ons.
0: Yes.
1: Ja, ik heb zoiets van, zullen we even dat nummer doen en dan nog heel even terugkomen? Ben jij er een beetje klaar voor? Ja, ik denk dat jij ook wel weet hoe ik dat altijd doe. Ik zeg altijd, ja, kondig lekker jezelf aan, dan start ik hem in. Dus als jij er klaar voor bent.
0: Ja man, JM Fuego met het nummer Soltera, afgelopen vrijdag gereleased. Ga hem checken en check hem nu natuurlijk. Shout out to the producer, Pom Sompro natuurlijk.

0: nummer, man.
1: Thanks.
0: Heerlijk, heerlijk. Deze is dus afgelopen vrijdag uitgekomen.
1: Afgelopen vrijdag,
0: inderdaad. Yes, heerlijk. En jij gaat dus, nu zei je net, heel veel nummers uitbrengen achter elkaar. Komt dan ook een album aan of een EP?
1: Nee, niet per se. Ik moet eigenlijk een beetje terugkomen weer. Want 7 maanden in de tijd van nu, toch, dingen gaan heel snel. En ja, 7 maanden, dat kan al heel snel als misschien 10 jaar of zo voelen. Dus ik moet even weer terugkomen. Ja, weer laten zien dat ik er ben natuurlijk. En ja, gewoon even de draad weer
0: oppakken. Even de draad weer oppakken, ja, voor jezelf. En staan er nog dingen op de agenda qua samenwerkingen of optredens?
1: Nu ik erover nadenk, heel toevallig zijn de komende 3 tracks... zijn samenwerkingen met dames. Heb ik eigenlijk ook niet heel vaak. Even kijken, van 22 mei is in samenwerking met Divara. Is een artiest, Dominicaanse artiest uit Amsterdam. 12 juni met Ellie Santana, die ken je wel, dus dat is vanuit Den Haag. En die daarop volgt is met Nyarko.
0: Kijk.
1: Een internationale track.
0: Ja, perfect joh. Heerlijk, lekker bezig. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Dus nog één keer, waar kunnen ze jou online vinden? Eigenlijk overal JM Fuego.
1: JM Fuego, inderdaad. En als je dat niet ziet, dan zie je wel JM Got That Fuego. Dan zie je eigenlijk de producer kant van mij, engineer kant. Wanneer ik beats maak, wanneer ik opnames doe. Dus eigenlijk het petje wat soort van niet een artiest is.
0: Wat niet een artiest is, ja. Dus ja. Dus ook voor gewoon inderdaad niet de artiesten dingen, maar wil jij misschien een workshop volgen of zelf een track opnemen? Ja.
1: Letterlijk.
0: Dan is dit je man.
1: Ja, toch.

0: Het is tijd voor de rubriek
1: Sanji's Classic.
0: En in Sanji's Classic neem ik een nummertje mee wat terug in de tijd gaat. En vandaag neem ik jou mee naar het jaar 2007. En dit was een nummer wat op elk feestje werd gedraaid. Nou, of je dan onderweg was naar het feestje toe, of dat je op dat moment dat feestje binnenstapte. Wanneer je deze tekst hoorde, wist je gelijk: ik zit goed. Ik ben op het juiste feestje beland. En ik heb het over het nummer Give It To Me van Timbaland. Nou, hij werkte samen met Nelly Furtado en Justin Timberlake op deze track. En ja, het was gewoon een heerlijk nummer. Vandaag heb ik hem dus genomineerd in Sanji's Classic. Dit is Give It To Me van Timbaland, Nelly Furtado en Justin Timberlake.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl. Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Een medewerker van het Haga ziekenhuis heeft op grote schaal zware pijnstillers gestolen. Volgens het Haagse ziekenhuis hebben de diefstallen meer dan een jaar geduurd. Het ziekenhuis heeft aangifte gedaan. Ook zouden de gestolen medicijnen uit het Haagse ziekenhuis mogelijk zijn doorverkocht via sociale media-apps als Telegram en WhatsApp. De mannen die in mei 1940, tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog, sneuvelden tijdens de Slag om Den Haag, liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Haagse Kerkhoflaan. Voorzitter Jurriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten. Volgens hem krijgen de omgekomen militairen nog altijd niet de eer die ze verdienen. Het weer nog, in de ochtend wat zon. Later neemt de bewolking toe en komen er buien. Met vrij stevige noordwestenwind wordt het een graad of 12. Morgen droger en meer zon. Zondag bewolkter en af en toe een bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: ochtendshow met Sanchi.
1: Goedemorgen, het is 8:05. Het weekend staat om het hoekje al te gluren. Het is vrijdag en dat betekent dat bij mij de lijnen openstaan. Jij kan mij namelijk laten weten wat jij dit weekend gaat doen. Dat vind ik altijd hartstikke leuk om te horen. Dat kan je laten weten door een appje te sturen naar het nummer 070-307-8899. Ik moet er eventjes bij zeggen, stuur alsjeblieft een app en niet bellen. Want als je belt, dan kan ik daar zelf helaas niks mee. Had ik wel graag gewild, hoor. Had ik gezellig gevonden. Maar het is dus echt even appen naar dit nummer. En dus als jij een bericht stuurt, laat vooral weten wat je dit weekend gaat doen. Nou, mijn weekend, ja, het is... Ik weet niet of ik nou oud en stoffig begin te worden, maar er staat eigenlijk vooral gewoon lekker schoonmaken op de planning. Heel misschien ga ik nog met vriendinnen een drankje doen, maar er is een grote kans dat dat gewoon niet doorgaat. Nou, ik hoop dat jouw weekend iets interessanter is en dat je meer gaat doen dan alleen maar schoonmaken. Dynamite, Jean-Paul, featuring Sia.

0: Y'all get the love in and stop, yo.
1: Dynamite van Jean-Paul en Sia. Je hoort het hier bij De Ochtendshow met Sanji. Nou, we gaan zo meteen even vooruitblikken, want we gaan morgen luisteren naar Spuigasten. En Spuigasten is het politieke programma van Den Haag FM. Iedere zaterdag hebben zij een live uitzending van 11 tot 12. Ja, en vandaag spreken we met Ron en hij gaat even vooruitblikken naar wat ze morgen allemaal in het programma gaan doen. Goedemorgen, Ron.
2: Hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Jij wilt weten wat ik ga doen, hè, morgen?
1: Ja, precies. Ja.
2: Nou, we hebben twee onderwerpen.
1: Ja.
2: Er is heel veel te doen, onrust in het land, over de democratische rechtsstaat. Vorige week was die vuurwerkbom bij D66. Volgens mij heb jij daar ook nog aandacht aan besteed deze week.
1: Ja, precies. Ja, ik had een paar van de jongeren die daar op dat moment aanwezig waren in het gebouw, heb ik in de uitzending gehad. Dus het was heel heftig.
2: Ja. Ja, nou, wij praten er morgen nog over door. Ook trouwens met een van de jongeren en een D66-kamerlid.
1: Ja.
2: Die zich heel erg bezighoudt met ook de democratische rechtsstaat en de bedreigingen en wat er allemaal gebeurt. Dus dat wordt denk ik een mooi gesprek. En we hebben ook een onderwerp over prostitutie in de stad.
1: Ja.
2: Oudste beroep, maar ook geloof ik het langslopende probleem in de politiek. Want iedereen wil er wat mee. Iedereen wil eigenlijk die prostitutie, althans niet iedereen, maar veel partijen. Ik vind het heel ingewikkeld in de stad. Die willen er eigenlijk liefst vanaf. Maar het lukt steeds maar niet om daar echt goede afspraken over te maken. En nu komt er een nieuw college aan. En dat gaat natuurlijk ook weer een onderwerp worden van wat gaan we met die raamprostitutie in de stad doen. En daar gaan we het morgen ook over hebben.
1: Wat een hele interessante onderwerp als ik dat zo hoor.
2: Zeker. Dat ja. Ben je van ons gewend, toch?
1: Ja, ik wou net zeggen, want elke week word ik weer leuk verrast. En denk ik, oh, wat leuk allemaal. Dus ik ga morgen sowieso luisteren. Want ik ben ook wel heel erg benieuwd inderdaad over wat voor dingen worden er dan gezegd over die raamprostitutie. Zo, wat een lastig woord, hè? Zo,
2: ja.
1: Maar wat dat dan verder gaat betekenen allemaal. Morgen dus van 11 tot 12 kan je op Den Haag FM naar luisteren.
2: Ja, en later terug te luisteren als podcast. Hè. Dus als je morgen tussen 11 en 12 naar buiten wil, omdat het mooi weer is, dan kan je ook later het allemaal terugluisteren.
1: Ja, zo is dat. Nou, dankjewel Ron van Spuigasten. En nog een fijne dag verder.
2: Jij ook, bedankt hè.
1: Hoi, graag gedaan.
2: Hoi.

0: Rumors van Thomas Gray. Je luistert nog steeds naar de ochtendshow met Sanji, hier zo op Den Haag FM. Hij stond in de finale van The Voice of Holland. Maakte indruk met zijn eigen sound en groeide zichtbaar tijdens het programma. Thijs Veldhuis. Met optredens van onder andere Fix You en een duet met coach Dinant liet hij zien wat hij in huis heeft. Hij greep net naast de winst, maar één ding is duidelijk. Dit is nog maar het begin. Goedemorgen Thijs.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Hallo, goedemorgen.
1: Ja.
0: Ja, je hebt echt een bizar traject achter de rug bij The Voice. Nou, en als je zo terugkijkt op alles wat je hebt meegemaakt en de finale, wat gaat er dan door je heen?
1: Nou ja, allereerst, het was echt fantastisch. Ik denk dat ik ook, zoals jij zei, echt een enorme groei heb doorgemaakt qua sound. En ik ben heel dicht bij mezelf gebleven. En het was gewoon eigenlijk echt fantastisch om te doen. Dus ik heb echt enorm genoten.
0: Ja, dat geloof ik graag. En dat is ook eigenlijk gewoon echt wel terug te zien als je ook The Voice hebt gevolgd.
1: Ja, ja.
0: Ja, nou, je begon je auditie met een koffer, maar speelde eigenlijk ook meteen je eigen nummer. Waarom vond je het ook belangrijk om eigenlijk gelijk te laten zien wat je zelf in huis hebt of kan brengen qua muziek?
1: Nou, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om... Kijk, ik ben mee gaan doen aan The Voice. Wel een soort van wetende wat ik hierna graag wil doen qua muziek en wat ik wil maken. En dat was gewoon heel bijzonder dat ik dat gelijk kon laten zien, weet je wel. Dat je niet alleen covers zingt, maar ook echt je eigen muziek schrijft. Omdat The Voice natuurlijk... je zingt daar nummers van andere mensen, maar... Als ik mijn eigen nummer zing, dan komt dat toch meestal het hardste bij mezelf binnen.
0: Ja,
1: daarom eigenlijk.
0: Ja, precies. En het is ook denk ik dat als je dan klaar bent met The Voice, dat je dan door wil gaan met de eigen muziek. En niet dat je dan altijd covers wil blijven doen.
1: Nou, dat. Dus dat was eigenlijk super fijn dat aan me gevraagd werd gelijk. Van, oh, wil je een stukje van je eigen nummer zingen? Toen zei ik, nou ja hoor, graag.
0: Ja, graag zelfs.
1: Ja, dat zei ik natuurlijk.
0: Nee.
1: Ik was wel super leuk.
0: Ja. Oh, wat gaaf. Ja,
1: en het is ook heel leuk, want dat... Een stukje heb ik uiteindelijk ook gebruikt voor mijn allereerste single. Want als onderdeel van de finale zijn we ook onze eigen single gaan maken. Dus dat was ook super leuk dat ik dat stukje dus later eigenlijk een soort van heb gebruikt in mijn eerste liedje.
0: Ja, mooi. Dus dan heb je er gelijk wat aan. En dat is ook denk ik voor over 10 jaar als je dan terugkijkt, dat je nog steeds iets van wauw, daar stond ik toen. En dan over 10 jaar sta je natuurlijk op nog veel grotere podiums. Dat voel ik.
1: Ja, dat moeten we maar eens goed nog maar zien.
0: Ja, dat gaan we toch een beetje manifesteren.
1: Ja, nou ja, dat ga ik wel een beetje manifesteren zelf inderdaad.
0: Ja, heel goed.
1: Ja,
0: ja, en als je dan terugkijkt, denk je van ja, dit heb ik echt het meeste van geleerd. Van het hele traject bij The Voice.
1: Ik heb eigenlijk geleerd durf te dromen en tegelijkertijd blijf dicht bij jezelf. Als jij echt zelf graag een idee hebt van dit wil ik doen, blijf er dan ook bij. En dan kan je eigenlijk niks overkomen. Alleen maar positieve dingen. Dus dat is wel iets heel belangrijks dat ik heb geleerd. Ja,
0: heel mooi. Ja. En ik denk dat er onwijs veel op je afkomt ineens. En ook media-aandacht.
1: Ja.
0: Ja, staat ineens een beetje je leven ook op zijn kop. Voel je dat ook zo?
1: Wel een beetje hoor. Er gebeurt best wel veel, maar... Uiteindelijk is het wel allemaal gewoon ontzettend leuk en draagt het ook bij aan, die toekomst, gewoon een muzikale toekomst waarbij ik gewoon graag muziek wil maken. Dus het is wel een soort van, over dat manifesteren gesproken, eigenlijk iets heel positiefs. Dus ik krijg er wel energie van hoor. Dus het is niet dat ik denk, oh shit, ik moet...
0: Nee.
1: Ja.
0: Ja, nou, ik kan ook begrijpen dat het deze is van... wow, dit is even anders. Maar wat je zegt is alleen maar positief.
1: Ja, het is zeker even anders.
0: Ja.
1: Iets anders. ik ben gewoon gaan studeren. Dus ik ben in één keer vanuit mijn kamer, studentenkamer, ben ik dan muziek gaan maken. Dus dat is wel even een kleine sprong.
0: Ja, ik wou zeggen, dat is een hele andere sprong, ja.
1: Sidequest. Kleine sidequest was het.
0: Klein zegt hij heel bescheiden. Maar dit is natuurlijk... Nog maar het begin. Wat voor mooie dingen gaan er nog aankomen? Heb je misschien iets waarvan je denkt van... oh, dit wil ik echt even delen?
1: Ik heb een paar shows aangekondigd. En het leuke is dat die tickets meteen uitverkochten. Dus heb ik besloten om vandaag nog één show aan te kondigen... om 10:00 in het Paard in Den Haag. En daarvoor gaan dus om 10:00 de tickets in de verkoop. Dus dat is wel enorm leuk. Ik wil nog ontzettend graag in Den Haag spelen, omdat ik hier natuurlijk ben geboren. Dus dat is wel iets superleuks. Ja,
0: wat
1: ja.
0: Super gaaf. Dus iedereen die nu luistert, die denkt, oké, ik heb naast die andere tickets gegrepen. Dus zometeen vanaf 10 uur kunnen ze dus nog een ticket verkrijgen.
1: Zeker. Ja. Ja, dat, ja, nog één keertje. Ja. Ik heb al 2 keer... eigenlijk dacht ik de eerste keer van, oh, ik wist niet of er nieuwe shows... Ik heb 1 show verkocht in Utrecht en toen gelijk was het eigenlijk van wow, dat verkocht zo snel uit. En toen zijn we eigenlijk nog wat andere dingetjes gaan plannen. Dus dat is gewoon heel bijzonder.
0: Ja, dat je ook denkt van wow, ineens is alles uitverkocht. Nou, ik denk dat er onwijs veel op je afkomen. Allemaal hele mooie dingen. En ja, ja, ik ben alleen maar hartstikke gelukkig en blij voor jou. En ik wil ook zeggen, nou, ja, geniet er lekker van.
1: Wat lief zeg, dankjewel.
0: Ja. En ik heb zoiets van, ja, nu ik jou heb gesproken, gaan we natuurlijk ook nog even naar jouw nummer luisteren. En dat is Lovely Day. Dankjewel Thijs. En zometeen dus om 10 uur wil jij Thijs zien, gewoon hier in Den Haag. Dat is natuurlijk ons stad. Zorg ervoor dat je dan die kaartjes bemachtigt. Want zo te horen zijn ze heel snel uitverkocht.
1: Ja, superleuk.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 3:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. In Den Haag zijn vorig jaar meer dan 6000 dakloze mensen geteld. Dat blijkt uit een zogenoemde ethostelling. Volgens Straatconsulaat bereikt de huidige aanpak nog altijd een groot deel van deze groep niet. Ze spreken van veel beleid, maar weinig zichtbaar resultaat in de praktijk. De gemeente zegt juist dat dakloosheid vooral een woonprobleem is en zet in op meer betaalbare woningen en het voorkomen van huisuitzettingen. De politie is op zoek naar getuigen van een gewelddadige straatroof aan de Malakastraat. Het slachtoffer werd woensdagavond rond 10:15 mishandeld door meerdere personen en vervolgens beroofd. De daders zijn nog altijd voortvluchtig. Ook wordt er gezocht naar getuigen van een explosie in een portiek aan de Bakkersstraat in de wijk Kortenbos. Woensdag op donderdagnacht was daar rond 3:30 s'nachts een harde knal te horen. Niemand raakte gewond, maar ook hier is nog geen verdachte aangehouden. De politie roept mensen op om informatie of camerabeelden te delen. En dan het weer van vandaag. Het begint misschien nog met een beetje zon, maar al snel neemt de bewolking toe en trekken er buien over de regio. Het wordt fris met zo'n 12 tot 13 graden en er staat een stevige wind.

0: OJFAR.
1: In de OJFAR worden mensen gezet die het verdienen omdat ze goed bezig zijn voor de stad of omdat ze heel erg inspirerend zijn. En vandaag heb ik iemand in de OJFAR gezet die ik eigenlijk bijna 5 dagen in de week zie. En ik zie hem hier zo op de werkvloer. En dan zou je bij jezelf denken van, is het dan een collega? Nou, het is dus niet een directe collega van mij. Elke ochtend sta ik hier in de Centrale Bibliotheek van 7 tot 10. En de meeste collega's van Den Haag FM, die beginnen pas rond 9 uur. Die zie ik dan pas binnenlopen. Maar iedere ochtend, vanaf 7 uur of 7:15 of 6:30, hoe laat het ook zijn, is er wel iemand aanwezig. En dat is niemand minder dan Noah. En Noah die zorgt ervoor dat jij iedere dag in een super schone, nette bibliotheek terechtkomt. En ik was iets van, ja, dat vind ik wel echt super tof. Dus goedemorgen, Noah.
2: Goedemorgen, Fancy.
1: Goedemorgen. Ja, jij zorgt er dus eigenlijk voor dat de bibliotheek altijd helemaal lekker fris en fruitig is voor iedereen. Hoe vind je dat om te doen?
2: Ja, ik vind het hartstikke leuk om te doen. Ik vond het begin erg vroeg om op te staan.
1: Ja, het zijn vroege tijden, hè?
2: Ja, maar ik raad er zo gewend aan dat ik in het weekend wel lekker kan uitslapen.
1: Ja, dat scheelt gelukkig.
2: Ja.
1: Nou, je werkt dus hier in de bibliotheek aan het Spui. Nou, hoe ziet een beetje zo'n werkdag eruit? Want ja, wij beginnen bijna altijd samen in de ochtend. En dan zie ik jou door heel die bieb heen lopen. Maar wat voor dingen doe je dan allemaal?
2: Nou, we beginnen eerst op de callcenter met al mijn collega's. Op de 8e etage.
1: Ja.
2: En dan, is dat allemaal schoon voordat al die mensen daar komen. En dan daarna kom ik naar de begaande grond om het daar verder schoon te maken.
1: Ja, en dat is eigenlijk het moment dat wij dan elkaar altijd zien. En jij weet zelf onwijs veel van muziek. Want het maakt echt niet uit welk plaatje ik hier zo draai. Jij roept alweer welke artiest het is of welk nummer het is. En ik vraag me dan af, is jouw liefde voor muziek gegroeid omdat je dan hier eigenlijk dagelijks ook bij mij in de studio zit? Of had je die liefde al?
2: Ja, ik vond het al heel erg leuk om muziek te luisteren vroeger. En dat is wel mijn passie.
1: En is dat dan ook iets wat je wel heel erg leuk vindt van je werk, dat hier dan die radiostudio zit?
2: Ja, dat klopt. Vind ik altijd heel erg leuk. Ook als de Sinterklaas-uitzending is met Sint voor iedereen, dan vind ik het ook leuk als er altijd muziek is.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, dat geloof ik wel. Ja, wat maakt jou het meest trots in wat je doet?
2: Nou, ik vind het vooral heel erg leuk als mensen zeggen, oh, wat is het hier schoon? Of ik vind het vooral leuk omdat bezoekers in een schone bibliotheek binnen kunnen komen.
1: Ja, zo is dat. Ja, meestal om 10 uur, als ik klaar ben, dan gaan de deuren van de bieb open. Nou, dan staat er een gigantische rij hier altijd voor de Centrale Bibliotheek.
2: Ja.
1: Dus dan komen ze altijd lekker schoon binnen. Is er iets wat jij ooit hebt meegemaakt hier? Want je werkt hier volgens mij al 12 jaar, toch?
2: Ja, bijna wel. Ja.
1: Bijna 12 jaar. Is er iets heel geks wat je ooit hebt meegemaakt? Want je vindt hier altijd ook van alles natuurlijk.
2: Ja, ik heb wel eens een zwerver daar binnen op de rode bank zien liggen.
1: Oh, dus dan kom je 's ochtends binnen en toen lag er iemand hier op die bank te slapen.
2: Ja, maar eerst kies ik dus langs het raam en toen binnenkwam was hij weg. Dus ik heb geen idee hoe die weg is gekomen.
1: Oh, dat was wel even spannend, denk ik. Vond je dat ook een beetje eng of had je iets van, nou,

0: Het zal wel.
1: Nou ja, toen ik binnenkwam was hij al weg. Dus ja, ik had wel... ja, dat soort dingen maak ik ook mee af en toe.
0: Ja, dat soort dingen maak je mee. Nou, je bent er zelf hartstikke nuchter over. Nou, Noah, ik wil jou feliciteren, want jij bent dus de ooievaar van de dag. En jij doet superbelangrijk werk. En daar staat misschien niet altijd iedereen bij stil. En maandag mag ik jou hier in de Biep gelukkig weer zien. Want ik mis je wel vandaag een beetje.
1: Oh, dankjewel. Dat is lief van je.
0: Yes. Nou, Noah, ga genieten van je weekend. Want je gaat volgens mij echt weer heel veel dingen doen. Ik zag alweer een berichtje voorbij komen. Je gaat weer naar de bioscoop, je gaat voetbal kijken. Dus ja. Maandag wil ik er alles over horen.
1: Is helemaal goed. Leuk.
0: Hey, doei, Noah.
1: Doei. Fijne dag nog.
0: Jij ook.
1: Doei.

0: Muziek maken zonder ooit samen in één ruimte te zijn. Het kan. In Zoomnia is een bijzonder internationaal muziekcollectief van 5 muzikanten uit 3 werelddelen die volledig online samenwerken. Ja, via mail en appjes schrijven ze, produceren ze en releasen ze hun muziek. Ja, en hun nieuwste single Come Back Home is dus ook uitgekomen. En op dit moment heb ik Ruud in de studio. Ja, en Ruud, jij bent gewoon lekker van Den Haag. Je werkt dus met eigenlijk mensen over heel de wereld.
1: Klopt.
0: Wauw. Hoe is het eigenlijk tot stand gekomen? Want dit lijkt me ook niet iets wat je 1, 2, 3 zomaar gaat doen.
1: Nee, niet zomaar. Nou, dat projectje noemde het al. In Zoomnia, daar werd ik op gewezen. Ik las er iets over. 2 jaar geleden werd er een call uitgeroepen, een oproep werd er gedaan naar muzikanten over de hele wereld. En dat gebeurde door Beyond Music, het platform waar muzikanten uit de hele wereld zich bij kunnen aansluiten. En via die call kan je dan je eigen werk insturen. En dat wordt dan geselecteerd door een soort van commissie van muzikanten van naam. Onder andere Kijo en was er één van. Biala uit Ghana. En ik ben toen op zoek gegaan naar medemuzikanten om nummers in te sturen. Dat hebben we gedaan. 2 nummers hebben we toen gemaakt. En via dat platform Beyond Music ging ik op zoek naar mensen inderdaad in andere continenten. En zo stuitte ik op Pubi Mintombo in Ghana. Die had ik alles gehoord. Spoken word artiest in Upper Ghana. Die werkt daar met kinderen. Heel interessant wat hij daar doet. En zijn gedichten, zijn spoken words zijn echt schitterend. En bij het doorzoeken kwam ik bij een zangeres in Israël terecht, Anat Porat. En haar stem sprak me enorm aan, want zij is echt een hele singer-songwriter. Ze schrijft hele kleine liedjes, heel gevoelig. Maar ik had een groot geluid in mijn hoofd. Dus met deze mensen en met wat mensen uit Den Haag zijn we gaan schrijven. Hebben 2 stukken geschreven. En ik vond het nog meer interessant omdat het thema was social change. Dus je liedjes moesten dat thema behandelen. En omdat dat erg aan mijn hart gaat, sociale verandering, positieve verandering, dat is enorm noodzakelijk. En hoe mooi is dat om dat via muziek te bereiken en om daar je steentje aan bij te dragen.
0: Ja.
1: Dus zo kwam ik op die andere 2 continenten terecht.
0: Ja, wauw. Ja, en het lijkt me ook niet makkelijk om dan met elkaar te communiceren, want in die zin, wanneer het hier 8 uur 's ochtends is, is het daar misschien midden in de nacht. Is er een groot tijdverschil ook? Hoe gaat dat dan? Ja, natuurlijk wel via mails en appjes, maar soms als je bijvoorbeeld denkt van, ik wil nu lekker muziek maken, dan heb je niet altijd, denk ik, direct een respons.
1: Nee hoor. Als een van de eerste dingen zijn we inderdaad maar gaan zoomen. Dus vandaar dat we op een gegeven moment op de naam Inzoomnia kwamen. Dus het was even zoeken van, wanneer is iedereen beschikbaar? Want wij hebben hier allemaal een druk leven. En de medemuzikanten in Israël en Ghana ook. Dus dat was zoeken naar hoe snel kan het gaan. Bij die eerste 2 stukken, daar lag echt een deadline. Dus dat scheelde gelukkig. Bij onze nieuwste release, dat hebben we dus gemaakt. Want we zeiden van, we vinden het zo leuk met elkaar. We gaan ermee door. Daar zat geen tijdsdruk. Dus daardoor heeft het een jaar ongeveer geduurd.
0: Ja.
1: En dan is het maar net hoe het uitkomt. Maar we communiceren inderdaad via de app. We nemen onze eigen tracks op. Ik speel dan de gitaar. Dit keer de bas, geen basgitaar. In de andere 2 stukken wel. En dat gaan we dan naar elkaar opsturen. En ieder doet er zijn ding mee. En het leuke daarvan is, ik ben dan de bedenker van de compositie. Dus in mijn hoofd is het best wel een groot stuk al. Maar dan stuur ik het door, dan laat ik het los. En is het voor mij vaak ook een verrassing waar de anderen mee komen. Dus het is vooral het proces en de zoektocht naar wat je met muziek kan bereiken. En vooral ook vanuit de vrijheid die je er zelf in legt, maar die je ook de anderen gunt om helemaal hun eigen ding ermee te doen. Dus het maken van muziek, dat is eigenlijk het mooiste wat er is.
0: Ja, en muziek, dat verbindt, dat brengt mensen ook echt samen. Muziek is een taal wat iedereen spreekt, zeg ik ook altijd.
1: Ja, dat merk ik dan ook weer. Dan maakt het niet uit uit welk gebied je komt, welke taal je spreekt, wat je achtergrond is. Je hebt maar 1 doel en het is samen muziek maken. Omdat je daarmee communiceert en als het dan ook nog over een onderwerp gaat wat echt maatschappelijk iets voorstelt en waar je ook nog impact mee wil maken en die boodschap met elkaar belangrijk vindt. Ja, dan ben je ook wel met iets heel positiefs bezig.
0: Ja.
1: Dus dat gaat verder dan dat je voor jezelf leuk een beetje aan het spelen bent. Maar dan doe je het echt ook voor... Ja, voor de ander, voor het publiek.
0: Ja, ja. En merk je dan ook, want ja, vooral jullie snijden dus maatschappelijke thema's aan, dat het dan wel verschilt ook van elkaar, waar bijvoorbeeld hun tegenaan lopen, of waar wij hier in Den Haag bijvoorbeeld tegenaan lopen, of zijn er ook wel raakvlakken?
1: Ja, we proberen wel relatie en die connectie met elkaar te vinden. Maar bijvoorbeeld het voorbeeld van Poubir, die werkt met kinderen. Hij vindt het heel belangrijk en is echt een ambassadeur van de moedertaal. En hij vindt het belangrijk dat die kinderen leren lezen, maar ook in hun moedertaal met elkaar kunnen converseren. Dat is een thema wat hier in Den Haag net zo goed aan de orde is, met die 140 nationaliteiten.
0: Ja.
1: Waar ook niet iedereen perfect Nederlands spreekt, maar dat hoeft ook helemaal niet.
0: Nee.
1: Weet je, want als je met elkaar kan communiceren, in dit geval door middel van muziek, dan één, dan begrijp je elkaar. Maar twee, dan waardeer je elkaar ook en dan respecteer je elkaar ook.
0: Ja.
1: En dat vind ik het belangrijke aan muziek maken. Dat dat één op jonge leeftijd wordt aangeboden, dat kinderen ermee in aanraking komen. Maar dat ze ook gemotiveerd blijven om ermee door te gaan. Ik bedoel, ik ben op heel jonge leeftijd heb ik het geleerd van mijn moeder. Ik was 7 jaar, kreeg mijn eerste gitaartje. En nou, die passie ben ik nooit verloren.
0: Ik kan zeggen, nooit meer losgelaten. Nee, nee, altijd die gitaar vastgehouden. Ja, wat mooi. Jullie hebben dus het nummer Come Back Home, die is net uit. Ja, kan je me alvast een beetje meenemen in hoe... Wat wordt in het nummer misschien verteld, gedaan?
1: Ja, in die Zoom-call die ik had aan het begin met de zangeres Anat, zeiden we van, joh, hoe mooi zou het zijn, of hoe is het, als je nu we zijn wat ouder, ik ben ook wat ouder, in de spiegel kijkt en terugkijkt op je leven, en dat je nog eens een keer teruggaat naar de tijd dat je nog een kind was. En wie zie je dan als je naar jezelf, als jouw kind kijkt? Nou, daar zijn we op doorgegaan. Vandaar Come Back Home. Ik wilde dat ook een beetje met een knipoog doen naar het oude bekende Earring-nummer Back Home. Dus tot haar genees tot in mijn hart en nieren. Dus dat is het thema. Van welke verwachtingen had je als kind? Welke verlangens had je toen? Wat is er van waar gemaakt? Wat is er van uitgekomen? Hoe kijk je een beetje terug op je leven? En kan je... Maar ook eigenlijk... let erop als je met anderen contact hebt, dat iedereen is ooit kind geweest. Dus behandel elkaar met respect. Zoals je eigenlijk ook met kinderen omgaat, zo moeten we eigenlijk ook met elkaar blijven omgaan.
0: Ja.
1: Omdat we allemaal kinderen zijn, maar omdat we allemaal kwetsbare mensen zijn.
0: Ja, ik vind het heel mooi gezegd ook. En ook mooi dat jullie dat door die muziek dan ook willen laten horen. En wat ik me nu eigenlijk afvraag is... Je zei net van dat je terugkijkt naar... wat waren je verlangens en je wensen als kind zijn. En daar ben je dus bewust mee bezig geweest.
1: Ja.
0: En als je daar nu op terugkijkt... wat voor antwoord kan je mij dan nu geven van waar je dan vandaag de dag staat? Is dat iets wat je als klein jongetje al dacht? Of is juist een hele andere kant op gegaan?
1: Dat speelse zat er bij mij wel in dat ik wel nieuwsgierig was. Dat ik de wereld wilde ontdekken. Dat ik erop uit wilde gaan. Dat heb ik wel in mijn latere leven ook gedaan. Omdat ik als communicatieadviseur ben ik altijd nieuwsgierig naar nieuwe zaken, nieuwe mensen, wat nieuwe gebeurtenissen. Ja, dus die nieuwsgierigheid. Maar ook in mijn muziek. En dat ik daar nieuwsgierig ben in hoe kan ik mezelf nog beter uiten... Door middel van muziek. Dat
0: ja.
1: Misschien nog wat makkelijker dan door middel van praten.
0: Ja, dat ik zou ik me heel goed bij kunnen aansluiten inderdaad. Ik heb altijd bepaalde nummers die zeggen dan precies hoe ik me voel. En dan denk ik, ja, dat is het. Ja.
1: Dan heb je geen woorden meer nodig.
0: Nee. Over geen woorden meer nodig gesproken. Ik ben heel erg benieuwd naar het nummer Come Back Home. En die gaan we hier dus nu ook lekker luisteren.
1: Oh, dankjewel.
0: Yes, graag gedaan. Dus dit is het nummer Come Back Home van Inzoomia.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Nederlandse militairen die in mei 1940... tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de Slag om Den Haag, liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
6: De Duitsers wilden hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overnemen. Maar het tegendeel gebeurde. Nederland vond keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in het noodgat.
5: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die ze verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag vindt dat. Hij hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
7: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De Slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninklijk Huis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is. En we hebben 16 zetels nu, dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
5: Richard de Mos, en hij zei het al een beetje, Hart voor Den Haag is verreweg de grootste partij in de stad. En daarom denkt de Mos dat die individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Medewerker van het Haga ziekenhuis heeft op grote schaal zware pijnstillers gestolen. Volgens het Haagse ziekenhuis hebben de diefstallen meer dan een jaar geduurd. Het ziekenhuis heeft aangifte gedaan. Ook zouden de gestolen medicijnen uit het ziekenhuis mogelijk zijn doorverkocht via sociale media-apps als Telegram en WhatsApp. Het weer nog, eerst wat zon, later neemt de bewolking toe en komen er buien. Met vrij stevige noordwestenwind wordt het een graad of 12 vandaag. Morgen wat meer zon en het blijft dan overwegend droog. Zondag weer bewolkter met af en toe een bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep. Gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
9: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
8: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.

0: Zin in een zomer vol zang, dans en theater. De Musical Summer Week in Den Haag komt eraan. Samen met het Korenhuis worden deze zomer de musicals Fame en Aladdin tot leven gebracht. Jongeren en kinderen kunnen een hele week werken aan hun talent en uiteindelijk schitteren op het podium. Nou, goedemorgen, want ik heb hier natuurlijk in de studio live bij mij de Musical Summer Week.
1: Ja,
2: docenten.
0: Ja, goedemorgen. Ja, jullie zijn zelf ook 100% musical. Dat zag ik helemaal toen jullie binnenkwamen. Er werd alweer gezongen hier zo. Hoe gaat het met jullie?
3: Ja, goed. Ja. We hebben er heel veel zin in.
4: Ja, we kijken er enorm naar uit. Het is echt voor ons ook de leukste week eigenlijk van het jaar. Waar we het hele jaar naartoe kijken.
0: Ja, dat geloof jij. Je zegt de leukste week van het jaar. Het is echt een week lang musical. Wat gaat in die week dan allemaal gebeuren?
4: Nou, er zijn drie disciplines natuurlijk, hè. Dus we hebben dans, spel en zang. En die gaan we de hele week met de kinderen gaan we repeteren aan een musical. En aan het einde van de week, na 5 dagen oefenen, gaan we op de planken. En dan ga je schitteren in een echte musical. Met een echt decor, met een echt kostuum. Helemaal.
1: En dat gaan we hier vlakbij doen, in het Korenhuis. Daar gaan we repeteren en spelen. Dus daar is een echt theater met licht en geluid en decor en alles erop en aan. Ja, dus tof. Het is echt het is een heel Haags project.
3: Ja. Ja, en wat gewoon zo onwijs leuk is, en daar kijken we altijd het meest naar uit, is dat het zo'n gezellige week is waar je nieuwe vrienden en vriendinnen maakt. En je wordt gewoon vrienden voor het leven in zo'n week. Dus sfeer kijken we gewoon al uit. En die verbinding vindt natuurlijk plaats door middel van dans, zang en acteren. En dat is waanzinnig, want dat vinden wij natuurlijk ook het leukste wat er is.
0: Ja, het is voor kinderen, maar ook voor jongeren. Want jullie gaan volgens mij ook 2 verschillende musicals neerzetten en 2 verschillende weken organiseren, toch? Of als ik het goed begrijp?
4: Precies, we hebben voor de kinderen, dus van 8 tot 12 jaar, hebben we de musical Aladdin. En voor de jongerenweek, dat is 13+. Dus als je op de middelbare school zit, dan heb je aan het einde van het schooljaar toch eigenlijk niks meer te doen. Die proefwerkweken zijn achter de rug en dan ga je maar vervelen. Hoe leuk is het om dan met 30 enthousiaste jongeren samen een musical te maken? Nou, dan heb je echt een goede start van je vakantie.
0: Ja, zeker. Ja. Vooral als je zelf helemaal gek bent ook van acteren, theater, dans, zang. Dan is dit denk ik wel echt perfect om te doen.
1: Ja.
0: Zijn er al aanmeldingen binnengekomen?
1: Jazeker.
3: Je moet best wel snel zijn, toch?
0: Ja.
3: Als je mee wil doen. Dus als je dit al hoort, ik zou vooral gewoon heel snel zijn met aanmelden. Van 13 tot en met 20 juli vindt de jongerenweek plaats. Daar zijn nog plekjes voor. En voor de week daarna van 20 tot en met 24 juli. Daar zijn nog maar 3 plekjes vrij. Dus daar moet je heel snel zijn. Je moet dus best wel nog snel inschrijven als je mee wil doen. Dus,
0: Moet je dan ook een soort van auditie doen? Of wordt er even gekeken
4: iedereen die ervan houdt. Ja. Het is, we hebben geen richtlijnen van je moet hier aan voldoen. Of je moet al ervaring hebben. Totaal niet. Als je het leuk vindt om te zingen, te dansen en te acteren, dan ben je welkom.
1: Het is echt een summer school. Hè? Dus voor kinderen die er geen genoeg van krijgen door het jaar heen. Maar iedereen mag meedoen. Dus ook kinderen die nog nooit iets met musical gedaan hebben. Wat zeggen, we hoeft geen auditie te doen. Het is juist voor je plezier. Misschien is het wel een idee als je denkt, ik vind het eigenlijk heel leuk om te zingen of te dansen of dat allemaal te combineren. Dus het is een lekkere volle week met we willen echt 30 leerlingen per week, zodat je echt kan knallen met een groot ensemble. En je repeteert ook de hele dag, hè? En dus je wordt helemaal ondergedompeld. Wat net zei, binnen de kortste keren hebben ze al groepsappjes en worden ze vrienden. En dan op het eind van de week, dus dan heb je 5 dagen gerepeteerd, dan komt dus de grote voorstelling. Dus dat, en dan mogen natuurlijk ouders komen kijken en vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, zusjes.
0: Ja, ik denk dat het ook best wel intensief is, want je moet natuurlijk in die week waarschijnlijk tekst, dans, zang, alles ook uit je hoofd leren.
4: Ja, wij kijken altijd ontzettend op dat we denken, jeetje, hoe doen ze dat in die ene week? Maar het lukt altijd dat ze gewoon in die week alle teksten, alle dansen en liedjes kunnen onthouden. Dus daar zijn we ook echt benieuwd naar hoe ze dat dit keer weer gaan doen met de musical Fame en Aladdin.
0: Ja, dat geloof ik wel. Ja, als je nu nog aan het twijfelen bent, je denkt van ik weet het nog niet zeker. Wat is dan de reden dat ze zich echt moeten aanmelden?
1: Goeie vraag, zeg.
4: Ja. Ja. Ja, we hebben ook nog een verrassing. Er is een gastdocent ook.
3: Oh ja.
4: Dat is ook nog wel superleuk. Iemand die echt in het vak zit. Michael Leijenhorst komt als gastdocent langs. En die gaat een masterclass geven. Dus dat is ook super tof. Die speelt in alle grote musicals. Hairspray, Lion King, Fame. Dus die
1: is een musical artiest. Die komt
3: langs. Ja. Van, als je nog nooit iets met musical hebt gedaan. En jij vraagt nu van als je nog twijfelt. Ja, dit is gewoon ook een kans om jezelf eens even helemaal onder te dompelen. Misschien wel in een nieuwe wereld. Die je dus nog helemaal niet kent. Ja. Dus als je die twijfel nog hebt en je denkt van ik heb nog nooit zoiets gedaan, gewoon inschrijven.
0: Nou, als ik jong genoeg was geweest, had ik meegedaan. Ja, dat weet ik wel.
1: Ja. Ik kan me ook goed voorstellen.
0: Ja, leuk. Ja, nou super gaaf. Ik geloof dat jullie er echt helemaal naar uitkijken. Dat stralen jullie natuurlijk ook lekker uit. Waar kunnen mensen jullie ook nog online misschien vinden of volgen? Zijn er nog nieuws items online te vinden erover?
3: Ja, we hebben een Instagram pagina, Musical Summer Week. Kunt ons gewoon vinden via dat platform. Daar delen we ook regelmatig updates over het proces en over de weken, de tijd ernaartoe. We hebben een website natuurlijk, www.musicalsummerweek.nl. Daar kun je ook via inschrijven en alle informatie vinden.
1: Kan je ook, daar staat ook het mailadres, hè? In ieder geval als je daar...
4: Website vind je alles. www.musicalsummerweek.nl.
1: Ja, als je vragen hebt, kun je daar ook altijd contact zoeken met ons. Ja.
0: En voordat we gaan afsluiten, volgens mij was er nog een kleine verrassing.
3: Is er tijd voor de prijzen? Oh, leuk.
1: Nou, wie gooit je liedje. Ja.
3: We hebben
1: een
3: heel leuke
1: reisvraag.
4: Als jij nou goed hebt geluisterd thuis en je denkt, dit lijkt me fantastisch zo'n week, schrijf je dan heel snel in via de website www.musicalsummerweek.nl en geef daarbij het antwoord op de vraag: welke musicals gaan we dit jaar spelen? Heb je goed opgelet? Stuur dan in een mail info@musicalsummerweek.nl het antwoord welke musicals gaan we spelen. Ja. En dan win jij misschien wel de podium cadeaukaart ter waarde van €25.
1: Dus die gaat naar de allersnelste nieuwe aanmelding. Ja. Dus we houden het in de gaten. We doen het zo eerlijk mogelijk.
0: Ja, heel goed. En voor degene die gaat winnen, alvast gefeliciteerd zou ik zeggen.
3: Ja, zeker. Zijn benieuwd. En welkom. Ja,
1: antwoord is een paar keer gezegd. Dus we zijn benieuwd.
0: Je kan ook de uitzending nog terugluisteren. Dat kan vanaf 10 uur, zeg maar. Dus in ieder geval veel plezier ook. En ik hoor ook achteraf heel graag natuurlijk hoe die musical uiteindelijk is geweest.
1: Ja, kom kijken als je zin hebt.
0: Ja, trouwens, voordat ik in het afsluit, kan je gewoon ook komen kijken.
4: Zeker. Al aanmelden als je interesse hebt om de voorstelling te bekijken.
1: Ja, want de ene is vrijdagavond dan, die data.
4: 17 juli en de andere 24 juli.
1: Ja, dat vrijdagavonden zijn dat.
0: Ja, heerlijk. Nou, dat is ook een mooie avond om lekker
1: in het theater in het grote theater.
0: Ja. Precies. Nou, dank jullie wel.
1: Graag gedaan. Dank je wel voor de uitnodiging.

0: Miles Away. En je luistert nog steeds naar De Ochtendshow met Sanji. En op dit moment, ja jongens, het is vandaag zo'n lekker gezellige volle show. Zit ik hier samen met niemand minder dan Siggy Florentina, oftewel Coach F. En ja, Coach F, Siggy, maakt niet uit, je bent gewoon hier in Den Haag echt wel een bekende. Want jij organiseert allemaal dingen waarbij je anderen eigenlijk een platform aanbiedt. Zo heb jij in het Laaktheater het project Let's Glow. Daarbij bied je een podium aan voor jongeren. Of je zorgt ervoor dat hun juist hun workshop of hun idee naar het theater kunnen brengen.
1: Dat klopt, goedemorgen Sen, dat klopt helemaal.
0: Ja, goedemorgen. Ja, ik vind het zo top dat je dat allemaal doet. Afgelopen dinsdag had ik nog iemand in de uitzending die een workshop bij jou heeft georganiseerd met creatief ontwerpen, maar ook DJ-workshops komen voorbij. Er komt zoveel voorbij binnen Let's Glow.
1: Klopt, het is gewoon eigenlijk een plek waar je je creativiteit kwijt kan, maar tegelijkertijd ook een plek waar je jezelf kan ontwikkelen. Als je een idee hebt en je hebt geen ruimte om dit uit te kunnen voeren, en wij hebben de middelen en de ruimte, dan let's go, man. Vandaar ook Let's Glow.
0: Ja, precies. Ja, echt. Let's go, Let's Glow.
1: Zie.
0: Ja, hoe ben je ooit op het idee gekomen om dit te organiseren?
1: Nou kijk, zeg maar, ik kan verschillende verhalen vertellen. Want eigenlijk komt het idee vanuit verschillende dingen die ik heb gezien, waarvan ik dacht van oké, daar is wel behoefte aan. Maar de uiteindelijke beslissing, op een gegeven moment dat ik het nam, was eigenlijk, ik kwam bij theater en we waren al een tijdje bezig en ik kwam erachter van oké, weinig jongeren binnen. Hoe kunnen we met jongeren iets doen? Kunnen we voor jongeren iets doen? En toen ben ik verder gaan ontwikkelen, zeg maar, een concept gebouwd. En vanuit daar verder gewerkt. Maar het komt eigenlijk gewoon vanuit de afgelopen jaren, verschillende projecten en programma's die ik heb gezien. Vanuit daaruit heb ik gewoon gezien van oké, dit zou misschien kunnen werken. Laten we gewoon iets gaan proberen. En vanuit daaruit verder gebouwd, man.
0: Ja, netjes hoor. En uiteindelijk is het dus ook een groot succes, kan je zeggen. Want na het eerste seizoen is ook nog een tweede seizoen gekomen.
1: Klopt, inderdaad. Ja. Dus het was wel mooi. En we gaan nu weer bijna naar het derde seizoen.
0: Dus, ja, dus dat, ja, dat zal helemaal officieel dat ook gaat komen.
1: Klopt. Dus meld je vooral aan. Kom, laten we nog meer bouwen, nog meer groeien.
0: Precies, ja. En dus jongeren kunnen hun idee naar het podium brengen. Dus ik zei net al, allemaal workshops die ze zelf kunnen uitvoeren. Maar je kan er ook aan deelnemen. Yes. Daarnaast kunnen ze ook bijvoorbeeld hun talent op het podium laten zien. Zoals bijvoorbeeld dans, rap, zang.
1: Ja. We hebben verschillende onderdelen. Podium Takeover is bijvoorbeeld een onderdeel. Workshops is een onderdeel. Podium Takeover, het zegt het eigenlijk al. Je neemt letterlijk het podium over. Je neemt je eigen line-up. Je neemt je eigen publiek, je eigen vrienden. En dan is de theaterzaal gewoon van jou. Workshops, nou, of je komt deelnemen aan een workshop, of je hebt een idee om een workshop uit te voeren. Je hoeft nog geen professional te zijn. Als je gewoon die ervaring wil opdoen, dan kan je dat ook bij ons doen. En wij helpen je dan met de productie eromheen.
0: Dus eigenlijk gewoon een laagdrempelige manier om echt kennis te maken met, is het theater wat voor mij? Kan ik zelf ook workshops geven? Of misschien wil je juist wel heel graag iets leren? Dan kan je dat ook opdoen daar.
1: Ja. En
0: mooi.
1: Het hoeft vooral creatief te zijn. Het hoeft niet iets te zijn waarvan je denkt van oh, misschien past dit niet of past dit wel. Het kan, bedenk het maar. Bijvoorbeeld afgelopen dinsdag hadden we het gedaan met telefoonhoesjes pimpen, fotolijstjes, dat soort dingen kon je doen. Maar we hebben binnenkort ook een workshop waarbij je kleding kan pimpen. Dus dat is weer iets totaal anders. Verwacht je ook misschien niet in een theater, maar dat gaan we dan wel doen. En de andere keer hebben we weer een schilderavond. Dus zo blijven we het gewoon lekker mixen. Heb je een creatief idee, doe er wat mee. Let's go.
0: Juist. Ja, dus eigenlijk, het maakt niet uit wat het is. Als je maar gewoon lekker creatief bezig bent, kan je het daar gaan doen. Ja, hoe ziet de agenda van Let's Glow eruit?
1: Nou, we hebben nu, de afgelopen dinsdag hadden we dan een workshop. We hebben nu op 9 juni hebben we de eerstvolgende. Dat is dan een workshop waarbij we kleding gaan pimpen. En 23 juni hebben we ook een workshop. Daarbij gaan we zelf portretten maken. Eigenlijk moet je gewoon komen. Die workshop wordt gegeven door Ninetta. En de workshop op 9 juni wordt gegeven door Kees. Ja. Dus elke keer is het ook een andere maker die, weet je toch, even
0: die je daar
1: krijgt om zijn of haar ding te doen.
0: Juist, precies. Oh, wat leuk. Ja, ik ben zelf bijna altijd ook erbij.
1: Ja.
0: Want dat vind ik ook te leuk om te doen, natuurlijk.
1: En ik begin eentje, sorry. 29 mei, die is al uitverkocht, maar ik wil hem toch benoemen. Dan hebben we de Vibes and Paint avond. En dan gaan we ook weer helemaal gezellig doen. Deze wordt georganiseerd door Shanda. En de DJ van de avond is DJ Iso. En zo naar jullie.
0: Ja, ik zie dus, je hoort het al, je kan schilderen met een drankje erbij. En dan is er een DJ aanwezig. Super gezellig allemaal. Nou, dan hebben we natuurlijk straks ook in de theaters de zomerstop. En dan na de zomer komt dus het derde seizoen. Kan je misschien ook wat dingen verklappen? Van wat komt er dan in dat derde seizoen allemaal?
1: Ja, jij kan wel wat dingen verklappen. We hebben sowieso een podium takeover. En dit is dan met poëten. Dus ja, let's go. Daar heb ik ook wel best wel zin in eigenlijk. Ook even wat anders. We hebben ook workshops natuurlijk die gaan komen. En we hebben ook weer een pitchavond die we willen gaan organiseren. En de pitchavond is eigenlijk zodat jij de ruimte krijgt om op een laagdrempelige manier even jouw idee te komen presenteren. Dan zitten wij daar, zijn ik, Lee, Shanda. Zijn er met z'n allen, dan kunnen we jou tips geven, ondersteunen. Zodat het uiteindelijk een werkvorm krijgt die wij binnen het theater kunnen laten passen.
0: Ja, top. Ja, ik heb er al helemaal zin in. Als mensen meer willen weten, vinden, waar kunnen ze dat doen?
1: Je kunt ons volgen op letsglow.laak op Instagram. En via de website van het Laaktheater, dan daar kan je ook natuurlijk alle activiteiten zien.
0: Ja, perfect. Dus er is geen reden dat jij niet op de hoogte bent. Ik heb gesproken met Siggy Florentina van het Laaktheater. En natuurlijk initiatiefnemer en bedenker van Let's Glow.
1: Yeah, thank you.
0: En dan ga ik nu een heerlijk nummertje luisteren. Ik zit even te kijken van waar heb ik dan op dit moment zin in. En ik denk, ja, we gaan even naar Justin Timberlake. Een beetje back in the days met Sexy Back.
1: Vibes.

0: American Girls van Harry Styles. En het is bijna weekend. Het is vrijdag, dus we gaan bijna het weekend inluiden met elkaar. En wat kan jij nou allemaal doen dit weekend? Ja, ik zelf ga natuurlijk gewoon lekker het huishouden doen. Een beetje saai, een beetje stoffig misschien. Maar het moet letterlijk gebeuren. De stof moet weg. Heb jij zelf nog geen plannen, maar wil je wel weten wat je dan allemaal kan gaan doen? Dan zit je helemaal goed, want we gaan naar de uittips met niemand minder dan Robin vandaag. Goedemorgen, Robin.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, normaal doe ik de uittips met Lara. Zij komt niet vandaag, maar gelukkig kon jij alsnog de uittips geven.
1: Ja, zeker. En ik heb er ongeveer 5 of 6 verzameld, dus er is genoeg te doen dit weekend in Den Haag.
0: Ja.
1: We beginnen eigenlijk even aan het begin van het weekend. In Paard wordt namelijk een clubavond georganiseerd. Dus wil je het weekend nou feestelijk inluiden, dan moet je zeker daar naartoe. De clubavond met 3 voor 12 is in Paard Café. En daar kun je luisteren naar allerlei nieuwe liedjes van Haagse ex, zoals Platonic Smile, Mount Olympus en Mayendel. Dus dat is superleuk.
0: Ja.
1: En de clubavond is van 9:30 tot 2:00 en je kan gratis naar binnen. Dus wie wil dat nou niet?
0: Heerlijk. Ja.
1: Verder is er ook op zaterdag, zoals jullie weten, misschien is de Pride geopend vorige week. En op deze zaterdag is er een Pride Walk. En die begint om 2:30 bij het Internationaal Homo Monument op de Koekamp. En dan kun je dus door de stad lopen. En ze gaan bijvoorbeeld langs Grote Markt, langs het Stadhuis en naar Mare. En dan eindigen ze weer bij de Koekamp. En dan is daar ook een leuk feest.
0: Ja,
1: en daar kun je ook gratis aan meedoen, dus dat is superleuk. En belangrijk. En verder hebben ze op zondag in het Zeeheldenkwartier weer het jaarlijkse aspergefeest. Dus dan kun je genieten van de heerlijke voorjaarsgroenten. Op allerlei manieren bereid. En er zijn natuurlijk lekkere biertjes en wijntjes en muziek. En dat is ook heel erg leuk. Ook gratis te bezoeken op de Piet Heinstraat.
0: Lekker, al die gratis dingen.
1: Ja, heerlijk. Ja, nu ga ik toch naar iets wat niet gratis is. Als je misschien dit weekend iets nieuws wil leren. Er is namelijk een publieke opname van een podcast. Historische klassiekers in de Nationale Bibliotheek. En in die podcast bespreken ze waarom verdwenen zoveel vrouwelijke auteurs uit beeld. Dus wil je daar nou meer over leren? En de podcastserie wellicht ook schrijvende vrouwen uit hun tijd. Dus wil je nou iets meer leren daarover, dan kun je daar naartoe. Dat is op vrijdagavond, dus vanavond, van 8:00 tot 9:30. En de tickets zijn €7,50 en die kan je kopen op de website van de KB. Dus ja, super interessant.
0: Ja, super leuk. En wat ik dan altijd aan het einde vraag van ja, dit is natuurlijk wat iedereen allemaal dit weekend in de stad kan gaan doen, is dat ik heel erg benieuwd ben van Robin, wat ga jij dit weekend doen?
1: Ja, vandaag ga ik even een beetje lekker uitrusten, want ik ben eigenlijk vrij. Maar dit weekend ga ik naar mijn schoonouders en op zondag ga ik naar een voetbalwedstrijd, dus heel erg leuk.
0: Nou, leuk. Dat klinkt als een goed ingevuld weekend alvast. Geniet ervan. En ja, wij zien elkaar weer volgende week. Dankjewel voor de uittips. Wil je nog meer uittips weten of heb je iets van, oh, ik moet nog even terugchecken? Dan kan je ze vinden op de app of op onze website www.denhaagfem.nl.

Ik ga bijna het weekend instappen. Maar ja, voordat ik dat ga doen, ja, ga ik eerst eventjes een bakkie zetten. En dat doe ik met niemand minder dan

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jezus, helemaal fout hier.
1: Ja, wat deed je zo met dat ding in je gezicht?
0: Nou, deze koptelefoon doet het dus niet. Dus ik pak die koptelefoon en dat trek je dan zo uit met zo'n veer om op je hoofd te zetten. Maar hij schoot terug tegen mijn oogkas.
1: Ja,
0: ik word misschien een beetje een hangend oog.
1: Ik wou net zeggen, jij gaat zoals met een blauw oog naar huis.
0: En toen wilde ik gaan zitten, maar dat lijntje is te kort. Dus toen werd ik weer teruggetrokken. Nou, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is het blauw?
1: Nee, nog niet.
0: Nog niet. Dat klinkt hoopvol.
1: Dat klinkt hoopvol, ja.
0: We gaan vandaag... mag eens even weer de agenda doornemen van Amare. Het seizoen is bijna voorbij.
1: Ja,
0: dat hadden we wel. Maar we hebben al een poosje Amare niet in de uitzending gehad. En daar brengen we vandaag verandering in. Dan hebben we ook nog het eerste uur. Twee muzikanten. Die heb ik even in het vrijdagverzoekje gestopt. Want ik dacht, ja, ik heb helemaal geen plek meer. Maar ja, zij hebben vandaag een nieuwe single uit. En ik was toch wel heel nieuwsgierig naar ze. Dus ik zeg, joh, kom het vrijdagverzoek invullen. Dat zijn Guus en Lilo. Ja, dan nemen we ook nog de agenda door van Dakota. En dan hebben we live muziek van Meijendel. Nou, dat is toch leuk? We hebben natuurlijk ook een... hoe noem je dat? Een bijdrage van de Dolomina. Want die gaan ook op heksenjacht binnenkort.
1: Oh jee.
0: Ja, de inner witches worden weer aangesproken eigenlijk. Ja.
1: Oh.
0: Voel jij een beetje een heks?
1: Nee, niet per se.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh ja, ik ben wel echt een heks.
1: Ja?
0: Ja.
1: En wat definiëren we dan als heks?
0: Eigenlijk heel intuïtief natuurlijk. En ook wel
1: met wijsheid
0: uit de natuur.
1: Ja, nee, dan wel. Maar meer in de zin van, ik vind jou echt een heks.
0: Nee,
1: dan klinkt het weer zo.
0: Ja, maar dat is gewoon gedemoniseerd, weet je wel? Want heks is eigenlijk iets heel moois. Net als een tovenaar, maar dan de vrouwelijke versie.
1: Ja.
0: En het is wel grappig, want mijn opa en oma die waren heel erg met de natuur. En dan kreeg ik weer een bergkristal omgehangen of een tijgeroog. Want dan was mijn astma dit of, verkoudheid dat. En allerlei gedroogde kruiden, daar werd de thee van getrokken. Wij kregen geen limonade, wij kregen kombucha. Maar die kombucha zwam, die lag gewoon in een teltje. En daar haalde je dan de kombucha uit. Uit de tuin kwam alle groenten en fruit en alles wat je wilde. Dus dat zo, aan mijn moeders kant was dat al heel erg dicht zo bij de natuur. En dat noemden wij altijd al een beetje hekserij. En mijn zus heeft ook zo'n opleiding gedaan. Dat ze de kracht van planten, weet je wel, de geneeskracht van planten.
1: Mooi.
0: Maar eigenlijk is natuurlijk in het verleden wijze vrouwen die niet per se deden wat er van hen verwacht werd. Dus trouwen, kinderen baren en afhankelijk zijn van een man. Die werden natuurlijk al heel snel heks genoemd. Terwijl het gewoon wijze vrouwen waren die een andere keuze maakten in het leven. En dan werden ze als heks.
1: Ja.
0: Aangewezen.
1: Ja, heel negatief.
0: Mensen moesten daar bang voor zijn. Niet de mensen die ze op de brandstapel gooiden of op een andere manier straften om het leven. Maar die waren niet eng. Nee, die wijze vrouwen die wisten dat dit plantje goed was voor je hart en dit plantje goed was voor je bloed of je ontsteking. Die was eng.
1: Ja, die is.
0: Wat natuurlijk niet zo is. Nee.
1: Ja.
0: Dus wat de Dolomina zeggen van, die wijsheid, hè, die vrouwenwijsheid, die puurheid, die een met de natuur, die je gevoel volgen. Ik bedoel, je hebt het leven op aarde gezet. Je weet echt wel wat dat kindje nodig heeft. Die wijsheid die is onderdrukt door mannen eigenlijk. Van nee, jij moet afhankelijk zijn van een man. En ze zeggen, die herinnering zit wel in je systeem. Dus wakker hem aan.
1: Oh, mooi.
0: Dus ze gaan op heksenjacht. En dat doen ze altijd met een knipoog. Want de acties van Dolomina die zijn natuurlijk altijd charmant en aardig en liefelijk. Maar ze gaan wel als heks verkleed. Zoals in sprookjes te zien zijn, zeg maar. Om ook met die knipoog weer naar hoe het verketterd is eigenlijk. Hoe het gedemoniseerd is te knipogen. En daar iets moois van te maken.
1: Ja, oh, interessant.
0: Leuk, hè?
1: Ja, heel leuk.
0: Ja, ik ook. Ja, ik word er ook... Dan kan ik, en als je dan 1, 2, 3 keer op dat soort dingen klikt... dan staat je hele tijdlijn er mee.
1: Ja, dan krijg je dat alleen maar. Dat is bij jou.
0: Ja, dat is bij mij inmiddels zeker zo.
1: Ja.
0: Maar ook grapjes. Want laatst had ik er dan zelf in gepost. Toen stond er, ja, ik heb zo last van mijn hooikoorts. Nou heb ik begrepen dat als je extra veel last hebt van hooikoorts... betekent dat er in het gebied waar jij op dat moment bent... een overschot is aan mannelijke bomen. Dus weer die mannen.
1: Ja. Oh. blijven maar dwars zitten.
0: Not all men, not all men.
1: Nee, precies.
0: Maar goed, de Dolomina die brengt dus ook nog een bijdrage. Dan hebben we natuurlijk ook de F na 11. Nou, de week van de E. Sommige letters zijn trouwens echt wel ingewikkeld. Ik denk welke artiesten, bijvoorbeeld de I, vind ik, die gaat komen, vind ik wel ingewikkeld. Maar we hebben Emma Heesters zo gehad, Ed Sheeran, Eminem, gisteren Elton John en vandaag... Is het me dan niet helemaal gelukt met de voornaam, maar Billie Eilish?
1: Ja, ik vind dat het mag. Ja? Ja? Het mag.
0: Oké, okay, ja. Mooi, top. Want ja, elke keer begint het met een E. Maar ik dacht, ja, ik kan daar toch niet negeren.
1: Nee, ben ik het mee eens. Nee.
0: En bij de B heb ik er niet gepakt.
1: Dus nu? Dus,
0: ja, ja, zo zit het. Ja.
1: En welke nummers heb je gekozen?
0: Birds of a Feather en Wildflower.
1: Wildflower. Meer ook naar nu ik naar aanleiding van dit denk ik. Ja.
0: Haaltje. Ja, leuk. Ik ga zo even intuïtief voelen.
1: Ga even kijken wat je voelt. Ja.
0: Ja.
1: Nou, heerlijk.
0: En even mijn wenkbrauw eisen. Ja.
1: Nou, ik ga lekker het weekend in. En
0: ga je
1: maandag...
0: leuks doen?
1: Nee, ik sta niet echt wat op de planning. Schoonmaken.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dat vooral eigenlijk. En verder laat ik lekker alles op me afkomen.
0: Ja, nou, dat moet ook kunnen.
1: Ja.
0: Lekker rustig.
1: Precies. En dan maandagochtend van 7 tot 10, dan sta ik weer lekker hier. Yes. Hey, tot volgende week.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
4: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
5: Dit is
0: Den Haag FM.
5: Nu het nieuws van 10 uur.
6: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Nederlandse militairen die in mei 1940, tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog, sneuvelden tijdens de Slag om Den Haag, liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
7: De Duitsers wilden hier de regering en de koningin snel gevangen nemen om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar het tegendeel gebeurde. Nederland vond keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in het noodgat.
6: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die ze verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag vindt dat. Hij hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
8: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De Slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninklijk Huis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is. En we hebben 16 zetels nu, dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
6: Richard de Mos, en hij zei het al een beetje, Hart voor Den Haag is verreweg de grootste partij in de stad. En daarom denkt de Mos dat die individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Medewerker van het Haga ziekenhuis heeft op grote schaal zware pijnstillers gestolen. Volgens het Haagse ziekenhuis hebben de diefstallen meer dan een jaar geduurd. Het ziekenhuis heeft aangifte gedaan. Ook zouden de gestolen medicijnen uit het ziekenhuis mogelijk zijn doorverkocht via sociale media-apps als Telegram en WhatsApp. Het weer nog, eerst wat zon, later neemt de bewolking toe en komen er buien. Met vrij stevige noordwestenwind wordt het een graad of 12 vandaag. Morgen wat meer zon en het blijft dan overwegend droog. Zondag weer bewolkter met af en toe een bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
9: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep. Gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
10: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
9: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
0: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
11: 100% Haags.
12: We beginnen dit uur met Katy Perry, Chains to the Rhythm.

0: Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag.
1: Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakje met Jessica Mendels. Het is 12 minuten over 10 op deze vrijdag 15 mei. We nemen zometeen de agenda door van Amare, zowel open Amare als in de zalen. We hebben ook nog artiesten hier in de studio met hun nieuwe single release, Guus en Lilo. Die zitten ook al klaar, het is lekker gezellig, druk in de studio. Maar eerst ga ik jullie vertellen over de
0: Even na 11.
1: Even na 11. En de Even na 11, we doen het artiesten ABC. We zijn aangekomen in de week van de letter E. En ja, ik zei het al net even tegen Sanji. Ik zei ja, ik heb steeds geprobeerd om de naam dat hij dan begint met de letter. Hè? Dus zoals Emma Heesters, voornaam met een E. Of Ed Sheeran, of Eminem, gewoon één woord, wel met een E. Elton John. Vandaag is het dan net even anders, want het is dan de achternaam is met een E. Maar ik wilde er gewoon heel graag toevoegen. Ik heb het over Billie Eilish. Ik heb twee nummers van haar geselecteerd. Birds of a Feather en Wildflower. Jij mag natuurlijk gaan stemmen welk nummer je het liefst even na 11 gaat horen. Dat stemmen, dat doe je op Instagram. @denhaagfm. In de story vind je de poll. En daar klik je op jouw favoriete nummertje. En natuurlijk laat ik ze nu even aan je horen.
0: Even na 11.

0: David Guetta en Teddy Swims. Gone, gone, gone.
1: Laten we de agenda even doornemen.
0: We nemen de agenda door van Amare. Dat is al even geleden, maar ze hebben ook een heleboel te vertellen daardoor. Dat is extra leuk. We krijgen tips voor dit weekend, maar ook voor het nieuwe seizoen. Hier in de studio zitten Katrien en Denzel. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Fijn dat jullie er zijn. Katrien, ik heb begrepen dat jij vooral van de dans bent.
3: Dans en pop doe ik vooral.
0: Hoe komt dat? Heb je daar ook een extra voorliefde voor?
3: Zeker. Ja, dans is voor mij nog relatief nieuw. Ik zat vooral helemaal in jazz eerst.
0: Ja, ja. Want heb je ook een achtergrond in de muziek? Of?
3: Niet zelf.
0: Nee.
3: Nee, mijn vader is drummer. Dus ja? Misschien heb ik het al jong meegekregen.
0: Ah ja, dat stroomt dan toch een beetje door je aderen.
3: Precies. Nee, maar ik vind het gewoon heel leuk om met muziek en dans te werken. Met kunst. Dus,
0: mooi.
3: Ja.
0: Denzel, jij bent van Open Amare, dat is op de begane grond.
2: Klopt.
0: Heel veel interactieve dingen die georganiseerd worden. Over het algemeen gewoon volledig gratis en voor iedereen toegankelijk.
2: Zeker.
0: Is dit jouw droombaan?
2: Ja, zeker. Vooral geboren en getogen in de stad Den Haag.
0: Ja.
2: Pas 26 jaar. Werk toevallig met een hele goede vriend van mij die de programmeur is en de producent.
0: Oh, dat is leuk.
2: Dus het is een hele leuke samenwerking en een mooi doel voor de stad Den Haag om ook de nieuwe generaties in aanmerking te laten komen met muziek en dans door middel van al de activiteiten.
0: En heb je zelf nog ergens dat je dans, muziek, culturele achtergrond hebt qua drama? Of...
2: Niet per se drama. In
0: ik zie, als ik naar je kijk, zou ik zomaar kunnen denken dat je wel goed kan dansen.
2: Ik mag zeggen dat ik ritme in mijn hart heb. Dus,
0: Kijk, leuk. We gaan het allemaal even doornemen. We beginnen met Katrien. We komen straks met drops voor het nieuwe seizoen, hè?
3: Ja.
0: Zullen we eerst even kijken naar wat dichterbij voor dit weekend?
3: Zeker, dat kan. Ik heb een aantal dingen eruit gezocht. Aanstaande zaterdag is het Metropoolorkest bij ons. Wat wel heel bijzonder is. Met Shelea. En zij gaat een tribute doen aan Aretha Franklin.
0: Oeh, dat kan niet fout gaan.
3: Heel erg mooi, hè?
0: Ja.
3: In het danstheater. Dus dat is ook een prachtige zaal om dat te zien. Heel feestelijk. En diezelfde dag, ook zaterdag, hebben we Javed Amirkal. Ik hoop dat ik zijn naam goed zeg. En hij doet een muzikale reis naar Afghanistan. Dus ook prachtige muziek. Raakt je heel erg in het hart. En we hebben drie componisten. De inspiratie van Bach. Mm. Van de Nederlandse Bachvereniging. En dat is in de Nieuwe Kerk. Dat is ook een mooie locatie.
0: Oh, Nieuwe Kerk. En daar programmeren jullie dan?
3: Zeker.
0: Ja. Oh, cool. Ja.
3: Het is een klassiek programma. En aanstaande zondag hebben we Cesar Zuiderwijk. Dat is de drummer van de Golden Earring.
0: Ja.
3: En ik zag net dat het zijn laatste tour is. Dat heeft hij net verteld.
0: Oh, zou het echt zo zijn?
3: Toe. Ja, dat heeft hij gezegd.
0: Ja.
3: En met 77 jaar in het danstheater in Amare gaat hij een mooie show neerzetten.
0: Ja.
3: Dat heet De Naakte Waarheid.
0: En doet hij dat alleen?
3: Nou, met band wel.
0: Met
3: niet helemaal alleen, maar...
0: Maar niet met de Golden Earring.
3: Wel om hem. Niet met de Golden Earring.
0: Nee,
3: het is echt zijn show.
0: Ja.
3: Ja. En dan hebben we nog aanstaande maandag, voor wie tijd heeft... het lunchconcert van de prijswinnaars van het Prinses Christina Concours. Dus
0: Oké.
3: Dat zijn de highlights.
0: Nou, en daarvoor alles wat je genoemd hebt, zijn nog wel wat kaartjes.
3: Zeker.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, want anders dan worden we helemaal enthousiast en dan zijn er geen kaarten. Dat zou wel jammer zijn.
3: Precies. Nee, heb ik speciaal uitgezocht. Dus er zijn geen kaarten.
0: Top. En dan die nieuwe programmering. Zijn ze al in de kaartverkoop of is alleen maar het programma nog bekend gemaakt?
3: Is in de kaartverkoop, dus we hebben heel hard aan gewerkt. We zijn speciaal met programma en marketing. Wij zijn natuurlijk van het marketingteam.
0: Ja.
3: En dan moet je natuurlijk heel hard werken om dat allemaal online te zetten. Het zijn heel veel programma's. Dus het is afgelopen dinsdag allemaal online gekomen en de kaartverkoop is gestart. Dus was even heel spannend. De website lag er ook helemaal uit.
0: Omdat
3: heel veel mensen online gingen om die kaarten te kopen. Dus het staat online en de kaartverkoop is gestart.
0: Ik ga je naar wat highlights vragen natuurlijk, maar ik wil eerst weten waar jij het meest naar uitkijkt van de nieuwe planning.
3: Nou ja, ik ben natuurlijk wel echt, ik ben marketeer dans, dus ik kijk heel erg uit naar de dansvoorstellingen. En we hebben een aantal Nederlandse premières, wat natuurlijk heel bijzonder is. Voor het eerst te zien in Nederland en vaak ook als enige locatie in Amare als in Nederland. Dus we hebben dan Scirocco, heet dat. En dat is een Nederlandse première en dat is ook een samenwerking met Amare. En wat het mooie daaraan is, dat wij, het gaat in première in Venetië, tijdens de Biennale daar, de Kunstbiennale. En wat daar mooi aan is, is dat we... Het zijn dansers. Want normaal dan worden dansers eigenlijk afgeschreven, net als voetballers.
4: Ja.
3: Als je zo 30 plus bent,
4: zeker.
3: Dan is je carrière
4: klaar.
3: Wel voorbij.
4: Ja.
3: Dus zeker in de klassieke danswereld zie je eigenlijk bijna geen dansers van 40 plus op het toneel of op het podium. En dit is een samenwerking met dansers van 40 plus, een choreografen, ja. Die samen een heel bijzonder stuk hebben neergezet. Dus daar kijk ik heel erg naar uit.
4: Mooi.
3: Ja. Ja,
4: fantastisch.
3: Ja, dat is echt prachtig. En Amare doet daar dus ook aan mee. Dus we gaan ook met Nederlandse pers naar Venetië toe om het daar te bekijken.
4: Wat goed, hè? Zitten er nog een paar Nederlandse dansers in?
3: Dat weet ik niet uit mijn hoofd of dat zo is eigenlijk. Nee. Dat zou wel heel mooi zijn.
4: Dat zou zeker mooi zijn.
3: Ja.
4: Nog een paar highlightjes van de nieuwe programmering.
3: Ja. Nou, ik heb sowieso This is Rambert. Dat is een, ook weer een dansstuk. En dat komt naar het danstheater van ons, hè, de mooie danszaal. Ook weer een Nederlandse première. En wat daar mooi aan is, zij combineren dans, dus Lindy Hop, dat is een dans uit de jaren 30.
4: Ja.
3: Combineren ze met rave.
4: Oh,
3: hele mooie combinatie. Heel bijzonder.
4: Ja.
3: En heel veel muziek naar te kijken. Ook
4: rave.
3: Combinatie daarvan. Ja.
4: Okay.
3: Ja, ik heb een klein stukje gezien. Dan zie je inderdaad rave muziek. En dan zie je ze daarop in die hoppen. En dat gecombineerd met elkaar. Ja, is ontzettend fascinerend om te zien.
4: Ja.
3: En in oktober, dat is trouwens in september. In oktober hebben we Cuca Roseta. En dat is een fado-artiest. Muziek uit Portugal.
4: Ja.
3: Dus prachtige Portugees en Brazil combineert ze daar ook mee. En we hebben, omdat dit jaar het de 100 jaar verjaardag 100 jaar van Miles Davis is.
4: Ja.
3: Wordt dat gevierd met Michael Varenkamp en The Legends in de conservatoriumzaal bij ons. En daar brengen ze een tribute aan Miles Davis.
4: Mooi.
3: Ja.
4: Ja, en voor de hele programmering moeten we natuurlijk gewoon even naar de website van Amare.
3: Ja.
4: Want daar staat inmiddels alles op.
3: Staat op.
4: Straks nemen we met Denzel even het programma van Open Amare door. Maar eerst is nu tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En ik heb direct klaarstaan met Won't Fall.
5: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Op Den Haag FM hoor je natuurlijk altijd, ieder uur sowieso, Haagse artiesten direct won't fall.
1: Laten we de agenda even doornemen.
0: En hier in de agenda, wou ik zeggen, hier in de studio zitten Katrien en Denzel. Zij werken allebei bij Amare. Met Katrien hebben we net een beetje de agenda doorgenomen. Sowieso al voor wat er komen gaat komend weekend en het weekend daarna. Maar ook hebben we alvast vooruit geblikt naar de nieuwe programmering die nu online staat. Dus je kan op amare.nl kijken wat er allemaal gaat komen en wat er al beschikbaar is. Denzel, zijn specialisme of zijn aandacht gaat allemaal naar Open Amare.
2: Zeker weten.
0: Nou hebben we het best wel al vaak over Open Amare gehad, maar leg toch even in jouw woorden uit wat Open Amare is.
2: Open Amare is een publieke plek.
0: Ja.
2: Die 7 dagen per week van 7:30 ochtends tot 11:00 s'avonds de deuren open heeft. Er zijn allerlei activiteiten van dans, muziek, culturele evenementen, marktjes, talks. Ga zo maar door. Alles wat wordt bedacht en gemaakt door programmamakers uit de stad Den Haag. Die bieden wij een plek om daar zijn of haar activiteit het liefst gratis toegankelijk te maken.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, want ik loop er wel eens doorheen en dan zijn ze bezig met tai chi.
2: Zeker.
0: Of salsa dansen. Ja. Wat staat er allemaal op korte termijn op het programma?
2: Korte termijn is vanavond is er een hele leuke activiteit. Het heet Share a Folk Song.
0: Oké, ja.
2: Het is een activiteit wat in het teken staat dus van, het zegt het al, liederen. Het zijn allemaal mensen met verschillende achtergronden en culturen. Die nemen hun lievelingslied of een lied uit hun cultuur mee. Die leren ze aan het publiek wat meedoet die avond.
0: Ja.
2: En zodoende ontstaat er een hele kruisbestuiving van connectie en ontdekking.
0: Ja, en waar moet ik dan aan denken? Want folk, dan denk ik ook al heel snel aan country. Maar er is natuurlijk zoveel meer.
2: Het is echt, het gaat van hot naar. Elke week is er eigenlijk wel iemand met een andere achtergrond.
0: Ja.
2: Er zou vanavond iemand kunnen zijn met een Spaanse achtergrond. En volgende week iemand met een Oekraïens achtergrond.
0: Ja, ja, maar het is dus per avond 1 thema.
2: Ja, dat hoop ik. Ja. Willen ze wel zo graag houden, zodat
0: ze
2: de focus kunnen houden op de cultuur van degene die
0: die op dat moment daar is. Ja.
2: Maar iedereen mag wel meedoen. Dus,
0: tuurlijk.
2: Je kan je van tevoren aanmelden als opdrager van het lied.
0: Oh zo, ja. Ja.
2: Maar je mag wel gewoon echt als iedereen
0: meedoen. Mag komen. Ja, ja, precies. Leuk, oké, dat is vanavond. Ja. En morgen of overmorgen?
2: Morgen en overmorgen is het, om eerlijk te zijn, ietsjes rustiger op de Amare agenda. Maar op wat iets langere termijn bijvoorbeeld, hebben we eind deze maand weer klerenmeisjes.
0: Oh ja, oh leuk.
2: Een 2-daags vintage kledingmarkt.
0: Ja.
2: Heel succesvol, heel leuk. En zijn we ook heel trots op om dat te kunnen doen bij Amare en op Amare.
0: Ja.
2: En daarna hebben we eigenlijk ook de focus op een mooi cultureel feestdag. En dat is Kitty Kotti.
0: Ja, tuurlijk. Rond 30 juni, 1 juli.
2: Juli, inderdaad. Ja. Dit zijn we ook heel hard mee bezig.
0: En jij bent dan bezig echt met de invulling daarvan?
2: Op de communicatie.
0: Ja.
2: Ja. Dus de invulling wordt.
0: Die vriend van jou doet de programmering, juist precies. En jij doet de communicatie. Dus wat hij bedenkt, moet jij weer communiceren naar buiten.
2: Precies.
0: Nou, tegen die tijd hebben we alweer een moment in de agenda staan met Amare.
2: Zeker.
0: Dus dan moet je vooral eventjes komen vertellen hoe Kitty Kotti bij jullie eruit komt te zien. Fijn dat jullie er waren.
2: Dankjewel.
0: We hebben het weer opgepakt en we zorgen gewoon weer dat er iedere maand wat verteld wordt over de programmering van Amare. Dank jullie wel.
3: Gezellig. Dankjewel. Den Haag FM 92.

0: Jess Klein in Got Far To Go. En daarvoor je toch nog steeds een van mijn favoriete nummers. Chapel Roan met The Giver.
1: Haagsbakkie muziek.
0: Het is tijd voor wat artiesten. En hier in de studio zitten aan een lekker glaasje water en een bakje koffie zitten Lilo en Guus. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Lekker, je mag de microfoon echt zo goed naar je mond richten.
2: Zo.
0: Zeg ik Lilo of is het Lilo?
3: Lilo.
0: Oh, Lilo. Ja, sorry. Ik dacht even... Even verzinnen.
3: Het klinkt wel lekker internationaal zo.
0: Ja, ja, ja. En toen dacht ik... Ja, je hebt ook die film natuurlijk.
3: Maar dat is ook Lilo. Lilo.
0: Ja, in het Nederlands wel. Maar in het Engels zeggen ze wel Lilo. Toch?
3: Nee, toch?
0: Niet?
3: Ik dacht het niet.
0: Oh, dan ben ik erbij. Het is gewoon Lilo. Lilo en Guus. Goedemorgen, wat fijn dat jullie er zijn. Jullie zijn voor het eerst bij mij in de uitzending. Jullie hebben 2 weken geleden ook voor het eerst samen een single gereleased. Dus ik ben heel erg nieuwsgierig wie jullie zijn. Ik begin bij jou, Lilo. Hoe lang maak je al muziek? Hoe oud ben je?
3: Ik ben 27.
0: En hoe lang maak je al muziek?
3: Eigenlijk al een beetje heel mijn leven, maar...
0: Hoe komt dat?
3: Ja, ik heb het altijd leuk gevonden om te zingen en liedjes te schrijven. Dus eigenlijk toen ik begon te praten, toen begon ik ook al met gekke liedjes maken. Gewoon woorden achter elkaar plakken.
0: Maar dat komt echt vanuit jezelf. Het is niet dat je in een muzikaal gezin geboren werd.
3: Niet per se. Nou, er was wel altijd veel muziek aan bij ons. En mijn moeder houdt ook heel erg van dansen. En ze zijn wel muzikaal aangelegd, maar niet per se muzikanten.
0: Nee, precies. En dus al zolang als dat je je kan herinneren, wilde je melodieën bedenken en woorden achter elkaar op die melodieën zetten.
3: Ja.
0: Hoe was dat bij jou, Guus? Hoe oud ben jij?
2: Ik ben nu 24.
0: Ja.
2: Nee, ik was niet per se echt met woorden bezig als kind of zo. Ik ben op mijn 9e of 10e ben ik met trombone spelen eigenlijk begonnen.
0: Dat is best een bijzondere keuze voor een jong kind. Hoe kwam dat?
2: Ik begon bij het Vereniging Hofstads Jeugdorkest hier in Den Haag.
0: Ja?
2: En die hadden gewoon trombonisten nodig.
0: Ja.
2: En ik vond het wel gelijk vet dat het zo hard was.
0: Ja, dat snap ik. Ja.
2: Dus het is eigenlijk echt het luidste instrument wat er is. Dus dat wilde ik gelijk, was gelijk verkocht daarmee.
0: En speel je nog steeds?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Ja, en zijn er daarnaast nog misschien andere instrumenten die je ook bent gaan bespelen?
2: Ja. Ik denk toen ik 14, 15 was, ben ik in bandjes gaan spelen. Eigenlijk gelijk bas, gitaar, verschillende dingen.
0: En waar heb je dat geleerd dan?
2: Dat heb ik gewoon zelf gehad. Ik heb wel wat basgitaarlessen gehad, maar ik heb eigenlijk meestal gewoon zelf...
0: Een autodidact.
2: Ja.
0: En hoe hebben jullie elkaar gevonden om samen muziek te maken?
3: Nou, vanaf 2020 begon ik mijn liedjes ook echt online te zetten. En meer professioneel bezig te zijn met mijn muziek. En ik woonde ook in Den Haag en Guus ook. En uiteindelijk zijn we elkaar leren kennen. Of we hebben elkaar ontmoet bij zijn studio. De New Space Studio, ook hier in Den Haag. Maar dat is helaas dit jaar, vorig jaar opgeheven. Maar daar hebben we elkaar leren kennen.
0: Ja.
3: Volgens mij bij een concertje wat jij toen gaf. Of...
2: Ja, voor mij een filmpje maken van je. We deden daar opnames heel veel van.
0: Ja.
2: Van verschillende acts. En, daar, ja,
0: en wanneer sprong die muzikale vonk dan over?
2: Nou, heel snel.
3: Ja, de muzikale vonk eigenlijk gelijk wel. Yeah. Maar 2 jaar geleden werden we ook verliefd.
0: Oh, echt? Jullie zijn ook een setje. Ja. Oh, wat heerlijk. Ja, met de Haagse Suzanne Freek. Ja. Oh, dat wist ik helemaal niet. Ik dacht dat jullie gewoon een muziekduo waren. Maar dus de muzikale vonk die sloeg meteen over. En uiteindelijk is er ook nog liefde gekomen.
3: Ja.
0: Hoe gaat jullie schrijfproces?
3: Meestal zijn de liedjes die ik schrijf, dat doe ik meestal in mijn eentje, met de gitaar. En dan ga ik naar hem toe eigenlijk en dan laat ik wat horen wat ik heb geschreven. En hij kan dus bijna elk instrument bespelen en hij produceert ook. Dus dat is voor mij echt een perfecte match.
0: Ja.
3: Dan gaat hij het uitwerken en dan doen we dat ook weer samen, zo afwisselen. En dan samen houden we een soort van een beeldje uit.
0: Ja. Dat ga je bouwen aan dat nummer en zo ontstaat dan het eindresultaat. We hebben een eerste nummer van jullie klaarstaan. Nou is er voor mij wat verwarring over de titel, want hier staat I Can Feel It, maar zo heet hij niet, hè?

0: Nee. Maar dit was jullie werktitel?
1: Ja, het was. Nou ja, ik heb uiteindelijk. Ik maak zoveel versies van het nummer. En ik moet het een beetje uit elkaar houden voor mezelf. Ja. Ik geef echt uiteindelijk weer bij een nieuwe versie weer een andere titel. Dus hij heeft ook All the Time al. Heeft eigenlijk elke lyric uit het nummer heeft hij wel geheten. Ja.
0: Ja. Maar het nummer heet?
2: Left.
0: Left. En jullie naam is gewoon Lilo en Guus, hè?
2: Ja, Lilo.
1: Lilo eigenlijk, ja.
0: Gewoon Lilo.
2: Ja.
0: Nou, dan ga ik jullie aankondigen. Gaan we even met elkaar allemaal luisteren naar Left. Voor de allereerste keer op Den Haag FM. Of misschien zelfs wel voor de allereerste keer op de radio. Lilo met Left.
3: Haagse artiest, single release.

0: Lilo met Left. Woehoe! Je klinkt wel heel goed, hoor.
1: Dankjewel.
0: Ja, echt. Ik vind het heerlijk dat er weer zo goede muziek is van Haagse bodem. Heel fijn. Wat zit er in de pijpleiding?
1: Er komt een album aan, ja. Daar zijn we mee bezig. Het wordt wel helemaal anders dan dit eigenlijk, want het is Nederlandstalig.
0: Oh, grappig. Ja, want dit is heel smooth, jazzy, ja. Norah Jones, vibe-y. Ik weet niet precies te omschrijven, maar ik ben dus heel benieuwd naar het album. Dit is dus een op zich staande single, die komt niet op het album?
1: Nee.
0: En wanneer gaan we iets nieuws horen dan van dat album, Nederlandstalig? Ongeveer. Hebben jullie een planning?
2: We zijn een beetje bezig met wat dingen organiseren. Dus we moeten een beetje kijken wanneer hoe het allemaal gaat vallen. Maar waarschijnlijk aankomend jaar 2027.
0: Ja. In de tussentijd, waar kunnen we jullie volgen?
1: Op Instagram, daar heet ik Lilo's Liedjes.
0: Lilo's Liedjes, ja.
1: En op Spotify Lilo. En dan is het kleine letter L, grote letter I, kleine letter L... grote letter O.
0: Ja. Duidelijk.
1: Om het even makkelijk te maken.
2: Dan krijg je dus maar 3 streepjes en een cirkel.
0: Ik snap het, ja. Dat is wel heel cool gedaan. Ja, 3 streepjes en een cirkel. Lilo, Guus, dank jullie wel. En tot snel.
1: Dank je wel.
3: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten... en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: Mary J. Blige, No More Drama.
1: Effe na 11.
0: Heb jij al gestemd op de Effe na 11 van vandaag? Zo niet, dan heb je daar nog 7 minuten de tijd voor om dat te doen. Want om 11 uur ga ik de stemmen tellen en Effe na 11 draai ik de plaat met de meeste stemmen. Vandaag zijn er 2 nummers van Billie Eilish die je kan kiezen. Birds of a Feather of Wildflower. Stemmen doe je op Instagram, @denhaagfm. In de story vind je de poll en daar klik je op jouw favoriet van vandaag. En ze klinken vandaag zo.
1: Effe na 11.

0: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint afspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
3: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
4: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
5: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
7: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Nederlandse militairen die in mei 1940, tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog, sneuvelden tijdens de Slag om Den Haag, liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
8: De Duitsers wilden hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overnemen. Maar het tegendeel gebeurde. Nederland vond keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in het noodgat.
7: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die ze verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag vindt dat. Hij hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
9: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De Slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is en we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
7: Richard de Mos, en hij zei het al een beetje, Hart voor Den Haag is verreweg de grootste partij in de stad. En daarom denkt de Mos dat die individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Medewerker van het Haga ziekenhuis heeft op grote schaal zware pijnstillers gestolen. Volgens het Haagse ziekenhuis hebben de diefstallen meer dan een jaar geduurd. Het ziekenhuis heeft aangifte gedaan. Ook zouden de gestolen medicijnen uit het ziekenhuis mogelijk zijn doorverkocht via sociale media-apps als Telegram en WhatsApp. Het weer nog, eerst wat zon, later neemt de bewolking toe en komen er buien. Met vrij stevige noordwestenwind wordt het een graad of 12 vandaag. Morgen wat meer zon en het blijft dan overwegend droog. Zondag weer bewolkter met af en toe een bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
10: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
11: Installatiebureau Van Ginderen.
12: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
13: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
6: Haagsbakkie met Jessica Mendels. 100%
14: Haags. Dit tweede uur trappen we af met Sera. Life Falls Down.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. 100% Haags.
1: Den Haag FM. Wat fijn dat je nog steeds of inmiddels luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 10 minuten over 11 op deze vrijdag 15 mei. We gaan straks de agenda doornemen van Theater Dakota. Dan hebben we natuurlijk ook nog de bijdrage van Dolomina Den Haag. En Meijendel komt een nieuw nummer spelen. En dat doen ze live hier in de uitzending. Altijd fijn en gezellig om daarmee het weekend in te gaan. Maar eerst is het tijd voor...
0: Even na 11.
1: De Even na 11. En de Even na 11 was, waren twee nummers van Billie Eilish. Zowel Birds of a Feather als Wildflower. Die laatste... Die heeft gewonnen. Maar die stond dus niet in de muziekcomputer. Dus die ging ik importeren. Dat importeren lukte niet. Dus ik ga het nu toch aan jullie laten horen. Maar wel met een omweggetje. Maar dat geeft niet, hè? Ik ben niet voor één gat te vangen. De winnaar zal gedraaid worden. De winnaar van de FNAF 11 is Wildflower van Billie Eilish. Komt-ie, hè? Geniet ervan.

0: Jessica is al met haar hoofd bij het weekend. Dit was Chesto met Lethal Industry. En daarvoor hoorde je de winnaar van de FNA11 Wildflower van Billie Eilish.
1: Wie is er op de koffie bij Jessica?
0: Nou, als iemand een bakje kan gebruiken, dan ben ik het wel. Maar dat doen we toch niet. Goedemorgen Maarten van Dakota.
2: Goedemorgen, daar zijn we weer.
0: Ik heb voor jou een lekker bakje gezet, hè?
2: Heerlijk was het.
0: Ik heb voor mezelf eventjes een gemberteetje gezet. Ja, ik ben helemaal van slag. Want normaal drink ik de hele uitzending hele sterke gemberthee. Maar ik was laat mijn bed uit, dus ik zat nog aan de kruidenthee. En ik merk het, hè. Ik heb echt gewoon minder pit.
2: Je zakt een beetje. Nou, dan gaan we toch een beetje upspicen nu.
0: Kom op. Lang geleden dat je in de uitzending was. Te lang geleden. Ondertussen heb jij eventjes een marathon gerend.
2: Ja, ik heb een marathon gerend. Even naar Parijs geweest.
0: Oh my god. He's living the life. Hoe heb je je tijd? Was je tevreden met je tijd?
2: Ja, ik was tevreden met mijn tijd. Ik loop zeker geen toptijden. Maar ik heb wel mijn persoonlijke record met 25 minuten verbeterd. Ja, ja.
0: Oh, en dat op je 45ste?
2: Dat op mijn 45ste.
0: Nou, dat is toch kicken?
2: 4 uur 20 minuten. Dus.
0: Maar dat je 25 minuten van je eigen record hebt afgehaald, Dat vind ik even geen kattenpis.
2: Nee, ik heb ook echt lekker getraind. Dus, maar goed,
0: nou, daar gaan we het niet over hebben. Maar dat vind ik toch even leuk om het dan
2: toch
0: te benoemen. Als vriend van de show, leef mee. Maar je bent directeur bij Dakota.
2: Yes.
0: Dus we gaan het hebben over de programmering van cadeau.
2: Cadeautjes, allemaal cadeautjes bij Dakota.
0: Neem even over.
2: Nou, we gaan weer hele leuke dingen doen bij Dakota. En misschien, maar dat weet jij misschien helemaal niet, maar wij zijn officieel een meemakenpodium, zo heet dat.
0: Oh.
2: Dat is een regeling van het Fonds Cultuurparticipatie. En dat betekent dat wij eigenlijk samen met onze omgeving echt de programmering maken. En misschien is het leuk om ook hier te noemen. Op 27 mei hebben wij een meedenkdag voor seniorenprogrammering, voor de 55-plus programmering. En dan gaan we het over een mogelijke filmclub en een kunstclub hebben bij Dakota. Kan je langskomen. Dat is van 10 tot 2:30. Krijg je ook nog een gratis lunch.
0: Nou ja.
2: Dan kan je echt meedenken en macht uitoefenen over ons.
0: Ja.
2: Wat wij doen.
0: Invloed hebben. Lekker influencen.
2: Ja, dat is echt, vinden we belangrijk. En uit een van die meedenkdagen is ook gekomen dat wij heel veel in ons café aan het doen zijn de laatste tijd op ons cafépodium. Zo hebben we ook maandag 18 mei weer Muziek met Taart. En daar hebben we een heel tof Turks ensemble onder leiding van muzikant Lea Uiterlinde.
0: Leuk.
2: En dan krijg je een lekker stukje taart en koffie. En is daar dus prachtige muziek.
0: En als je dus wil meedenken op 27 mei, dan is de enige voorwaarde dat je 55 jaar of ouder bent.
2: Nou, dat niet eens. Het is dat je interesse hebt in die doelgroep. Of je werkt met die doelgroep. Of, misschien denk je wel, mijn opa en oma die zijn altijd heel eenzaam thuis.
0: Ja, of ben ik getrouwd meedenken met een 55-plusser?
2: Nou, dat zou ook kunnen.
0: Nog niet hoor, nog niet. Maar ja, het zit er wel aan te komen natuurlijk.
2: Ja, dat weet ik niet bij jou. Maar,
0: op een gegeven moment worden we allemaal 55, hoop ik. Superleuk.
2: Ja, dus dat is er.
0: Moet je je daarvoor opgeven?
2: Ja, dat kan je doen om een mailtje te sturen naar Sarah met een H. Sarah@theaterdakota.nl.
0: Mensen die dat dan heel lastig vinden, waar zit die H dan? S-A-R-A-H.
2: Ja. En dan kan je ook naar onze social media gaan. Daar staat het, is het vast ook. Dus is het te vinden. Of op de website.
0: Ja.
2: En dat zijn dingen die bij ons in het café plaatsvinden. Wat ook heel leuk is, wij zijn op de radio, dus muziek is natuurlijk waarschijnlijk voor de mensen die luisteren toch een passie. En we hebben volgende week donderdag, 21 mei, hebben we Aznavour in...
0: Nee joh!
2: Niet zelf natuurlijk, Charles, want
0: die is er niet meer.
2: Die is er niet meer.
0: Nee, inkakmoment. Maar ik dacht, wat zeg je nou? Dat kan toch niet?
2: Nee. Frank Kools en Florian de Schepper, die brengen zijn nummers ten gehore. En daar zijn nog kaartjes voor. Het loopt goed. Maar leuk als je van muziek houdt. Kom naar Dakota, de 21ste. Dus dat zijn een beetje de dingen die we aan het doen zijn. misschien ook goed om te noemen is dat we ook weer dit jaar rondom Kitty Kotti programmering hebben. En dat doen wij dit jaar voor het tweede jaar in samenwerking met Diligentia.
0: Okay.
2: Wij op 2 juli de Kitty Kotti conference.
0: En hoe doe je dat dan samen met Diligentia? Op 2 plekken tegelijk? Of?
2: Nee, Diligentia is eigenlijk een partner van ons. En die zegt van, goh, dit willen we heel graag programmeren. Maar dat past eigenlijk beter bij jullie in de zaal, in de wijk Eskamp. Ja. Dan dat het nu bij ons in de zaal past. Dus dan soms is er programmering van hen waarvan ze zeggen van, goh, dat past heel erg goed bij jullie. Zouden jullie dat in de zaal willen zetten?
0: Ja.
2: Dus dat doen we dan echt in samenwerking.
0: Leuk.
2: En deze keer is het dus de Kitty Kotti-conferentie van Jeffrey Spalburg. En die gaat dus over dit thema. Dat is natuurlijk best wel schurend dat je daar een conferentie over maakt. Eigenlijk lachen. Een conference is natuurlijk een beetje...
0: Maar zwarte humor.
2: Het hoeft natuurlijk ook, bedenk ik me nu... de oudejaarsconferentie gaat niet altijd ook... is ook niet alleen maar humor. Dus het is wel een beetje...
0: Nee, maar soms is iets zo belachelijk herkenbaar... dat je er wel om moet lachen in de zaal. Maar als het in het dagelijks leven gebeurt... dan is het dus soms pijnlijk.
2: Ja.
0: Maar als je het dan vertelt en het allemaal herkent... kan het wel grappig zijn.
2: Ja, en dan is het ook een soort gedeeld... verhaal wat je met z'n allen voelt. Dus dat hebben we op 2 juli bij ons in de
0: Mooi. Zaal. Nou weet ik dat er ook nog een leuk festival aan zit te komen. Maar die bewaren we even voor het volgende blokje. Want het is ook altijd tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. Ik heb leuk een nummer klaarstaan van April Darby, The One.
1: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.
3: Hello?
4: Hey, it's me.
3: Hey, what's up, baby?
4: I'm gonna

0: The One April Derby.
1: Je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels.
0: En hier in de studio zit Maarten. Maarten is directeur van Theater Dakota. En we hebben al even het een en ander doorgenomen wat er binnenkort, nou op heel korte termijn, in het theater te doen en te zien is. Maar je had het ook nog net even, niet op de radio, maar alvast tegen mij, over een leuk uitfestival. Of een festival, sorry.
2: Festival, ja.
0: Vertel even.
2: We gaan het jaar uit met het Ook van Jouw Festival. Dat zijn een paar eigenlijk cadeautjes. Je zei net, even de verspreking, theater cadeautje. Dat zijn cadeautjes voor de wijk. En dat is in de eerste week van de zomervakantie. Of eigenlijk in dat laatste. Nee, het is het. Het is het laatste, of het eerste 17, weekend van de zomer.
0: 17 juli is de laatste schooldag.
2: Oh, wat erg. Ja, dit hebben we buiten de uitzending besproken. Dus dat had ik niet allemaal meegenomen.
0: Nee, maar niet.
2: In dat weekend, of in ieder geval hou gewoon de website in de gaten. Volgende keer ga ik er veel meer over.
0: Ja, zeker.
2: Gratis gewoon muziek, lekker op het plein. Als de vergunning rondkomt, als er nog iemand van de gemeente luistert.
0: Help.
2: Gooi die vergunning er doorheen.
0: Ja.
2: Bij ons op het plein. Lekker muziek, dansen. Lekker de zomer in.
0: Ja. Ah, I love it.
2: En dan in september, en dat is wel heel bijzonder, gaan we echt een heel groot festival op de Leiweg organiseren. En dat doen wij niet alleen, maar dat doen we met eigenlijk alle culturele partners uit de S-kamp.
0: Ja.
2: In samenwerking met de winkeliersvereniging van de Leiweg.
0: Leuk.
2: En dat zijn we helemaal aan het optuigen. En dat is de laatste zaterdag, de ene laatste zaterdag van september.
0: Dat is dan Burendag, denk ik.
2: Dat is volgens... Ja, je vraagt me nu ook weer...
0: Nee, sorry. Wat heb je voorbereid?
2: Wat heb
0: je op je papiertje? Wat wilde jij vertellen eigenlijk, Maarten?
2: Nou, vind ik wel wat serieuzer. Want ik vind wel wat er afgelopen dinsdag... wat er in het land aan de hand is met alle asielopvang. En ik vind dat echt vreselijk. Persoonlijk gezien hoe daarmee om wordt gegaan. En wat wij in Dakota hebben we... twee weken lang de film Klantenreis hebben we gehad. En die werd ongelooflijk goed bezocht.
0: Ja.
2: Dus blijkbaar is daar heel veel behoefte aan. En Klantenreis gaat dus over... wat gebeurt er met jou als asielzoeker, vluchteling... als jij in Nederland aankomt? Welke instanties kom je langs? Hoe gaan instanties daarmee om? Huisvesting? En ja, dat is gewoon een prachtig... of een heel prachtig, maar ook pijnlijk inkijkje in... Ja, hoe die wereld werkt. En daar waren dus heel veel mensen willen daarheen.
0: En die hebben jullie nog steeds draaien?
2: Die komt weer terug. Ja. Dus daarom werd mij gevraagd, wil je dat alsjeblieft noemen?
0: Wat en wie volgen terug? We dan?
2: Dan volgen we dus, dus instanties, nieuwkomers.
0: Nee, maar volgen we een bepaald persoon de hele reis, hoe het werkt?
2: Je kijkt dus vanuit verschillende perspectieven naar die reis.
0: Ja, dus mensen die reizen, maar ook mensen die helpen. Ja, mensen die bij hun locatie horen instantie.
2: Ja, instanties die dat doen.
0: Ik denk dat het ontzettend goed is dat iedereen dat eens even ziet. Ja. Van, hoe werkt het nou? Want het is echt om je kapot te schamen. Ja,
2: het wordt zo gedacht dat het lui lekker land is waar je in binnenkomt. Maar dat is het echt niet. Ik heb zelf persoonlijk... Ik woon in Rotterdam. En ik heb... anderhalf jaar lang een Afghaans gezin boven mij. Ik heb een kleine woonruimte boven mijn eigen huis. En dat Airbnb'de ik eerst heel lang. En na de corona dacht ik, heb ik geen zin meer in. En toen hebben wij twee jaar een Afghaans vluchtelingengezin opgevangen. En als je dan meemaakt wat je meemaakt als asielzoeker of wat ook... Nou, dan is het echt... En dan zie je die beelden op tv. Dan denk je echt, ik schaam me echt heel erg.
0: Ja, het is verschrikkelijk. Moet je voorstellen dat je hier dan na die hele reis aankomt... en je denkt lekker te kunnen gaan slapen. En dan staan ze buiten...
2: Met fakkels.
0: Met fakkels en vuurwerk te gooien. Omdat jij er bent.
2: Ja, ja. Omdat jij vlucht. Omdat jij
0: bizar.
2: Je eigen huis uit moet.
0: Heel fijn dat die film gemaakt is sowieso. Ja. En dat jullie hem draaien.
2: Ja. Ja.
0: En we kunnen natuurlijk op de website zien wanneer die precies draait.
2: Ja, hij draait op allerlei verschillende momenten de komende tijd bij Dakota.
0: Mooi, prachtig. Maarten, ik zie je volgende maand weer.
2: Yes, zeker.
0: En dan praten we weer verder.
2: Hey, tot ziens. Hoi.
0: Dankjewel.
2: Hoi.

0: We Pray van Coldplay. En daarvoor hoorde je Shakira met Zoo.
1: Haags bakkie muziek.
0: Alweer muziek, mensen, maar nu ook echt live muziek. Want Ingmar en Jesse zijn hier. Oftewel de band Mijndel. Goedemorgen, mannen.
2: Goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
0: Wat fijn dat jullie er weer zijn. Ja, op de achtergrond hoor je de koffie lopen. Jesse had wel trek in een bakkie. Dus die ga ik zo voor je pakken. Hoe gaat het?
2: Ja, goed. We zijn lekker bezig met nieuwe liedjes opnemen en liedjes die al klaar zijn uitbrengen. Zoals de single natuurlijk die we straks
0: precies
2: gaan spelen.
0: Dat is lekker.
2: Zeker.
0: Vanavond staan jullie in het Paardcafé.
2: Klopt.
3: Ja, for good old sake. Ik besefte me dat ik daar 20 jaar terug mijn eerste optreden had.
0: Oh echt? En in die tussentijd niet meer opgetreden?
3: Nou, wel echt een goede 10 jaar niet, denk ik. Ja.
0: Nee.
3: Maar dat was Smells Like Teen Spirit op piano.
0: En wat was dat dan voor gelegenheid 20 jaar geleden?
3: Ik zat op het koorhuis in een bandje. Ik had daar mijn eerste lessen. En dan mochten we voor onze ouders performen. Daar muziek gingen maken.
0: Maar nu zit je met een gitaar op schoot. Dus je hebt toch de piano ingeruild voor de gitaar?
3: Ik was geen ster op de piano. Nee, zeker niet. Nee.
0: Jullie zijn allebei van de snaren dan, hè?
3: Ja, zoiets.
2: Zeker.
0: Oké, dus lekker aan het schrijven, lekker aan het uitbrengen. Vanavond optreden. Wat nog meer? Wat staat er op de planning?
2: Wij gaan in de zomer op een campingtour. Daar hadden we gewoon zin in.
0: Leuk.
2: We hebben heel veel campings benaderd van joh, mogen wij komen spelen? En eigenlijk heel veel positieve reacties. Dus dat gaan we lekker doen.
0: Ja. En hoe moet ik dat voor me zien? Heb je dan een caravannetje of een vouwtent of een tent?
2: Ja, we hebben een caravannetje. Ik weet niet of die elke keer meegaat.
3: Wordt wel gezellig in de caravan.
2: Ja, dat zou wel heel gezellig. Zo'n klein Eriba, toch?
0: Een Eriba. Ja. Nou, Eriba, dat is wel. Precies. I love Eriba.
3: Ja, is geweldig.
0: Een koud schuimmatras, 3-pits, gasfornuis. Tuurlijk, ik weet het allemaal nog wel.
2: Lekker cozy. Ja,
0: waarschijnlijk een zithoek die je in een slaapplek kan veranderen. Dus je hoeft niet lepeltje te slapen.
2: Nee, maar het mag wel natuurlijk. Hè?
0: Het mag wel. Als jullie dat willen, mag het wel. Oké, en dat is dan een Nederlands campingtour?
2: Ja, we hebben een aantal campings in Noorden, Friesland, Groningen, in Brabant, Flevoland. Ja, we gaan gewoon heel Nederland door, joh.
0: Wat leuk. Ja. En jullie groupies kunnen jullie dan volgen?
3: Precies. En een nachtje kamperen met ons.
0: Ja, kunnen gewoon op het veld komen staan. Ja. Het nieuwe nummer, is dat vandaag gereleased?
3: Nee, 2 weken terug hebben we hem uitgebracht, maar een beetje een silent release. Ja, want meestal zijn we bij jou.
0: Ja, waar was je dan?
3: Ja, waar waren we? Ja, we waren eigenlijk nergens.
0: Nee, ja, misschien was het dan net vakantie voor mij.
3: Ja,
0: het
3: zou kunnen. Maar
0: nou, jullie zijn er vandaag, dus we gaan het niet meer silent houden. We gaan het heel hard van de daken schreeuwen. Hoe heet het nummer?
3: Hoe mooi dit is.
0: Hoe mooi dit is. Willen we het introduceren waar het vandaan komt, of gaan we het even napraten zo?
3: We gaan het napraten. Het is een ode aan het leven en mooie herinneringen. En daar gaan we het vast over hebben zo.
0: Oké, dan ga ik jullie aankondigen. Even dit achtergronddingeltje uit. Hoe mooi dit is van de band Mijndel op Den Haag FM. Oh, jij wil mijn microfoon?
2: Ja,
0: mag.
2: Thanks.
3: All right, geniet ervan. Ben je ready, Ingmar?
2: Ja, sort of. Ja, dit gaat lukken.
3: All right.
2: Ja.

0: wel een heel mooi liedje. Maar waar gaat het over? Van wie, voor wie is dit geschreven?
1: Ja, waar gaat het niet over? Het is een lied met een paar verhaallijnen.
2: Hij gaat.
0: Ja.
1: We zijn er nog hoor. Hij gaat over mijn oma.
0: Ja.
1: Het afscheid van mijn vader en mijn oma. Die samen nog een laatste autorit door de uiterwaarden maakten. En haar een soort vredig vaarwel zeiden. Was heel lief, vlak voor ze stierf. Maar het gaat ook over het vergeten van je herinnering. Het verliezen van je herinnering. Het ziektebeeld van Alzheimer.
0: Ja, ja.
1: En het gaat tegelijkertijd over een oproep aan het enige wat echt waardevol is in ons leven. Is het maken van die herinneringen. We verliezen ze wellicht om hele vrede redenen. Maar leef het leven. Dus het is een collectie. Het voelt voor mij als een soort collage aan kleine momentjes uit ons leven. Die ertoe doen. Met een groot thema en lachen en snik eigenlijk tegelijkertijd.
0: Ja. Mooi. Ja, want het is. Ja, het gaat inderdaad echt over afscheid. Maar wel. Het is heel. Het voelt heel vredig of zo ook, het liedje.
1: Ja, het kan heel mooi zijn, afscheid, hoe bitter het ook is. Natuurlijk.
0: Zeker. Als je het hebt over mensen die een mooi, lang, volwaardig leven hebben geleid. Ja. Dan kan je dus zo'n mooi liedje daarover schrijven. Vanavond staan jullie in het Paardcafé. En wanneer komt de eerstvolgende single weer uit? Want dan wil ik eigenlijk wel op die dag eigenlijk jullie hier hebben.
3: Oeh, dat wordt denk ik wel pas in september, hè? Want dan brengen we ons album uit. Dus dat is natuurlijk wel even gaaf. Dan willen we natuurlijk graag langskomen.
0: Ja, precies. Dus, dat wil ik ook, dat jullie dan langskomen. Dus wij gaan de agenda's even trekken.
3: Doen.
0: En dan zien jullie dan snel weer. En heel veel plezier vanavond.
1: Dankjewel, Jessica.
4: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan WhatsAppen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899. Iedere week maken we in Haags Bakkie met Jessica Mendels tijd voor
5: de Haagse Dolomina's.
0: Zo is het en zo blijft het ook. Met het logo van de Haagse Dolomina om mijn nek sta ik hier als een beetje de Radio Mina. Iedere maand is er een leuke borrel bij de Haagse Dolomina. Lara die vertelt hoe het deze keer weer was.
6: Hoi Jessica, Lara van Dolomina Den Haag hier. Gisteren hadden we onze maandelijkse borrel. En wat was het gezellig. We hebben gekeken naar alle acties die we als Dolomina Den Haag georganiseerd hebben. En wat was het ontzettend leuk en ontzettend veel wat we al hebben gedaan en hebben bereikt.
0: Ja, en wat gaan ze nog meer doen? Want ze hebben altijd van alles op de planning staan. Het is niet alleen die borrel en gezelligheid. Er wordt geknutseld. Ik was op het Bevrijdingsfestival bij hun steentje. En daar verkochten ze tweedehands spullen, zoals sieraden. Mijn dochter heeft een paar oorbellen gekocht. Ze gaven wat merchandise weg. Wat hergebruikt was van instanties die het niet meer wilden weggeven. Een sticker van de Dolomina eroverheen. En het werd uitgedeeld. Maar ook kledingstukken, zoals tweedehands jasjes. Die waren beschilderd met hele gave logo's van Dolomina. Of een soort patch die je zelf ergens op kan naaien met het logo of een andere afbeelding waar de Dolomina onbekend staat. Wat is er verder allemaal binnenkort op de planning van de Dolomina, Lara?
6: En dan heb ik nog de acties die gaan komen aankomende week. Allereerst is sinds 8 mei Pride the Hate bezig. En ze zullen op 16 mei ook de grote Pride Walk organiseren. Deze zal zijn op de Koekamp om 14:30. Dus hopelijk zien we jullie 16 mei om 14:30 op de Koekamp in Den Haag. Dan, dezelfde dag wordt de Heksennacht georganiseerd. Dit is een evenement waarbij we gaan protesteren tegen straatintimidatie en hopelijk de hele stad gaan verlichten. Deze zal op 16 mei om 9 uur 's avonds plaatsvinden, ook op de Koelkamp, naast het terrein van Pride. Ook hebben we 18 mei een actie. 18 mei gaan we namelijk de toegang tot abortus vieren. Dit gaan we doen door met onze eigen doedelzakspeler op het Anna van Burenplein te gaan staan en flyers te uitdelen waarom het belangrijk is dat vrouwen toegang hebben tot abortus. Deze is om 4 uur, dus hopelijk zien we jullie maandag 18 mei om 4 uur op het Anna van Burenplein. En doe vooral iets groens aan. Allerlaatst hebben we dinsdag 19 mei vanaf 1 uur een kledingruil. Neem je kleding die je zat bent mee en wissel het in voor een nieuw mooi stuk voor in je kledingkast. Voor meer informatie over de acties kun je op @DolominaDenHaag kijken En hopelijk zien we jullie daar. En voor nu een fijn weekend toegewenst.
0: Ja, je kan natuurlijk altijd alles even nalezen op de Instagram van de Dollemina, @Dollemina Den Haag. En daar plaatsen zij van alles. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van Haags Bakje met Jessica Mendels. Nou, ik had eigenlijk een andere plaat uitgekozen. Proberen we nog een keer. Komt-ie, ja? En hiermee zijn we aan het einde gekomen van Haags Bakje met Jessica Mendels van vandaag. Aanstaande maandag, dinsdag en woensdag ben ik er even niet. Chicky valt voor mij in. Ik krijg een kleine ingreep, dus duim voor me. Het moet goed gaan deze keer. Dan hoor je mij donderdag weer. Dit is Destiny's Child met Survivor. Precies, surviving.

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl. Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
3: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Nederlandse militairen die in mei 1940, tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog, sneuvelden tijdens de Slag om Den Haag, liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
4: De Duitsers wil hier de regering en de koningin snel gevangen nemen om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overnemen. Maar tegendeel gebeurde. Nederland vond keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in het noodgat.
3: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die ze verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag vindt dat. Hij hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
5: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De Slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zou kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is. En we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
3: Richard de Mos. En hij zei het al een beetje hard voor Den Haag. Is verreweg de grootste partij in de stad. En daarom denkt de Mos dat die individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Een medewerker van het Haga ziekenhuis heeft op grote schaal zware pijnstillers gestolen. Volgens het Haagse ziekenhuis hebben de diefstallen meer dan een jaar geduurd. Het ziekenhuis heeft aangifte gedaan. Ook zouden de gestolen medicijnen uit het ziekenhuis mogelijk zijn doorverkocht via sociale media-apps als Telegram en WhatsApp. Het weer nog, eerst wat zon, later neemt de bewolking toe en komen er buien. Met vrij stevige noordwestenwind wordt het een graad of 12 vandaag. Morgen wat meer zon en het blijft dan overwegend droog. Zondag weer bewolkter met af en toe een bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

de Binkhorst tot Kijkduin en alles ertussen. 100% Haags. Den Haag FM. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
4: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Nederlandse militairen die in mei 1940, tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog, sneuvelden tijdens de Slag om Den Haag, liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
5: De Duitsers wilden hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Wat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland vond keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in het noodgat.
4: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die ze verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag vindt dat. Hij hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
6: Ja, ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De Slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zou kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is. En we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
4: Richard de Mos. En hij zei het al een beetje hard voor Den Haag. Is verreweg de grootste partij in de stad. En daarom denkt de Mos dat die individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Een medewerker van het Haga ziekenhuis heeft op grote schaal zware pijnstillers gestolen. Volgens het Haagse ziekenhuis hebben de diefstallen meer dan een jaar geduurd. Het ziekenhuis heeft aangifte gedaan. Ook zouden de gestolen medicijnen uit het ziekenhuis mogelijk zijn doorverkocht via sociale media-apps als Telegram en WhatsApp. Het weer nog, eerst wat zon, later neemt de bewolking toe en komen er buien. Met vrij stevige noordwestenwind wordt het een graad of 12 vandaag. Morgen wat meer zon en het blijft dan overwegend droog. Zondag weer bewolkter met af en toe een bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
8: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn. Om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger, zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
7: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
2: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag. Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
4: Goedendag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag, liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Haagse Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
5: De Duitsers wil hier de regering en de koningin snel gevangen nemen om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland vond keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in het noodgat liggen.
4: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
6: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is. En we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
4: Richard de Mos was dat. Medewerker van het Haga ziekenhuis heeft op grote schaal zware pijnstillers gestolen. Volgens het ziekenhuis hebben de diefstallen meer dan een jaar geduurd. Het ziekenhuis heeft aangifte gedaan. Ook zouden de gestolen medicijnen mogelijk zijn doorverkocht via social media apps als Telegram en WhatsApp. Dan nog het weer. Half tot zwaar bewolkt. Kleine kans op een bui. En later op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige west-noordwestenwind is het 10 graden. Komende nacht droog, minima 4 graden. Morgen eerst droog en zonnige periode. Later weer buien en de maxima dan 12 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
8: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.

0: Altijd weten wat er speelt in je eigen stad. Luister Den Haag FM.
1: Let's get it started in here.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget... budgetongediertebestrijding.nl.
4: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
5: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten... ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
7: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag, liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Haagse Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
8: De Duitsers wilden hier de regering en de koningin... Snel gevangen nemen om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland vond keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in het noodgat terug.
7: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
9: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is. En we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
7: Richard de Mos was dat. Medewerker van het Haga ziekenhuis heeft op grote schaal zware pijnstillers gestolen. Volgens het ziekenhuis hebben de diefstallen meer dan een jaar geduurd. Het ziekenhuis heeft aangifte gedaan. Ook zouden de gestolen medicijnen mogelijk zijn doorverkocht via social media apps als Telegram en WhatsApp. Dan nog het weer. Half tot zwaar bewolkt. Kleine kans op een bui. En later op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige west-noordwestenwind is het 10 graden. Komende nacht droog, minima 4 graden. Morgen eerst droog en zonnige periode, later weer buien. En de maxima dan 12 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

Het nieuws uit Den Haag. Altijd up-to-date. Dit is Den Haag FM. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
5: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag, liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Haagse Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
6: De Duitsers wilden hier de regering en de koningin snel gevangen nemen om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar het tegendeel gebeurde. Nederland vond keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in het noodgat terug.
5: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
7: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is. En we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
5: Richard de Mos was dat. Medewerker van het Haga ziekenhuis heeft op grote schaal zware pijnstillers gestolen. Volgens het ziekenhuis hebben de diefstallen meer dan een jaar geduurd. Het ziekenhuis heeft aangifte gedaan. Ook zouden de gestolen medicijnen mogelijk zijn doorverkocht via social media apps als Telegram en WhatsApp. Dan nog het weer. Half tot zwaar bewolkt. Kleine kans op een bui. En later op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige west-noordwestenwind is het 10 graden. Komende nacht droog, minima 4 graden. Morgen eerst droog en zonnige periode. Later weer buien. En de maxima dan 12 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899. Het

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
1: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
4: Goedendag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag, liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Haagse Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
5: De Duitsers wilden hier de regering en de koningin snel gevangen nemen om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland vond keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in het noodgat liggen.
4: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
6: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is. En we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
4: Richard de Mos was dat. Medewerker van het Haga ziekenhuis heeft op grote schaal zware pijnstillers gestolen. Volgens het ziekenhuis hebben de diefstallen meer dan een jaar geduurd. Het ziekenhuis heeft aangifte gedaan. Ook zouden de gestolen medicijnen mogelijk zijn doorverkocht via social media apps als Telegram en WhatsApp. Dan nog het weer. Half tot zwaar bewolkt. Kleine kans op een bui. En later op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot een vrij krachtige west-noordwestenwind is het 10 graden. Komende nacht droog, minima 4 graden. Morgen eerst droog en zonnige periode. Later weer buien. En de maxima dan 12 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Nu de Vrij Meebo met 1

0: Elias van Hees.
1: Ja, zo is dat. En heel leuk dat je weer luistert naar Den Haag FM. Zo, trek even een drankje open. Het is geen bier, kan ik je vertellen. Dat mag niet in de bibliotheek. Ik zit hier weer gezellig. Ik heb elke week weer een gast. En iedere week zeg ik dat is een topgast. En iedere week is het ook waar. Dus het kan verkeren bij Den Haag FM. Ik heb er heel veel zin in. Deze gast die kan je ook het beste eigenlijk een microfoon geven. Heeft veel te vertellen. Hij is beroemd en berucht. Oorspronkelijk vanuit het Bezuidenhout, als ik me goed heb laten informeren. En iedereen die kent hem denk ik wel als je uit Den Haag komt. Dus ik ga hem aankondigen met heel veel plezier.
0: Dit was de week van...
1: Joop Buit.
2: Hey Elias, alles goed jongen?
1: Ja, eindelijk is het gelukt om je hier te krijgen.
2: Stuyvesantplein hè?
1: Dat is het.
2: Stuyvesantplein.
1: De Bezuidenhout boys.
2: Tuurlijk. BZAT. Represent.
1: Heerlijk gast, hoe is het met je?
2: Ja, lekker met jou.
1: Ja goed, ik nam even een slokje.
2: Jij ziet er heel energiek uit, maar nu weet ik wel waardoor dat komt.
1: Nou, zeg eens.
2: Ja, door die Red Bulletjes van je.
1: Nou, ik wil het merk hier niet noemen, maar...
2: Ja, ik doe het gewoon.
1: Ja, jij doet dat. En als de boete komt, dan is die niet voor mij, Joop. Ja, dus dat scheelt.
2: Joh, die pak ik voor je. Man.
1: Ja, een beetje spaarwater ook. Ja. Lekker gek. Hey, maar wel leuk dat het uiteindelijk gelukt is. Je bent een behoorlijke celeb. Het kost even wat tijd.
2: Ja, joh, doe eens even normaal. Ja, maar kijk, wij kennen elkaar wel langer dan vandaag om zomaar te zeggen, toch? Wij kennen elkaar al voordat wij al überhaupt ooit wat in de media wat deden. Dus jij hebt me al vroeger ook wel gevraagd. Alleen ik zeg het je heel eerlijk, lieve mensen. Zo'n soort programma als dit, dan moet je een beetje over jezelf gaan lopen, ouwe hoeren. Dan denk ik altijd, ja, heb ik daar zin in?
1: Wordt het te veel? Ja.
2: Ja, ik heb daar nooit zo heel veel zin in. Maar, kijk, wat ik zeg, wij mogen elkaar graag. Dat durf ik wel te zeggen. Dus ik kan niet altijd nee blijven zeggen. En ik vind het ook met jou hartstikke gezellig natuurlijk.
1: Nou.
2: Alleen ik moet nou dus vragen allemaal over mezelf gaan zitten antwoorden.
1: Ik zal het je besparen. Dat beloof ik bij deze.
2: Mag een beetje.
1: Ja, en als het te ver gaat, dan geef je het maar aan. Maar wat lief Joop. En ook echt wel gezellig ook, denk ik, dat het gaat worden. Tuurlijk. En we kunnen natuurlijk lekker over Den Haag, over de stad, over de club. Ja, over de dingen die jij een beetje doet. Dan hoef je het ook niet echt over je persoonlijkheid te hebben, als je dat niet echt graag doet.
2: Mag wel een klein beetje hoor, Elias.
1: Speciaal gaan we daar lekker mee beginnen.
2: Speciaal voor jou. Jij hebt me nu al om.
1: Nou, wat goed man. Dat is toch een beetje de magie van de media. Hey, maar Joop, voor de mensen die jou niet kennen, dan heb je niet onder de kiezels, maar onder de bakstenen gelegen, denk ik. Maar kan je in het kort vertellen? Ik zeg het altijd op zo'n Robbie Muntz. Wie je bent en wat je doet.
2: Nu gaan we al. Ja, ik ben Joop Buit. Ik ben 41 jaar al. Ik werk in de gehandicaptenzorg al een jaartje of 20. En daarnaast heb ik een beetje bijbaan in de voetbalmedia. Ik heb 5 jaar lang de ruime buit gemaakt voor Omroep West Sport. Het was een soort luchtig item rondom Adem.
1: Dan ging je op de Haarse Markt en zo meningen halen.
2: Bij Michel Adam, soms naar oudspelen. Van ADO allemaal gingen korte interviews doen. Het was gewoon een kort, luchtig item. Het was de afsluiter van het sportprogramma van Omroep West Sport. En daarna ben ik de podcast De Eerste De Beste gaan maken. En dat is een podcast over de keukenkampioen-divisie.
1: Ja, te gek.
2: En dat doe ik nu alweer een jaartje of 5. Zo snel gaat dat allemaal. En deze tijd is natuurlijk... De play-offs zijn bezig, hè. Dat is de kleine competitie.
1: Zo zit je vol in, ja. Voor wie naar de Eredivisie mag en wie in de KKD moet gaan spelen komend seizoen.
2: Dus dit zijn voor mij hele drukke tijden. Maar wel, dit is eigenlijk de allerleukste en spannendste tijd voor mij als keukenkampioen-divisie-watcher.
1: Wat maakt die play-off zo bijzonder?
2: Echt waar, Elias? Er gebeuren altijd hele gekke dingen. Kijk, net zoals vorig jaar promoveert Telstar. Dat is een club die nog nooit in de Eredivisie heeft gespeeld. Of 2 jaar geleden, NAC, grote club. Die had het hele seizoen nog geen bal geraakt. Maar die gaan als laatste mee naar de play-offs. En die raken op het juiste moment in vorm. En die promoveren. En die spelen echt de pannen van het dak. Zo'n Jan van den Berg is een Belgische verdediger. Grote gozer. Ziet er goed uit. Met het hele jaar nog geen bal geraakt. Tijdens die play-offs. Nou, Diego Maradona. Maar dat soort kleine verhalen heb je altijd in die play-offs. En dat heb je nu gewoon weer bij Almere City. Mardy Dors. 3 weken geleden, Elias, ik had nog nooit van die jongen.
1: Nee, ik tot op vandaag niet. Het is dat jij het zegt.
2: En dat is nu al het talent van de play-offs. Almere City, buitenspeler, fijne voetballer, zachte voetjes, doelpunten te maken, assist. Maar dat zijn de play-offs en dat maakt die play-offs zo mooi. En daarom ben ik ook zo verschrikkelijk blij dat wij gewoon gelijk zijn gepromoveerd.
1: Goed, hè?
2: Dat wij dit hebben kunnen ontlopen.
1: Hey, en nu we het er toch over hebben, is er nog goed nieuws voor dan onze laakkwartier trots Danny Bakker en onze oude aanvoerder Boy Kemper? Hè? Daar hebben we het even over. Telstar en die club uit Breda, laat ik maar zo zeggen.
2: Jij wil ze terug naar ADO praten? Heb ik dat door?
1: Nou, nee, maar had ik wel een goede band mee. Boy. Was altijd wel een goede gozer, vond ik. Goede mentaliteit ook. Speelde niet altijd super, maar hij doet nu wel af en toe bij Vlagen geweldig. Hè?
2: Hij heeft een goed seizoen achter de rug bij NAC. Ze gaan wel degraderen, het is bijna zeker. Ik denk als dit eruit komt volgende week, zijn ze wel officieel gedegradeerd.
1: Ja.
2: Maar Boy Kemper is een wereldgozer. En ik zit gelijk te denken aan die beelden op Instagram. Is ook wel aardig viraal gegaan. Zomaar avondje op Scheveningen, samen met Thomas Verheid op de fiets. Hij achterop, shirtjes uit.
1: Ja, maar die gasten, ik heb zo gelachen met die jongens. Geloof me, ik kan er niks over vertellen. Want heb een paar keer, ik zo backstage bij festival, dan moest ik zingen. En de halve selectie zat er. En er was ook, toen had je Luc Koopmans, ja. Sam natuurlijk, Sam Stein. Je had Mario Bilate.
2: En mooie gasten. Allemaal mooie gasten.
1: Ja, maar echt ook hele leuke jongens. En ook een beetje gek allemaal. Mm. En op een goede manier. En toch altijd voor iedereen leuk. En tijd maken. En ik heb ontzettend. En Oranjestraat ben ik met ze geweest. Nou, dat heb ik gewoon. Nogmaals, ik ga er niks over zeggen.
2: Danny Bakker, ja. die wil ik niet eens terug bij ADO. Weet je waarom? Die moet hoger instappen.
1: Ja, want is een goede voetballer altijd geweest.
2: Die heeft
1: geweest,
2: twee seizoenen nu zo goed gevoetbald. Kijk, Telstar weten we nog niet. Hè. Die kunnen
1: nee, maar dat is des te knapper toch, Joop? Dat is des te knapper toch?
2: Twee seizoenen zo goed gevoetbald. Die gun ik echt een stap naar een Heerenveen of zo.
1: Als je toch in zo'n elftal.
2: Maar wel echt wat hoger.
1: Ja.
2: Dat gun ik die jongen echt.
1: Ja.
2: En dat kan hij ook makkelijk aan. 100%.
1: Ja, hij is natuurlijk voetballend heel goed.
2: Heel
1: als het goed gaat met zijn knie.
2: Maar nu
1: belangrijk.
2: Ook doepen te maken met zijn kop. Veel bij corners is hij ook gevaarlijk. Die jongen die is echt de laatste jaren is hij volwassen geworden. Dat merk je aan zijn spel.
1: Ja.
2: En zijn haartjes strak, hè? Altijd lekker in de gel. Hij ziet eruit als een gladde Italiaanse verdediger. Heerlijk, man.
1: Ja, dat vind je wel mooi, hè?
2: Ja, dat vind ik goed.
1: Vind je dat uiterlijk belangrijk ook een beetje op dat veld?
2: Soms wel, ja. Soms wel. Ik ben geen tacticus. Ik kijk niet als een tacticus naar het voetbal. Maar ik geniet van spelers individueel. En weet je waar ik dus echt heel erg van hou. Nou, dat is bijna een fetish. Het is bijna een fetish. Zo Virgil van Dijk.
1: Ja.
2: Een speler met zo'n rechte rug. Dat ziet er zo verschrikkelijk mooi uit.
1: Virgil van Dijk. Ik vind hem...
2: Cody Gakpo. Ja. Ook zo'n heerlijke rechte rug. Ja, dat is een beetje mijn fetish.
1: Het zijn hele mooie jongens ook. Ik ben echt zo hetero als bezeiken, maar Virgil van Dijk, dat vind ik toch wel een van de mooiste mannen die ik ooit gezien heb.
2: Dan is een leider. Je ziet gelijk, dat is een leider, toch? Zeker.
1: Nee, ik zet het ook op mijn Insta wel eens. Ja? Dan heeft hij de een of andere kopbol gemaakt. En zeg ik, true leader, met zo'n leeuwtje.
2: Ja, maar dat is het ook. En dat zie je ook. Dat komt door die rechte rug.
1: Het enige wat hij dan niet is, dat is dan misschien een beetje arrogant, maar het is geen geboren leeuw. In de zin van, Augustus zijn de mooiste. Tom Beugelsdijk is er ook zo een.
2: Dat is een leeuw.
1: Bert Bakker is ook zo'n een van de leeuw tweede categorie begin augustus. Die zijn top, jongen. Van 3 tot 11. Ja, ik ben van 8, dus Leeuwenpoort. Kan er maar één de baas zijn natuurlijk.
2: Ja, ik ben een vissen.
1: Ja, die zijn wel heel lief.
2: Ja, zijn lieve mensen.
1: Ja, zeker. Jij bent ook een lieve gozer.
2: Ik ben heel lief. Ik ben zo'n schatje.
1: Hé, maar leuk. Maar als je nou kijkt naar die KKD, hè, daar heb je dus die podcast van. Die loopt als een gieter. Iedereen komt erin. Hè, dus
2: het
1: ontploft zo nu en dan.
2: Echt leuk.
1: Mooie content. Ga je daar nou mee stoppen dan, omdat ADO gepromoveerd is?
2: Nooit. Ja, ik krijg die vraag natuurlijk heel veel. Maar
1: ik
2: ben hier alleen maar blij mee natuurlijk. Want maar het is echt een podcast over de keukenkampioendivisie. Maar ik volg de laatste 5 jaar volg ik die keukenkampioendivisie gewoon heel intens.
1: Tuurlijk.
2: Ik kijk alles, ik check alles, ik kijk alle interviews. Ik ben helemaal lijp te
1: maar dan niet eens omdat Den Haag erin speelde.
2: Nee, echt puur wel voor die competitie. Alleen laten we eerlijk zijn, voor mij was het wel lekker dat ADO ook daarin speelde. Laat ik daarin eerlijk zijn. Alleen ik had het liefste gehad dat na het eerste jaar ik het al niet meer over ADO kon hebben in de podcast. Dat we gelijk waren gedegradeerd. Ja, toen hadden we die geweldige wedstrijd tegen Excelsior thuis. Die kennen we allemaal herinneren.
1: Ja, maar dat was
2: gelijk
1: echt
2: in het eerste jaar van de podcast. Ja, dat was dat eerste jaar. Dus dat had ik het liefste gehad. En nu gaan we gewoon lekker door over de keukenkampioendivisie. Maar maak je geen zorgen. Af en toe glij ik ADO er wel lekker in, hoor, natuurlijk.
1: Dat kan toch ook niet anders met jou?
2: Tuurlijk ken dat niet anders.
1: Hé, maar Joop, hoe ben je daar hier zo allemaal ingerold? Want jij zegt, joh, je werkt in de zorg 20 jaar. Ja. Sowieso, een paar jaar geleden hebben we met z'n allen geklapt voor de zorg. Daarna nooit meer.
2: Geen centen voor gezien, hè?
1: Nee,
2: geen centen voor gezien.
1: Nou, sterker nog,
2: zie ik liever.
1: Dat geld dat naar die zorg ging, dat is inmiddels ook niet goed beland. Want ik had laatste oud-minister hier van VWS.
2: Ja.
1: Fleur Agema. En die zei, ja, eigenlijk staat de zorg er nog slechter voor dan pre-corona. Dus ik weet niet wat er met al die coronamiljarden is gebeurd. Maar ik heb ze niet gezien. En nou ja, er waren er ook nog 5 miljard kwijt. Dat was fake nieuws. Dat was fake nieuws, maar dat zei wel de Algemene Rekenkamer. Ja. Dus, nou ja, kom er maar in. Ja, nee, dat was niet mijn favoriete periode. Maar los daarvan, ja, in die zorg dus, 20 jaar. Hoe rol je, hoe word je een soort van lokaal media-fenomeen, Joop Buit?
2: Daar rol je echt als het ware in. Nu moet ik wel zeggen dat ik ooit ben begonnen met een soort Haags uitgaansprogrammaatje op het internet. En dit is wel eigenlijk een heel grappig verhaal, want mijn pa, Die is nu fulltime cameraman, maar die had toen net een camera gekocht. En die had nog nooit op een startknopje gedrukt op een camera. Maar die wilde leren filmen. En hoe leer je filmen? Hoe leer je iets? Door het te doen. Dus hij dacht bij mij, ik ga een Haags uitgaansprogrammaatje maken. En toen zei hij tegen mij, ja, dat ga jij presenteren. Ik zei, joh, ben je niet goed, joh? Daar heb ik helemaal geen zin in.
1: Op welk platform was dat dan?
2: Ja, YouTube natuurlijk.
1: Ja, dus was net zo de opkomst van YouTube.
2: Ja, YouTube was toen al wel...
1: Dumpert had je ook niet misstaan.
2: Nee, maar weet je, ik hakkel een beetje. Ik stot daar een beetje. Dus ik dacht bij mij, joh, daar heb ik helemaal geen trek in, joh. Je hebt toch geen zin in een hakkelende en stotterende presentator. En toen zei mijn moeder, ja, dat ga je wel doen voor je vader. En naar je moeder moest je altijd luisteren.
1: Dat is echt zo. Dames en heren, luister naar je moeder.
2: Ja, lang verhaal kort. We hebben dat op YouTube gegooid. Daar kregen we heel veel, laten we zeggen, feedback op. Ook negatief. Maar ik had gelijk door. Het is wel allemaal met liefde, sturen ze dat. En mensen vinden het wel leuk.
1: Wat goed, man.
2: Dus ik had toen wel al iets. Misschien hebben mijn pa wel gelijk. Kan het wel gaan werken. En dat hebben we toen volgens mij een jaartje of 2 jaar gedaan. Toen is dat gestopt. En toen ben ik eigenlijk, let op. Ja, dat gaat toch weer via social media. In die tijd was ik vrijgezel en zat ik op Snapchat.
1: Oh jee.
2: Jij weet wel waarom natuurlijk.
1: Oh jee.
2: Dan zit je natuurlijk een beetje...
1: Plaatjes te kijken
2: van die mooie vrouwen. En dat deed ik ook af en toe een beetje filmpjes op maken. Een beetje dom aan het doen. En een journalist van Omroep West. Een jonge journalist die volgde mij, Jens. Hij werkt nu bij Boos.
1: Jens ken ik.
2: Ja.
1: Jens. Ja. Van West. Van ja, die West. Ken ik. Ja.
2: En hij werkt nu bij Boos van Tim Hofman. Maar in ieder geval, die heeft mij toen een keer uitgenodigd. Van, joh, wil jij wat een keer wat voor ons doen? Ja, toen heb ik ja gezegd. Well, joh, ik wil een keer langskomen. Ben ik op gesprek geweest bij onze grote vriend Jim van der Del en Menno Tamming.
1: Leuk, man.
2: Toen had ik daar een half jaar niks meer over gehoord. En toen ineens een belletje van, joh, Joop, wil je wat doen? Nou ja, zo simpel is het eigenlijk gegaan. En toen gingen we de ruimte buit maken. En dat hebben we toen 5 jaar lang gedaan. Dus zo is dat balletje lekker gaan rollen. En ik ben eigenlijk nooit meer gestopt.
1: Nou, bizar. En dat was eigenlijk dan de razende reporter, maar dan niet op het voetbalveld, maar erbuiten. Dus buiten. Haagse Markt, waar ging je naartoe allemaal?
2: Later was dat pas. Dat was echt pas in het tweede jaar. Toen gingen we naar de Haagse Markt, gingen we een beetje meningen halen. Maar wel echt van ADO-supporters.
1: Beetje foxpop van ADO.
2: Ja, maar wel echt. Ik heb wel echt ADO-supporters gezocht. Hè. Dus naar Bert, de Bloemenman, nou, die volgt ADO.
1: Kamers, de legend. Ja.
2: Ronaldo, de visboer. Ja, die ken ik al van het Zuiderpark.
1: Haagse dan Haags gewoon.
2: Mohammed de Groenteman. Dat is ook een echte ADO de Haag. Supporters. Zo had ik wel echte ADO Den Haag supporters. Dus dat vind ik dan wel leuk. Ze moesten wel echt ADO volgen, dus wel wat te zeggen hebben. En zo ging ik een beetje zo die menekies peilen. Maar ik ging ook lang. Ik ben ook bij Aten Mos geweest, Kees Jansma. Als ADO Heracles was, gingen we naar Tom Egberts toe. Allemaal dat soort dingen heb ik ook allemaal gedaan toen met de ruime buit. Hartstikke leuk om te doen. Alleen kijk, zo'n item, dat is natuurlijk tijdelijk. En dat stopt een keer. Dus toen is dat ook gestopt op een hele leuke manier. Dus ik heb nog altijd goed contact met al die gasten. Hartstikke leuk. Ja. Zeker.
1: Ja, wat goed is het niet tijd om een beetje een remake weer te maken daarvan?
2: Wordt wel eens gevraagd. Ja. Maar ik heb het wel druk met dat podcastje. Hè. Maar stel je voor dat...
1: Ja, je bent nog ergens eigenaar van de voetbalclub. Maar laten we het daar straks over hebben. Ja, met nog een hele hoop andere Hagenezen.
2: Stel je voor, Edi, als ik er serieus word voor gevraagd... dan ga ik erover nadenken. Maar ik heb nog altijd heel veel contact hoor, met Jim, met Pim, met Matthijs Snapvangers. De groepsapp van de Ruime Buiten is nog altijd een hele actieve groepsapp.
1: Heel erg leuk.
2: Dus dat
1: hè?
2: Is heel gezellig.
1: Waar zit hem dat in? Is dat de liefde voor voetbal?
2: Zeker. Liefde voor voetbal, liefde voor ADO. Dus dan, kijk, als het over voetbal gaat, want je zou denken een podcast over de keukenkampioendivisie bijvoorbeeld. Hoe ga je dat wekelijks vullen? Maar als het over voetbal gaat, jongen, dat, daar hoef je geen zorgen om te maken. Je hebt altijd wel wat om over te praten. Het is één groot... Dat vind ik het leuke van die voetballerijen. Het gaat mij niet alleen om het voetbal. Het is één groot circus. Het is entertainment.
1: Ja.
2: Zo kijk ik er ook naar.
1: Ja, en ik heb daar zelf een eigen idee bij. Het is wat minder strak dan de Eredivisie. Wat minder gepolijst, wat minder fake misschien ook wel.
2: Zeker. Het is wat echter. Het is wat benaderbaarder. En daarom kan je ook van die mooie, leuke verhalen maken. Weet je. Ik had ook een keer een speler van FC Den Bosch, Ikeshita. Die had ik de cowboy op...
1: Kies ook wel clubje uit, hè, trouwens.
2: Ja,
1: maar goed.
2: Dus
1: nee, maar goed, doe je ding.
2: Ja, dat is een podcast over de keukenkampioen-divisie. Ja, en de luisteren... Heel veel harde kern luisteren naar mijn podcast, hoor. Die kunnen het allemaal...
1: Dus je hebt, ja, dat is een beetje een verbindende rol.
2: Maar die had ik de cowboy op voetbalschoenen genoemd. Ja. Die gozer kan amper voetballen. Maar dat was zo'n heel onderwerp geworden. Allemaal van die kleine, domme dingetjes. Dan kan je in de keukenkampioen-divisie... kan je dat heel leuk uitvergroten. En dan wordt het een heel mooi verhaal. Slaat nergens op. Maar ja, dat is in de Eredivisie veel moeilijker. Weet
1: ja,
2: je? Ja.
1: Ja, dat is ook, dan ligt gewoon de lat ook, denk ik, veel hoger. Ja, want je ziet toch ook in zo'n KKD dat toch mensen meer tijd krijgen.
2: Zeker,
1: ik weet ook nog,
2: zeker.
1: Diogo Tomás is nu niet kapot te krijgen. En daar heeft hij ontzettend goed gedaan. Op het eind begon hij in één keer ook op goals te maken. Waarvan ik dacht van dat die Drogba had hij zelf gepost. En dat vond hij erop lijken.
2: Ja.
1: Wel grappig, maar die heeft echt wedstrijden gehad dat hij geen pepernoot raakte ook. Het is niet aardig om te zeggen, maar wel waar. Maar je krijgt dus ook wat meer tijd, denk ik. Want Eredivisie is misschien toch heel pittig, heel moeilijk ook.
2: Kijk, Rien. Topsport is sowieso presteren. En keukenkampioen-divisie moet je het ook waar maken. Kijk, Diogo Tomás, die werd al gelijk gebombardeerd tot de cultheld. Heb ik toen niet aan meegedaan.
1: Vanwege zijn kapsel.
2: Alleen vanwege zijn kapsel. En voetballend zag ik hem nog niet. Kijk, je bent pas een cultheld, vind ik, in Den Haag, als je ook wat gepresteerd hebt. Snap je? En ik ben er wel helemaal om. Diogo Tomás is een cultheld hier in Den Haag, een held. En waarom? Omdat hij ook kampioen is geworden nu. Met dit ADO, een onwijs leuk team. Daar hebben we echt onwijs van genoten. Dus hij is vanaf nu officieel een cultheld. Ik ben nu pas om eigenlijk, laatste weken.
1: Ja, en als jij het zegt, is het
2: ja,
1: zo.
2: Ja, dan mag het. Ja, ik ben daar kritisch op, hoor. Ik ben moeilijk daarin.
1: Waar zit hem dat in? Ben je zo dwars?
2: Nee, ik ben niet dwars. Ik ben niet dwars, maar ik iedereen, ja, cultheld.
1: Je bent gewoon niet zo van de hype dan gelijk.
2: Nee, je moet het wel even waarmaken bij me. Maar dan is het ook helemaal goed, hoor.
1: Ja. Dus nu is het gewoon gesetteld. Diogo Tomás,
2: hij hoort
1: een eindbaas.
2: Maar ook heel erg goed. En ik ben een beetje verliefd op Mark Wotte, hè? Onze technische
1: directeur. Nou ja, die heeft wel hoop teweeg gebracht.
2: Want die doet gewoon hele normale dingen. Staat in media normaal ter woord, jongen. Ik hou van die man, want die man die brengt zoveel rust. Maar ik vind het dus ook heel goed dat hij zijn contract niet verlengt. En weet je waarom? Het is inderdaad wereldgozer. We hebben van hem genoten. Hij kan alleen één ding niet. Ja, dat is voetballen, Elias. Dus je moet door, want hij kan niet mee naar de Eredivisie. Kijk, als ik een FCM'er zou zijn, zou ik hem gelijk halen. Dat is een beetje zijn niveau. Keukenkampioen-divisie. Dus blijf lekker in Nederland, want we genieten van je. Kunnen we nog een beetje meegenieten? Ja, zo kijk ik er naar, Elias. Ik zie jou moeilijk kijken.
1: Ja, ik heb er wat midden.
2: Ja,
1: ik zit ook wat anders te denken. Maar Wotte, wat maakt hem dan niet kwalitatief goed genoeg voor de Eredivisie, denk je, Joop?
2: Hij is verdedigend ook niet goed genoeg. Hij kan er wel een beetje opklappen, maar hij is te langzaam. Hij draait te langzaam. Hij is voetballen niet goed genoeg. Hij mist, en wat dat betreft is hij bij lange na niet goed genoeg voor de Eredivisie. En wij willen meedoen, hè? Dat is ook al gezegd. We willen meedoen in de Eredivisie. Dat betekent in het eerste jaar meedoen is voor mij hoog rechterrijtje. Hoog rechterrijtje, laag linkerrijtje. Dus je gaat voor een plekje 12, 13 wil je meedoen. Gaan voetballen. Dan kunnen we helaas niet met die. Hoe gaaf die ook is, we kunnen niet met Diogo Tomás dan aankomen. Dan moet je doorselecteren. En dat doet Mark Wotte hartstikke goed. Nogmaals, ben een beetje verliefd op hem.
1: Ah, zo bedoel je hem. Ja, ik begreep je gewoon niet, denk ik. Hey, en Pascal Mulder dan?
2: Wereld.
1: Mijn god, die won alle duels bijna.
2: Ja.
1: Wat is dat voor beuker? Die vond ik geweldig. Dat is mijn favoriete speler van het afgelopen seizoen.
2: Aan zo'n gozer zie je gelijk dat hij kwaliteit brengt. Weet je?
1: Terwijl hij heel laat natuurlijk pas is doorgestroomd naar het betaalde voetbal.
2: Supermooi verhaal. Supermooi. Ja. We hebben heel lang bij de amateurs gevoetbald. Is toen naar FCM gegaan. Maar aan zo'n jongen zie je direct dat hij wat extra's brengt. Die is wel verdedigend goed. En die heeft ook zo'n heerlijke paas in huis. Het zijn crossballen. Dat is echt gewoon genieten van die gozer. En ja, net als Diogo Thomas heeft hij ook een wijze uitstraling. En daar hou ik wel van. Over mooie rechte ruggen gesproken.
1: Ja, ik vind hem, ja, maar het klinkt heel fout als dat. Ik hou van grote atleten. Altijd al.
2: Ja, ja, nou, dat is mooi om te zien.
1: Toen ik jong was, had ik allemaal grote atleten in mijn album. In mijn, zo'n ding? Een agenda had je toch?
2: Michael
1: toen.
2: Jordan.
1: Ik had Pieter van Hogeband sowieso. Ja. Arrogante kwal, maar dat wist ik toen nog niet. maar ik had allemaal grote gasten. En Zlatan gewoon. Zlatan is gewoon voor mij de meest mannelijke, masculine man die er is.
2: Ja. Maar Mulder kan er wel aan tippen. Nee, maar daar ben ik... Ja.
1: Oh, ik hoorde mezelf weer kraken hier. Ja. Dit is weer een kraak. Onthoud de smaak, het gebeurt niet vaak.
2: Maakt niet uit, jongen. One-takers.
1: Ja, nou ja, en achteraf toen dit was een beetje, ja, was een beetje mijn ding. Ik dacht van sterke gast en ik ben uiteindelijk een sterke gast geworden.
2: Ja, dus het is,
1: ik vroeger niet. Je moet als kind heb je dan zo'n beeld. En nou denk ik van ja, dit is wat ik vroeger wilde worden. Is prima.
2: Heel goed, heel goed.
1: Maak ik het een beetje persoonlijk.
2: En voor je het weet zit je hier bij de HGFM een topshowtje te maken.
1: Nou ja, met jou lukt dat wel. Ik heb altijd mijn gast nodig om een goede show van te maken.
2: Dat is altijd zo, toch? Is wisselwerking.
1: Ja, dat is echt 100% waar. Hey Joop, wat maakt voetbal zo mooi?
2: Jeetje mina, man.
1: Even een diepe vraag.
2: Ja, dat is wel een diepe vraag. Ja, weet je, ik ben al vanaf mijn vijfde levensjaar ben ik al lijp van voetbal. Dus wat dat, ik heb ook altijd op voetbal gezeten. Op een gegeven moment wel mee gestopt, maar wel altijd zo naar een.
1: Was je er goed in?
2: Ja, tuurlijk. Werelds.
1: Daarom ben je tv gaan maken.
2: Ja, een hele middelmatige rechtsbuiten. Ja.
1: Ik was ook rechtsbuiten. Ja, schept een band.
2: Ja. Ja, middelmatige rechtsbuiten.
1: Ik kon rennen, jongen. Niet normaal. Dat... Voorzetten kon ik ook. Ik heb nog steeds een goede trap.
2: Ik heb bij Volgens Sport A1 gezeten. Daar heb ik het tweede nog gehaald. Maar toen had ik wel heel snel door van... joh, Joop, dit gaat hem helemaal niet meer worden. Toen ben ik er ook wel mee gestopt. En ben ik lekker nog meer de stad ingedoken, Elias.
1: Ja, joh. Ik speelde Smitshoek A1. En toen zou ik naar derde gaan. Dat was tweede klasse zaterdag. Dat was best aardig.
2: Dat is niet
1: maar dat kon ik fysiek niet. Dus dat was blessure op blessure. Ja, en toen kwam ik daarna bij een vierde klasser. Dat bij het eerste dan weer tweede. En nou ja, dat is bescheurd en brak ik van alles. Toen ben ik maar gestopt.
2: Ja, daarom. Maar wat ik zo mooi vind aan voetbal... is denk ik dat meer de verhalen dan het spel. Weet je, er gebeurt altijd wat. Je hebt altijd zoveel verhalen te halen in dat voetbal. En wat denk ik ook wel lekker is, het is er altijd. Snap je wat ik bedoel? Dus je hebt even niks te doen. Zeker tegenwoordig. Je zet even Ziggo op. Je zet even ESPN op. Je kan altijd terugvallen op dat gekke voetbal. Want het is er altijd. En ook nu naar ADO gaan. Ik zeg altijd, dat is echt mijn uitje. Weet je, we hebben allemaal een druk leven. Dus het is moeilijk om met iemand even een keer een drankje te doen. Maar ik zeg altijd, als je mij wil zien, kom gewoon lekker naar ADO. Daar ben ik. En wij gaan ook altijd gewoon met onze vriendengroep lekker naar ADO toe. Dat is waar we elkaar zien. Dus dat maakt zo naar ADO gaan zo mooi tegenwoordig. Omdat je daar gewoon met elkaar, met je vrienden... ben je gewoon lekker slap aan het ouwe hoeren. Je bent je club aan het supporten. Je hebt een lekker drankje. Je bent lekker slap aan het ouwe hoeren. Je bent misschien een beetje dom aan het schreeuwen. Ja, dat vind ik nog steeds het lekkerste wat er is, Elias.
1: Ja, maar dat is dan ook wel het hele sociale gebeuren eromheen dus.
2: Zeker, zeker. Dus het voetbal kijken en meer met die podcast is het meer de verhalen eromheen. En voor mij persoonlijk, om lekker naar ADO te gaan, is het wel dat hele sociale gebeuren is voor mij is bijna belangrijker dan het spelletje aan zich.
1: Dus dat is gewoon een feest der herkenning dan.
2: Ja, toch? Zeker. Ja. Zeker.
1: Nou, wel mooi. Hey, en je podcast hebben we nou een paar keer aangesneden. Ja. Zonder het heel concreet te maken, denk ik. Maar de eerste, de beste podcast?
2: Ja, wij zeggen altijd de podcast over de keukenkampioendivisie en zo ontzettend veel meer.
1: Nou, dat belooft wat dan.
2: Ja, dus het is een podcast die... het gaat dus over de keukenkampioendivisie, maar het kan wel echt alle kanten op gaan.
1: Dus het gaat ook over andere dingen. En dat doe je nu 5 jaar. Hoe ben je op dat idee gekomen?
2: Ik ben eigenlijk gevraagd ervoor. Ik ben gevraagd ervoor.
1: Met wie doe je dit dan?
2: Ik doe dit samen met Lars van Velsum, is de presentator, met Ferry de Bond. Dat is, je bent het moeilijk aan het kijken. Je ziet al van alles gebeuren.
1: Nee, even mijn rug gestrekken.
2: Heel goed. Dat is ook Ferry gebeuren. De Bond is een NAC supporter. Maar we doen het in samenwerking met SC Afkikken. Dat is een productiehuis voor meerdere sportpodcasts. Veel voetbal.
1: Oh, dat scheelt een hoop geregeld dan.
2: Zeker. En wat
1: pakken we wel lekker een marge even. Maar,
2: En wat het vaak een beetje, weet je, wat daarom denken mensen vaak dat het mijn podcast is, maar het gebeurt wel weer in de studio van mijn vader en mij. Lekker in de studio, op het Stuyvesantplein, daar zo maken we.
1: Oh, daar maak je hem wel?
2: Zeker weten.
1: En dan komt de FC Afkikken al die apparatuur daar elke keer installeren. Hoe gaat dat?
2: Dat weet je, dat is van mij en mijn vader. Wij hebben de studio. Maar hun komen wel met een redactie, om zo maar te zeggen.
1: Ja, oké. Okay. Ja,
2: dus het is wel echt een professionele business, is het. Maar het is ook een hele vrolijke podcast. Want voetbal is voor mij, wat ik al zei, het is entertainment. Het gaat om de verhalen. Het is een circus. En zo zit ik er ook. Het is een vrolijke voetbalpodcast. Over de keukenkampioendivisie. Maar het kan echt tijdens je show kan het echt over van alles gaan. Het gaat alle kanten op, maar wel met een soort lijn erin, om zo maar te zeggen. Want anders wordt het helemaal... Dan
1: raakt iedereen de draad kwijt, ja, of de lijn kwijt in dat geval.
2: Juist, dus we werken wel echt met een serieus draaiboek. En dit verwachten mensen niet van mij. Ik ben echt... Mensen denken altijd dat ik daar zit en we zien het allemaal wel. Ik ben echt zo gek. Ik ga iedere zondag alles terugkijken. Kijk ik alle samenvattingen nog een keer terug. Ik ga alle interviewtjes terugkijken. En dan ga
1: Hij zegt terugkijken, dus dat kijk je twee keer.
2: Ja, want ik kijk het meestal of bij ADO of als ADO uitspeelt.
1: Dus als ADO speelt, heb je nog meer werk?
2: Ja, heb ik nog meer werk, ja. Heb ik nog meer werk. Maar ik ga dus ook alle interviewtjes terugkijken. En dan ga ik dus al mijn puntjes die ik wil zeggen, die ga ik dan keurig doorappen. Die komen dan allemaal in dat draaiboekje te staan, weet je. Dus ik heb altijd wel haakjes. Ik heb altijd wel wat dingen die ik echt wel even kwijt wil. Dus het is wel professioneel. Ja, we hebben er wel werk aan. Maar, ja. maar anders maak je niet voor 5 jaar lang een leuke podcast. Daar zit werk in. Deze radioshow, daar steek je ook 100% tijd en werk in.
1: Zeker. Ik heb alleen als voordeel natuurlijk dat ik bij de lokale stadszender zit, is dat je altijd een hoop luisteraars pakt wel.
2: Ja.
1: En dat is natuurlijk als je zelf zo'n... Ja. Nou ja, heb je natuurlijk wel met dat FC Afkikken. Dat helpt natuurlijk ook wel.
2: Nou,
1: maar je moet het wel een beetje weten. Je moet zelf Elias, ook... Mensen moeten je vinden.
2: Elias, wij zijn letterlijk begonnen, ik denk, met 500 luisteraars. Ja. Daar zijn wij mee begonnen. Dus en
1: dat is nog niet eens slecht, hè?
2: Nou ja, dat was toen. Maar daar zijn wij mee begonnen. Ja. Wij hebben moeten vechten voor iedere luisteraar. Want ons onderwerp, de keukenkampioendivisie, is geen makkelijk onderwerp om mensen te trekken. Snap je, als wij een podcast zouden maken over Ajax of Feyenoord, dat is makkelijk. Dan ga je heel de tijd viraal, dan pak je al in den beginnen...
1: Ja, mits je telefoonboek hebt, dan heb je wel. Dus ja, als je de juiste gasten hebt, dan gaat het om, vaak.
2: Ja, maar dat is, weet je, dat is best wel makkelijk. Onze meest virale stukjes zijn ook stukjes geweest als ik een keer wat over Ajax zeg. En dan 2 dagen, 3 dagen lang alleen maar boze Ajax.
1: Maar het zijn allemaal ragebaiters.
2: Ja. Iedereen boos om me.
1: De ragebait van de razende reporter.
2: Ik kan alles over Top Os zeggen, niemand die het boeit. Maar ik zeg 1 ding over Ajax. Ajax of Feyenoord en dan is het...
1: Ja, of NAC of Den Bosch. Ja, of ben je dan super op je hoede dat je denkt... Nee, ja, het zijn natuurlijk ook rivalen.
2: Nee hoor, helemaal niet. Ik zeg wel alles. Kijk, dat is het leuke van de podcast. Wij zeggen alles, maar niet de bedoeling om mensen te beledigen. Of het gebeurt wel vanuit liefde voor het voetbal, liefde voor de competitie.
1: En zo neutraal mogelijk dan ook een beetje? Of is het toch vooral gekkigheid?
2: Zeker niet. Ik ben een ADO-supporter. Dus ik ga toch niet neutraal over ADO praten? Kom eens op. Ik ben wel eerlijk over ADO, maar... Ferry is een NAC-supporter. Ja, die is gewoon niet neutraal, kom op. Maar dat hoeft ook niet. Maar ik kan wel normaal over andere clubs praten.
1: Ik hoor je. Ik vind die aversie... Ik snap er geen donder van. Want als ik in Breda was opgegroeid...
2: Dan ben je voor NAC.
1: Waarschijnlijk wel.
2: Tuurlijk.
1: En dat is wel dat ik denk van ja... Weet je, de Twente bijvoorbeeld, FC Twente. Vind ik te gek, ja. FC Utrecht. Ik hou echt van die volksclubs, weet je wel.
2: Ja, maar Elias...
1: Geweldig. Elias, ik ben... De Graafschap, dat is de allermooiste volksclub die er is.
2: Ik ben niet 41 jaar geworden om andere dingen te gaan haten, man. Kom op.
1: Nee, maar dat bedoel ik. Kunnen we daar nog een beetje... Want ik ben een beetje ook van die school... Kunnen we nog wat doen aan die aversie? Dat mensen gewoon denken, jij jouw geluk, ik mijn geluk. En natuurlijk, we gaan een beetje rotzooien... maar we gaan niet mekaars dingen in de fik steken en zo. Weet je, dat soort shit.
2: Kijk, daar trekken wij de grens, Elias. Daar trekken wij de grens. Maar wat wel leuk is, is dat je wel... Kijk, je moet wel een soort met van wij tegen zij gevoel hebben.
1: Rivaliteit.
2: In het stadion. Dat vind ik ook wel een lekker gevoel, weet je. Snap je wat ik bedoel?
1: Gezonde rivaliteit dan. Dat,
2: ja.
1: En een tandje erop.
2: Ja, gezonde rivaliteit, nee. Mag een tandje erop. Maar het moet natuurlijk wel weer niet te gek worden, weet je. Want
1: respect voor lijf en leden. En
2: tegenwoordig
1: goed.
2: Bij ADO, hè. Tegenwoordig bij ADO. En dat hebben ze heel goed gedaan. Het is nu ook echt een uitje geworden. Als ik nu naar het stadion loop, ik ga vaak even een drankje doen hier op de Grote Markt. Ga ik even een hapje eten bij de Fiddler vaak. Fiddler Burger, lekker. Lekker, Elias.
1: Oude reclameboef.
2: Prima te doen.
1: Dit knip je allemaal uit, hè,
2: straks. Ken die eigenaar niet eens, joh. Maar dan ga ik lekker met de Randstadrail ga ik dan vaak naar het Vondelpark. En wat je om je heen ziet daar zo, alleen maar kinderen. Het is ook echt een familieuitje geworden. Weet je?
1: Ja, dat moeten mensen ook
2: goed gedaan.
1: Helemaal waar. En sommige mensen moeten daar ook echt wel meer dat besef gaan doen in dalen, vind ik. Want dat is toch af en toe nog te vaak. Ik denk van ja, jongens, het heeft ook zo'n naam. En dat vind ik zo'n zonde. En natuurlijk heb je overal een harde kern en gewoon de.
2: Hoort erbij.
1: Het hoort erbij.
2: Dat
1: en ik ken
2: ook.
1: Een hoop.
2: Dat
1: en
2: mag ook. Ja, weet je,
1: ik zal ze ook voor de. Aan de andere kant doe ik het ook. Zeg jongens, zo allemaal erg niet. Ja. Want ik zit ook allemaal in die bestuurlijke realm. Dus het is af en toe, ja, die ga je. Ja. Zeg ho, dat is.
2: Weet je wat ik
1: ook niet
2: zeg
1: waar.
2: In de podcast? Ik zeg altijd, weet je, hou het lekker buiten de stadions. En zoek elkaar lekker op in de bossen. Want ik wil niemands hobby verpesten.
1: Hebben we er geen last van?
2: Elias, ik wil niemands hobby verpesten.
1: Dus ze doen een bare-knuckle. Organiseer lekker
2: dat
1: zelf.
2: Dat toch ook? Ja. Daar heb ik alleen maar respect.
1: Kunnen.
2: Ja, maar, daar,
1: ja. Nou,
2: maar dat doen ze ook. Daar heb ik alleen maar respect voor. Heb niemand er last van. Prima. Maar
1: het zijn wel stijgende zorgkosten, hè, meneer
2: ja,
1: Joop.
2: Okay. Maar hou het.
1: En jij werkt in de zorg.
2: Ja, oké. Dat is waar. Maar hou het buiten die stadions. Er zijn zoveel kinderen. Ja, en die hebben dan gewoon een kutavond als het daar misgaat. Ja, weet je.
1: Als je luistert, dit is geen advies, hè. Dit wordt ook niet geëndorsed door Den Haag FM.
2: Zeker niet, maar wel door de eerste de beste.
1: Ja, we hebben het wel gezegd.
2: Ja,
1: oké.
2: Okay. Ja.
1: En door. Jouw liefde voor Den Haag. Je was jong. 5, 6, 7, wat is er gebeurd? Dat virus, dat voetbalvirus.
2: De liefde voor ADO, bedoel je? Nou, eigenlijk pas...
1: Het ADO-virus.
2: Helemaal
1: gewoon.
2: Niet toen ik 4, 5 was.
1: Oké.
2: Okay. Nee, want mijn hele basisschool in die tijd, er was helemaal niemand voor ADO. Helemaal niemand. Laten we eerlijk zijn. ADO stond volgens mij 18e toen in de eerste divisie. Zaten 200 man op de tribunes. Er was helemaal niemand voor ADO. Dat is pas eigenlijk gekomen toen ik een jaartje of 15, 16 was.
1: Oh, dat is wel laat, relatief.
2: Ja. Jullie mogen ook alle... Ja, zeker. Maar
1: het is wat het is.
2: Ik hield wel van ADO en van Den Haag heel erg. Maar pas toen ik... Ik ben wel eens naar ADO geweest met mijn vader, weet je. Mezelf even niet meer, ja, nu weer wel.
1: Het kraakt.
2: Ja, toen had ik twee schoolgenoten, niet eens vrienden van mij, die zeiden: hey Joop, wij gaan altijd naar ADO toe en dat is ook wel wat voor jou. Dus, nou ja, oké, prima, dat vind ik wel leuk, weet je. En toen gelijk ook mijn vrienden gevraagd, rondom het Stuyvesantplein natuurlijk, en mijn neven. Nou, toen zijn we allemaal gegaan op een vrijdag, eerste divisie. Wonnen we 2-0. Volgens mij was dat tegen MVV, maar dat weet ik allemaal niet meer zeker.
1: Okay.
2: En dat was toen gelijk raak. Dus vanaf toen, vanaf mijn 15e, 1 keer geweest met mijn vrienden op Midden-Noord. En sindsdien zijn we...
1: Slagverliefd.
2: Ja, sindsdien zijn we niet meer weggegaan met z'n allen. Maar het is bij mij niet van een from father to son verhaal of zo.
1: Nee.
2: Wij, weet je, ik en mijn neef, is eigenlijk nog mooier. Ik en mijn neven zijn de eerste generatie ADO Den Haag supporters in mijn familie. De rest zijn allemaal Feyenoorders, stiekem.
1: Wat grappig, joh. Ja. Hey, en Tim, moet toch even over Tim hebben. Ik heb dus Winkel, de HBO gedaan met Tim.
2: Ja, en ik zei vandaag dat ik bij jou...
1: Wat leuk.
2: En weet je wat hij zei?
1: Nou?
2: Ik heb met hem gestudeerd, maar dat hoef je niet aan te halen, hoor. Zei.
1: Oh shit, daar begin ik er zelf over.
2: Pinkel.
1: Nou, dat zullen we het zo houden.
2: Lekker man.
1: Bescheidenheid siert ook de mens. Hebben wij wat minder last van Joop.
2: Ja.
1: Maar doe hem de hartelijke groeten van mij, als je wil.
2: Ja, wie zou er meer cameragel zijn? Jij of ik?
1: Ah, sowieso ik. Denk je niet?
2: Ja, denk het wel.
1: Ja, maar ik ben wel een empaat. Ik ben geen narcistisch figuur. En het is bij mij veel leuker geworden. Ik zal je zeggen, sinds ik zeg maar van die honger af ben om iedere week in de krant te staan, ja. Ik kom natuurlijk uit de politiek.
2: Dat was echt jouw werk om, ja. Gewoon, om eigenlijk media te genereren.
1: En te polariseren ook. Hè? Een beetje schelden, een beetje roepen. En, ja. En ik zat natuurlijk een beetje bij partijen die nogal eens een steen in het water gooiden. Om het zacht uit te drukken. Als mensen meer willen weten, kunnen ze me googlen. Maar ja, daar ben ik een beetje natuurlijk van teruggekomen. Een beetje veel. Maar daarin. Het is wel mijn echte grote mediamoment. NOS-journaal en voorpagina Telegraaf zijn gekomen toen ik dat los had gelaten. Terwijl dat wel voor mij, ik werk ook in de media natuurlijk als woordvoerder.
2: Ja.
1: Het waren voor mij de ultieme goals om zelf een keer het NOS-journaal te doen.
2: Ja.
1: Nou, heb ik toen gedaan.
2: Ja.
1: En Editie NL, Shownieuws, Hart van Nederland. Allemaal gedaan. Dus dan, wat dat betreft... Het enige wat ik nog wil is een talkshow een keer.
2: Ja?
1: En een programma zelf waar ik als kandidaat in zit.
2: Oké.
1: Okay. Oh, ben ik uitgenodigd bij jou?
2: Nee.
1: Wat je wou zeggen, ja?
2: Nee, ik zat te denken aan talkshow.
1: Ja, natuurlijk, een keer op televisie.
2: Oh, daarbij zit. Ik denk een eigen talkshow hebben.
1: Nee, maar nou ja, dat zou ik ook nog wel leuk vinden.
2: Ja,
1: dat
2: zou ik leuk vinden.
1: Maar dan word je echt presentator, hè? Dan ben je wat minder, zeg maar,
2: ja.
1: Woordvoerder. Maar ik moet zeggen dat dat sinds ik dat... Want ik had dat vroeger en dan haalde ik de bevestiging uit. Sinds ik dat heb losgelaten, hè, uit die media-aandacht. Ja. Dat ik, ja, nu ben ik iemand. Of, ja, dat is allemaal bullshit. Ja,
2: ik heb dat ik heb ook helemaal geen mediadoelen. Mensen vragen dat ook wel eens aan me. Van, heb jij een doel erin? Kijk, dat heb ik niet echt. Maar wat ik wel wil, en dat is ook pas sinds, eigenlijk sinds deze podcast, wil ik gewoon echt een hele goede podcast maken. Ja. Want daarvan uit komen wel weer andere leuke dingen. En dat zijn allemaal dingen die ik gewoon leuk vind. Snap je?
1: Ja, maar dat is het.
2: En daar haal ik dus heel veel plezier uit. Om zo met, want nu gaan we ook weer met die podcast. Gaan we deze zomer gaan we weer naar Zwarte Cross toe. Hebben we daar een show. Ja, dan heb je gewoon ten eerste heb je een toffe dag. Je maakt een leuke show. En het leuke is, als je een podcast maakt, of dat nou een succes wordt, of dat het in het water valt, je hebt altijd een goed verhaal.
1: Ja. Maar ik dacht dat jij een talkshow ging maken. Ik zie jou in één keer talkshow. Ik denk, ik heb iets geraden.
2: Nee,
1: maar...
2: nee, zeker niet. Zeker niet.
1: Blijf gewoon jammer. Doorgaan dus met die ik podcast. Heb geen scoops.
2: Nee.
1: Wel grappig. Hey, en dan, ik kan me ook nog herinneren dat wij elkaar een keer spraken. Toen had je een liedje gemaakt. Toen zei je ook van ja, je hebt dat ook heel erg. Ik kom er ook steeds meer van gewoon doen in wat je leuk vindt. En het mag bij mij nog wel een beetje wat meer... hoe zeg je dat? Authentiek. Nog meer. Maar jij zit er al aardig op. Maar daarin ook, liedjes maken, dat doe jij natuurlijk ook.
2: Ja, dat doe ik ook wel eens, ja. Maar dat is ook echt puur voor de lol.
1: Dat is zo gaaf. Dat is puur ik vind voor ze zo lol. Gaaf ook.
2: Ik heb een beetje van die carnavaleske-achtige nummers gemaakt. Zoals Champagne. Daar ben ik, ja, daar komt plop, plop. Champagne. Laat me weten als je feesten gaat. Kijk, en dat was ook het ding. Toen had ik die twee, dat waren mijn eerste twee nummers. En toen begon ik dus een beetje gevraagd te worden om op te treden.
1: Te gek, hè?
2: En wat mijn gevoelens toen zei tegen mij... Moet je niet doen.
1: Nou ja.
2: Moet je niet doen.
1: Kan je wel lekker verdienen, Joop. Dat, zeg ik uit eigen ervaring.
2: Ja, maar dat was dus helemaal nooit echt mijn intentie om dat te gaan doen. Maar ik vind het wel leuk om af en toe liedjes uit te brengen. Want dat vind ik gewoon grappig om te doen. Ik heb bijvoorbeeld ook een nummer die ik zelf echt heel erg leuk vind. Bakkie Pleur.
1: Bakkie Pleur, Bakkie Pleur.
2: Ja, jij bent de enige luisteraar.
1: Ah.
2: Jij bent echt de enige. Je hebt amper luisteraars.
1: Ik ken ze allemaal, die liedjes.
2: Maar dat maakt me ook geen ene reet uit. Want ik vind dat zelf dus een heel leuk nummer, weet je. En die kleine van mij, ik heb een zoontje van 5. Die is lekker mee aan het zingen ook. Maar ja, daarvoor doe je het dan.
1: Ja, joh, wat denk leuk. Je van mij? Maar ik heb 3000 luisteraars, geloof ik, per maand op Spotify. Ja. Dus als je het hoort, ga ons even volgen. Ja, Joop Buiten, Elias Nees op Spotify.
2: Ook.
1: Belangrijk. We mogen geen reclame maken, behalve voor onszelf.
2: Ja, Ade Holladier.
1: Ja, die is goed. Dat vlechtje, hè?
2: Dat met
1: vlechtje. Hij heeft geen vlechtjes meer, maar
2: ja, met
1: even los daarvan.
2: Met Agaat geproduceerd door,
1: ja, leuk.
2: Door
1: de grote
2: door
1: Robbie.
2: Door de Ier.
1: Ja.
2: Ja, dat werkte wel. Maar dat was ook zo mooi. Want op een gegeven moment... Het seizoen was volgens mij 3-4 wedstrijden begonnen. En wij begonnen te winnen. En ik denk, hey, we winnen. We spelen goed. Toen dacht ik al... Potjan Dosi.
1: Bizar dat je daar opkwam toen.
2: Wij kunnen kampioen worden. En we moeten nu met een nummer gaan komen. Toen had ik Vlechtje en Aad gevraagd. En weet je waarom? Dat vind ik twee zulke kikke gasten. Want dat zijn nou jongens... die kan je ook vanavond hier dronken in de stad... lekker voorbij zien zwalken. 100% echt. Om zo maar te zeggen. Ik denk, dan wil ik dat met hun doen. Nou ja, Vlechtje natuurlijk op vakje G altijd bezig.
1: Ja.
2: Aad gewoon een wereldgozer. Ik denk, ja, dat gaan we doen.
1: Ja, en Aad zit natuurlijk ook in Mojo Fire. Dus ja. die is wel wat muzikaler nog dan Vlechtje, met alle respect.
2: Ah, geweldige stem hoor, Vlechtje.
1: Ja, dat liedje grunt. Ook. Van.
2: Hij kan lekker grunten.
1: Ik heb hem toen gedraaid als enige en als eerste op hier. Maar dat is dat geldt voor Chico ook. Ja, dus ik heb wel een beetje oog voor talent.
2: Heel goed. Maar dat Ado Aladier, dat werkte wel als een malle, wees. En dat is wel tof geweest.
1: Ja, heel gaaf. Ja. En een hele goede producer ook.
2: Zo.
1: Ja, normaal. Die kan wat. Ja. Als je zelfs Vlechtje goed kan laten klinken, dan
2: ben je een kunstenaar.
1: Nee, Daniel, zo bedoel ik helemaal niet. Wereldgozer. Maar daarover, dat is het liedje volgens mij van Frans Duits in ons café. Django zit er ook op die plaat, volgens mij.
2: Ja. En
1: wie is op dat idee gekomen?
2: Om dat nummer te pakken, dat is 100% Vlechtje.
1: 100%.
2: Slim. Hij kwam met dat nummer. Toen zei hij, ja, dan kunnen we daarop wat gaan doen. Dus dat is 100% Vlechtje geweest. En toen ben ik eventjes gaan zitten om even een tekstje in elkaar te knallen. Nou, dat is een beetje bijgevuld, dus door Vlechtje en door Aad. En toen zo werd het een beetje samen gemaakt.
1: En dan ga je de studio in met de Ier?
2: Ja, toen kwamen we even druk op de ketel. Want hij had al in de middag had hij al een stukje laten zien. Toen dacht ik, kut, dat klinkt heel erg goed. En ik ben geen echte zanger, weet je. Ik kan een beetje zingen. Hoe ik zing, dat is leuk voor in de karaokebar. Maar ik ben natuurlijk geen echte zanger. Ik dacht, oké, ik moet het even laten zien, dat avondje. Maar het is gewoon een hele leuke avond, man. Dan ben je lekker met elkaar een beetje aan het lachen.
1: Ja, nee, ik weet hoe het is. Zingen. Het is zo leuk.
2: Het is altijd leuk om te doen, man.
1: Volgende week komt Quincy Wilson langs.
2: Dat
1: de producer.
2: Is een zanger. Morgen weer een dag.
1: Nee, dat is Quincy Schellevis.
2: Oh.
1: Ja, dat is Quincy Schellevis. Dat is van Morgen Weer een Dag, van vroeger. Oh. En van Verlangen heeft hij toen gecoverd en zo. Nee, Quincy Wilson is van Bailando. Ja, dat is Quincy Schellevis. Dat is van Morgen Weer een Dag, van vroeger. Oh. En van Verlangen heeft hij toen gecoverd en zo. Nee, Quincy Wilson is van Bailando. Van Jeffrey Heesen.
2: Ja, ja,

0: De Hollandse knallers. Ik vind hun eigenlijk te goed daarvoor. Snap je wat ik bedoel? Het zijn niet echt Hollandse knallers die ze doen. Het is net weer een ander...
1: Maar ze vinden ook Soul leuk, hè? Zowel Jeffrey als Piet, Mike. Ja. Die houden heel erg van die Neder-Soul. Want Jeffrey Hezen kan gewoon gospel zingen en zo. Hè? En Piet, die zingt alles.
0: Is niet normaal.
1: Daar heb ik dingen van. Dan weet hij niet eens dat ik die in mijn bezit heb. Ja. Opnames. Die gast, die zingt alles. Dat is echt insane. Ik vind hem de beste zanger van Nederland. En de liefste. En de knapste ook nog eens.
0: Rechterug.
1: Nee, maar dat is zo'n mooie jongen. Dat is mijn buurman bijna. Hè? Dat was zo, met die COVID allemaal. Toen heb ik hem gewoon DM'tje gestuurd. Ja, kom maar langs. Want ik deed natuurlijk ook dat zingen. En we kenden elkaar een beetje. Toen heb ik een wereldmiddag met hem gehad.
0: Ja, mooi.
1: En ik hou wel van mensen die goed willen zijn voor andere mensen, toch. Ondanks alles wat op ze afkomt, ze toch
0: een beetje gevoelig
1: blijven. Juist, dat. Heb je hem door, meneer Buit?
0: Wat gaan we doen?
1: Eigenlijk heet je Van der Swan, hè?
0: Ja, maar dat is geen geheim, hoor.
1: Hoeveel vragen heb ik nou over je persoonlijkheid gesteld?
0: Ja, niet zo heel veel, toch?
1: Volgens mij nul.
0: Nee, heel goed, maar mag wel een beetje. Maar ik heet Ai, maar het is geen geheim, hoor, dat ik Van der Swan heb.
1: Nee, waar komt dat Buit vandaan dan? Ja, eruit met Buit.
0: Ja, let op. Het is mijn moeders achternaam.
1: Oh.
0: Mijn moeder heet Buitelaar. En dus ik heb mijn moeders achternaam verbasterd. Maar let op, ik had ooit in het begin van Twitter... op een gegeven moment had ik wel wat volgers. Maar toen had ik werk dus in de zorg. En een jongen waarmee ik werkte als cliënt... Die had mij opgezocht op Twitter. En toen ging ik achter een slotje twitteren. Ik dacht, ja, dat vind ik niet zo relaxed. Alleen toen vond ik Twitter niet meer leuk.
1: Zo'n beschermd account?
0: Ja. Ja, maar toen vond ik het eigenlijk niet meer leuk. En toen dacht ik bij mijn eigen, weet je wat ik doe? Dan ga ik gewoon een alias maken. Dan ben ik wat moeilijker te vinden. Dus eigenlijk om een beetje download te blijven. Ja, nu slaat het nergens meer op. Maar ik heb gewoon altijd die naam voor alles wat ik dus op social media doe. In de media doe, heb ik een soort met van alias. Maar het is geen geheim dat ik Joop van der Swan heet. Ik zou nog sterker zeggen, trotse Scheveningse naam staat.
1: Ja, leuk man.
0: Daar ben ik trots op. Maar alles wat ik doe in de media, doe ik dus eigenlijk onder een verbastering van mijn moeders achternaam.
1: Ja, leuk man. Nou,
0: het bekt ook wel lekker, toch, Joopie?
1: Eruit met bed.
0: Ja.
1: Hé, hey, maar dan toch even over jou persoonlijk. Wat doe je het liefst in het leven?
0: Ja, neuken natuurlijk.
1: Die moet ik wegpiepen, hè, maat? Dit blijft een AGFM. Dat zegt Jam altijd, oud zijn. Nee, ja, ik wil zeggen, is de AGFM toch, zegt hij dan. Die doet altijd de raarste dingen ook.
0: Voetbal kijken.
1: Ja, ja, ja.
0: Nee, ja, dat vind ik wel lekker, hoor. Voetbal kijken vind ik oprecht lekker. Maar ik heb natuurlijk ook die kleine man van me. Dus, en die is nu al helemaal lijp van voetbal. Die is helemaal lijp van voetbal. Alles is voetbal bij mij. Dus dan ben ik lekker aan het ballen met hem. Of lekker in de Tresenstraat heb je een bakkertje. Gaan we lekker zitten. Zitten we lekker broodje te eten. Dat zijn eigenlijk nu wel de mooie...
1: Je bent wel echt een Bezuidenhout, jongen, hè?
0: Ik kom de wijk bijna niet uit.
1: Wat maakt het Bezuidenhout een van de mooiste wijken van Den Haag? Want is het zeker, jij zou misschien zeggen de mooiste. Maar wat maakt het Bezuidenhout zo mooi?
0: Ja, het is voor mij gewoon een hele lekkere, rustige woonwijk. Waar je echt nu nog steeds gewoon lekker...
1: En zo dicht bij het centrum natuurlijk.
0: Op je gemakkie kan wonen. Kijk, we zitten nu echt in mijn leefgebied. Dat is echt Bezuidenhout. Dat is natuurlijk achter Centraal Station. En dan bijna hier tot de Grote Markt. Ja. Dat is echt gewoon mijn leefgebied. Maar Bezuidenhout is gewoon...
1: Jouw reservaatje eigenlijk.
0: Ja, maar wat ik wel jammer vind van Bezuidenhout, dan meen ik echt, het is nu wel echt een expatwijk aan het...
1: Heel veel mensen uit 020, hè?
0: Ja.
1: Wat vind je daarvan? Moet de politiek wat doen?
0: Zeker, ingrijpen.
1: Gaan we Richard de Mos bellen?
0: Alle Fransen het land uit.
1: Of Jan van Zanen, wie gaan we bellen?
0: Ja, Jan van Zanen. Gaan we gelijk...
1: Die kan handhaven, bedoel je?
0: Ja, zeker. Maar ik zeg altijd, de voertaal in mijn straat is Frans-Spaans. Ik zweer het je.
1: Ja, echt? Heel veel experts.
0: En dat moet ik wel zeggen, dat ik dat wel jammer vind van de wijk. Maar ja, dat is wel een beetje waar we heen gaan.
1: Waarom is het jammer?
0: Nou ja, een beetje de ziel van de wijk is wel weg. Weet je, de echte Hagenees Hagenaar. Want het is nooit echt een echte volkswijk geweest, hè? Laten we eerlijk zijn. Maar wel gewoon een leuke wijk waar wel ook gewoon arbeiders wonen.
1: Geven ze hun geld dan een beetje uit? Of nemen ze gewoon elke keer die trein van Laan van Nooy naar Zuid?
0: Tresenstraat is wel leuker geworden.
1: Maar ook door misschien de Kamer die nu in dat vreselijke Busa-gebouw zit.
0: Misschien wel, maar al die expats die lopen er natuurlijk wel rond. En die gaan er wel lunchen. En je hebt natuurlijk best wel leuke restaurantjes nu in de Tresjestraat. Ik ga nou geen reclame meer maken.
1: Ja, doe maar joh. Bij Maus? Is wel lekker,
0: bij
1: toch?
0: Bij Maus lekker, tuur.
1: Hatsa! Dus mensen, ga niet naar bij Maus, want daar zit Joop.
0: Tabasco. Nee, maar dat is
1: zijn wel mooie zaken, zeker. Dat is echt jammer dat alles om 11 uur dicht gaat, maar...

0: Ja, weet je, dat moet ik wel zeggen. Dat komt wel door die experts, want die gaan er wel allemaal zitten.
1: Wat zijn we like-minded ineens, Joop?
0: Ja, we moeten het er wel even ergens bonje over krijgen.
1: Ja, maar we racen door de tijd, joh. We zitten al op 3 kwartier.
0: Lekker, man. En hoe lang duurt deze show?
1: Zolang als het leuk blijft.
0: Ah, lekker toch, lekker toch. Dan hadden we binnen 5 minuten al moeten stoppen.
1: Ja, zo is het echt. maar we gaan natuurlijk nog een paar liedjes voor jou hieromheen plakken
0: oh,
1: straks.
0: Oh, lekker, man. Laat me weten als je feesten gaat.
1: Sowieso. Ga ik vragen aan Victor. Victor is de oerkracht achter Den Haag FM. Victor Alders. Vindt hij niet leuk dat ik dit doe, maar Victor, je bent een legende. Ja. Heel waar.
0: En ook even Ado Holladier.
1: Ja, dat is heel leuk. Met vlechtje erop.
0: Met vlechtje erop.
1: De Ier-productie met Aga Aad.
0: Weet je wat tof was over dat, zo van dat lied? En daar ben ik ook best wel...
1: Dit hebben we net al gehad, hè?
0: Nee. Daar ben ik wel even trots op. Toen de ADO-spelers werden gehuldigd...
1: Ik heb het gehoord.
0: ...werd dat nummer gedraaid toen al die gasten opkomen.
1: Ja.
0: Ik was thuis met die kleine.
1: Zowel in het stadion als daarna.
0: Ja.
1: Het wordt heel veel gedraaid door Wietse Smits.
0: Denk ik. Maar het werd ook gedraaid toen tijdens die huldiging, hè, dat die spelers weer dat...
1: Beide keren, zowel op de P2 als in het stadion.
0: Klopt, ja.
1: Ik heb het gezien, gehoord. Ja, ik was erbij.
0: En dat zijn wel momenten, want dit wordt over 20 jaar, hè, als er een documentaire wordt gemaakt over dit jaar, en dan zie je zo die huldiging, ja, dan hoor je wel weer dat lied.
1: En dan zie je iemand zo in beeld, en dat is dan Joop van der Zwan.
0: Ja, en dat is stiekem, maar dat is stiekem wel kicken, toch?
1: Tuurlijk is dat mooi.
0: Kicken, ja.
1: Dus je houdt wel van een beetje impact maken.
0: Ja, dat vond ik wel.
1: Wordt ze waar een beetje hees. Normaal nooit last van. Het ligt om achternaam, denk ik.
0: Ja, je achternaam, ja.
1: Echt slecht, man. Het wordt steeds slechter. Is er een vraag die ik jou had moeten stellen, Joop, wat ik niet heb gedaan?
0: Nee, podcastje. Podcastje is goed behandeld.
1: Scarborough. Godsmik. Scarborough. Ik krijg het amper mijn keel uit.
0: Scarborough Athletic.
1: Is het Schots? Is het Wales?
0: Engels.
1: Engels, toch?
0: Engels. Noord-Engeland. Ligt nog wel onder Newcastle. Scarborough Athletic FC. Ja, dit is wel een grappig verhaal.
1: Ik kop zelf mijn eigen vraag in. Maar dat maakt niet uit. Vertel dit verhaal, want dit is een legendarisch verhaal.
0: Dit hoort bij de podcast eigenlijk. Ik ben altijd aan het nadenken. Want hoe kan je die podcast leuker maken? Want wij maken 2 shows. Op dinsdagavond nemen we alles op. We hebben een woensdagshow en we hebben de Vrijmibo. En in de Vrijmibo intro zijn we soms wel echt aan het zoeken naar onderwerpen. Mofjes is een onderwerp. Geweest.
1: Mofjes?
0: Mooie oudere vrouwen.
1: Oh, en moveetjes.
0: Ja. Gingen we mooie oudere vrouwen. Met heel
1: wat
0: erg
1: dit, wat slecht.
0: Maar ik ben altijd een beetje aan het zoeken. En toen dacht ik bij mezelf, weet je wat leuk is? Wij gaan aandelen kopen bij een club. Bij een Engelse club. En dat doen heel veel mensen. Dan kan je voor best wel weinig kan je dan een aandeel kopen. En dan gaan wij, want dat vinden ze gewoon leuk om die club een beetje te volgen. Ik denk, dat gaan wij ook doen. Bij een Engelse club.
1: Mm-hmm.
0: En dan gaan wij die club volgen in de intro van de Vrijmibo. Gewoon puur als onderwerpje. Snap je? Dan hebben wij een haakje waar.
1: Grappig.
0: Hebben wij een haakje waar we het over kunnen hebben. En dan is het volgende idee natuurlijk. Ja, dan is het ook leuk dat we al onze luisteraars erbij betrekken. Die kunnen dan ook aandelen kopen. Nou ja, zo hebben we uiteindelijk is dat iets geworden dat mensen zo'n aandeel konden kopen. En gelijktijdig ook onze podcast konden steunen. Dus we hebben nu ook een grote groepsapp. We hebben dit, we hebben dat. Voor allemaal mensen die dan net iets meer betaalden. Weet je, het verdienmodelletje.
1: Ja,
0: maar we zijn dus wel met z'n allen. Ja, 2 maanden geleden zijn we met een hele grote groep zijn we dus naar Scarborough Athletic FC gegaan. Ja, zijn we allemaal naar die stad gegaan. Voetbalwedstrijd, pubs in. Ja, en dat was echt geweldig. Want heel veel luisteraars zijn hier echt op aangegaan. Dus we hebben echt met een hele grote groep luisteraars hebben wij dus aandelen gekocht in Scarborough Athletic FC.
1: Vooral Hagenaars en Hagenezen, hè?
0: Wel een grote groep. Grote groep.
1: Leuk.
0: Er waren zeker, denk ik wel, 20 man uit Den Haag was erbij. Alleen die club, het is een kleinere Engelse club. In de, ik denk, de zesde divisie. Maar in Engeland, als zij nog 2 keer promoveren, dan moeten ze full prof gaan. Hè? En dan heeft de FA echt een potje geld om in die clubs te pompen. Dus dat kan heel snel kan dat een stuk groter worden. Maar er hebben dus echt heel veel luisteraars hebben zo'n aandeel gekocht. En die club is ook oprecht heel erg blij met ons. Want wij hebben ze ook echt financieel ook echt
1: gewoon geholpen. Crowdfunding, ja.
0: Soorten met van crowdfunding. Kijk,
1: heel vet.
0: En het mooie is, deze club is 100% fan-owned. Dus 1 aandeel is 1 aandeel. Dus je gaat er nooit rijk van worden. Het is uit pure passie. En het zijn allemaal mensen die gewoon die voetbalcultuur mooi vinden. En die voetbalcultuur is niet alleen die wedstrijd, maar je gaat ook van tevoren even zo pub in.
1: Een broodje eten achteraf.
0: Broodje eten.
1: Gezelligheid, sociaal gebeuren.
0: Biertje eten of biertje drinken. Even lekker vis en chips eten daar in dat Engeland. Weet je, alles hoort erbij. En het is gewoon een soort schoolreisje voor volwassen mannen. En in september... Ja, zo kan je het echt zien. Even.
1: Briljant, briljant. Ja,
0: en in september gaan we weer.
1: Te gek.
0: Dus dat is echt het is echt heel levendig.
1: Waar kunnen mensen dit volgen, Joop? Waar kunnen ze jou volgen?
0: Mij kan je volgen sowieso op Instagram, Twitter. Luister vooral de eerste, de beste. Lekker op Spotify, Apple Music, Deezer. We staan volgens mij overal. Op YouTube kan je het ook zien. Dus ga vooral die podcast luisteren. En dan word je iedere week helemaal bijgeluld over de keukenkampioendivisie. Over Scarborough. Over de Hollandse knallers. Want het gaat ook vaak over Nederlandstalige muziek. Elias, moet ik afronden?
1: Allang. Joop, dankjewel, ouwe legend.
2: Alsjeblieft, jongen.
1: Dames en heren, Joop uit. Dankjewel en volg deze podcast vooral ook als je hem leuk vindt. En als je hem niet leuk vindt, ook volgen. Dankjewel, tot volgende week. Vrij Mibo, ciao.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
5: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
6: De Duitsers wil hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland trok keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in dat noodgat liggen.
5: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
7: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is. En we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
5: Ja, hij zei het al een beetje. Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Haag. FM 92.0.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: ochtend.
1: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 8 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
3: De Duitsers wil hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland op keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in het noodgat liggen.
2: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
4: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is. En we hebben 16 zetels nu, dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
2: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

Van de Binkhorst tot Kijkduin en alles ertussen. 100% Haag. Den Haag.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nieuws van 8 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
2: De Duitsers wilden hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland trok keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in dat noodgat liggen.
1: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
3: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is en we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
1: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
2: De Duitsers wilden hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland trok keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in dat noodgat liggen.
1: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
3: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkrijk Huis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is en we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
1: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Al tegen. Check voor alle info denhaagfm.nl. Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: FM. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
2: De Duitsers wil hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland trok keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in dat noodgat liggen.
1: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
3: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is en we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
1: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: De

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
2: De Duitsers wilden hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland ook keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in dat noodgat liggen.
1: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
3: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is en we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
1: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: ZFM. Nu het nieuws van 12 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
2: De Duitsers wilden hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland trok keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in dat noodgat liggen.
1: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
3: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is en we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
1: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Wer lieber flach? Ein Gelüfte, ein Mund.
1: Harmony.

Не уж, не уж.

Speed.

Para

때대. 말해.

0: 세대. 말하자.
1: 네.

Yeah.

Thank you.

Yeah.

Bara

Okay.

tebe. Para da. Para de...

Pare

Bebê. Para da... Oh, my God.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
2: De Duitsers wil hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland trok keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in dat noodgat liggen.
1: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
3: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is. En we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
1: Ja, hij zei het al een beetje. Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag.

Okay, nou, zijn we terug bij het water. Het is trouwens maar heel klein. Heel klein waterbassin met een mini stroompje water. Maar het klinkt zo leuk. Ik draai weer even een checkie en dan ga ik hier gelijk linksaf. As the lady told me, the way to the clubs.

Empty, hear me!

0: my hand. The sun is round and yellow and it shines upon my feet. I've walked 100 yards and I'm not the least bit tired. I need nothing, I've everything I need.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
3: De Duitsers wilden hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland trok keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in het noodgat liggen.
2: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
4: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is en we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
2: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Het